0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Ik ben bang, bang dat ik vergeet.

Dus vertrouw me als ik nee zeg. Het komt echt niet meer door jou. Ik ben liever niet meer eenzaam, want dat maakt me zo benauwd. En de mensen zijn zo mooi als ze zichzelf durven.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: One day.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: er tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250.

0: beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Hoorn Den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op, tussen Wieringerwerf en Den Oever. Het komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Thuisstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files op het moment door de zomervakantie, wel 2 wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Het komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venraai.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt.

0: aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7 Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: is het weerbericht.
1: Vandaag wordt het zonnig en zeer warm, maar later neemt de kans op onweer toe. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 in het zuiden en oosten. Vooral in de oostelijke helft kunnen onweersbuien ontstaan, mogelijk met stevige windstoten. In het westen draait de wind en koelt het later af naar ongeveer 23 graden. Vanavond blijft een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Komende nacht wordt het rond 19 graden. In de grote steden blijft het warmer dan 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en koeler, met maxima tussen 21 en 28 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Vielen op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7. De afsluitdijk die is na technische problemen weer open.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook 1.000 mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog 100 tot mogelijk 1.000 mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Thuisstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Maak ik meer die fout? Ben met jou nog getrouwd? Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt,

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Lieve mensen, maandagavond 3 augustus tijd voor de Oranje Zomer. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een fantastisch publiek. Hoor maar. Ja. En met Raymond Mens, Diante Broeks, Thomas van Groningen, Nicky en Dave. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik begin even met jou, Raymond. Jij bent de komende 2 weken, zit jij hier tegenover mij?
3: Als jij mij een beetje pruimt natuurlijk.
2: Ik vind dat heel fijn, maar, zien. Maar ben jij een beetje klaar voor mij?
3: Ik denk het wel.
2: Ja?
3: Ja, volgens mij. En wat ik leuk vind, het is niet echt komkommertijd. Dus hè, we maken toch een talkshow iedere avond. En er gebeurt gewoon heel veel om te bespreken. Dus ik denk dat we al die 2 weken wel doorkomen.
2: En je bent fit, want je bent op vakantie geweest?
3: Even een weekje, ja. Even met, we hebben een oude hond, 13. Dus ik wil niet meer te lang heel ver weg. Dus we zijn even naar Duitsland geweest, even met de hond gewandeld.
2: Wat
3: ik
2: is zeg het als een hond?
3: Een Pomeriaan. Een kruising tussen Chihuahua. En een Pomeriaan. Volgens mij heet het een keeshondje. Maar echt zo'n prinsessenhondje.
2: Hoe heet hij dan?
3: Maxi.
2: En hoe?
3: Maxi. Mensen zeggen Messi. Ik zei, ja, dat was mannelijker geweest, want het is Maxi. Maar die is van mijn zusje geweest. Die kreeg kinderen, dat ging niet samen. Toen moest ze naar een asiel. Toen zeiden wij, nou, wij nemen er wel. Ja. Maar we hebben er nu al 6 jaar.
2: Ja. En hoe was het in Duitsland?
3: Iets cooler dan hier, dat was lekker. Ik zeg, als we maar niet naar het zei, ja, het is nu augustus. Nog 29 dagen, dan is het september. Daar heb ik nu al zin in. Ik vind het te warm, te lang te warm.
4: Ja. Jij deelt zelfs op social media van die plaatjes van de herfst en zo. En dan ga je helemaal zo met een boek erbij.
3: Ja. He, dat... Ik ben blij als er zo met pompoenen, regen, koud, vroeg donker.
2: Nee, maar
3: ik vind
2: verkiezingen.
3: Ja, kijk, ik vind de zomer vind ik leuk, maar tot en met juni. En dan ben ik er meestal wel klaar mee. Maar het is ook gewoon de hele zomer al 30 graden, voor mijn gevoel.
5: Maar daar genieten we toch van. We zijn altijd aan het klagen dat we geen zomer hebben en dat het regent. Want dit is toch heerlijk, volgens mij?
3: Ja.
2: Ja, helemaal geniet van onweer.
5: Ja.
3: Ja, onweer, regen. Ja, dat vind ik leuk. Zo'n grijze dag.
5: Opbeurend wel.
2: Ja, toch?
5: Ja.
2: Thomas, jij moet nog op vakantie, volgens mij.
4: Ja, nou, ik ben in juni.
2: Tenminste,
4: dus
2: je mag wel een keer op vakantie.
4: Ja, zeker. Dus ik ga dan, omdat ik in de zomer doorwerk, voor de zomer ben ik een weekje naar Spanje geweest. En ik ga straks nog naar China in september.
2: Oké. Okay.
4: Dus dat is wel spannend.
3: En dat heb jij overlegd met Johan Derksen?
4: Nou, bij deze.
3: Oh.
4: Ja, vorige keer dat ik op wintersport ging, toen was Johan boos. Die vond het, dat is typisch de mentaliteit van mijn generatie. Dat je liever gaat zuipen in de Alpen, want dat was ik toen. Skiën, eigenlijk. Maar, voor de duidelijkheid. Maar dat doe ik wel graag. Dus nu ga ik naar China. Dus daar ben ik wel zin in,
2: Maar wat een onzin, want Helene zei het ook al vrijdag. Je bent gewoon de hardest working man in showbiz op dit moment.
4: Nee, joh, dat is onzin.
2: Kijk, wij vinden 80-urige werkweek heel normaal bij ons in de familie.
4: Ja, ik ook. Ik heb gewoon 25 vakantiedagen, die maak ik op. Ja. En voor de rest doe ik nieuws voor de dag en hier. Ja.
2: En ik ben wel nieuwsgierig, wat gaan we doen in China?
4: Ik ga de Chinese muur bekijken. Maar ik ga ook naar pretparken, want we gaan met die groepen mee ook die pretparken altijd bezoeken.
2: Aha.
4: Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus, en je hebt een hele grote, Disneyland bij Shanghai, daar ga ik naartoe.
5: Ja, ik zie Dave ook kijken.
4: Dave is ook net als ik, die staat gek op.
2: Dus de bril gaat weer mee. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Diante, jij hebt een hele drukke dag gehad, hoorde ik.
5: Zomervakantie. Volgens mij zullen veel ouders dat herkennen. Dat je gewoon de hele dag druk bent met kinderen.
2: Ja.
5: Die wakker worden en je gewoon aankijken van wat is het programma? Wat gaan we doen? Waar gaan we naartoe? Ja.
2: Mooi, hè?
5: Heel mooi, ja.
2: Maar je hebt staan strijken vandaag, begreep ik.
5: Ja, dat is grappig. Ik was met de redacteur aan het bellen. En toen zei ik sorry voor het geluid. Want ik was echt zo over hem aan het persen.
4: Maar dit blouseje heb je niet gedaan dan?
5: Nee, ik wilde net zeggen... Nou ja, dit zegt alles over mijn strijkkwaliteit. Ik ben echt een moderne vrouw. Te modern. Ik heb ongeveer 2 shirtjes gestreken en daar heb ik het bij gelaten.
2: Ja. Ja. Helemaal klaar voor de vakantie? Jij gaat over 2 dagen.
5: Ik ga naar Portugal. Ik ga naar Lissabon om te beginnen. Volgens mij wel een beetje warm voor een stedentrip.
2: Ja, wel lekker rustig.
5: Heerlijk rustig, dat waarschijnlijk wel. En daarna nog een beetje naar het zuiden, jou wel bekend.
2: Ja,
5: ja.
2: Portugal.
5: Heerlijk.
2: Leuk. Nicky, jij ziet er heel ontspannen uit.
6: Ja. Nou, ik ben ook op vakantie geweest, maar zo ontspannen was het niet. Ik ben ook gaan zuipen in de Alpen, maar ook wel een beetje, ook een beetje gaan bewegen. Maar wat dan wel pijn doet, is dat Dave nog steeds meer kleur heeft dan ik. Terwijl Curaçao was 2 maanden geleden of zo. Dus ik heb best wel een actieve vakantie gehad. Maar het hoofd is lekker leeg. Natuurlijk 40 dagen achter elkaar uitzending gemaakt. met Sam samen. En 6 met jou, die waren ook wel pittig.
7: Ja,
6: dus even 2 weken vakantie was ik wel aan toe.
7: Ja, en over Sam van Rooyen, maar te zwijgen.
6: Die ja, nee, zeker. En, maar die heeft nog geen vakantie, hè? Die moet gewoon
4: niet, want ik zag ook beelden uit de Alpen dat er echt van die modderstromen waren. Maar dat was niet waar jij was.
6: Nou, dat was dus echt... Dat was dus wel opgegeven bij ons. En het dal achter ons in Oostenrijk, ik denk echt hemelsbreed 20, 30 kilometer bij ons vandaan, dat kreeg die bui en die modderstromen. En wij zaten lekker in het zonnetje. Ja.
7: Nicky zei het al even, Dave, je ziet er goed uit van het zonnetje genoten vandaag.
4: Nee, helemaal niet. Ik heb lekker in dit weer ben ik in de bioscoop gaan zitten. Met airco. Ik was niet de enige trouwens, het zat helemaal vol.
7: Dat is de tip dus.
4: De tip, als je niet van de hitte houdt of even niet, dan ga je de bioscoop in.
6: Of hier.
4: Ik ben naar, of hier, nou ja, ik ben alleen maar, ik kom in airco en airco. Ik ben naar Toy Story 5 geweest. Dat is echt een aanrader, sowieso. De Nederlandse versie. Mijn dochter is 5, dus die kan natuurlijk geen Engels. En Carlo Bossart doet daar Billy Boodschap, een soort zindelijkheidsspeeltje. Een fantastische rol die hij doet. En die film gaat dus over technologie en spelen met poppen. Hoe dat nog samen kan gaan, hoe die jeugd, ja, hoe je dat moet doen en of dat nou slecht is. Een tablet voor een kind. Hebben ze waanzinnig gedaan, dus aanraden. Toy Story 5, met Carlo.
7: Maar jij zegt, Nederlandstalige versie moet je gaan zien. Is dat niet een beetje de teleurgang van ons Engels? Wat dan een
4: nou, er zijn genoeg filmpjes die al die kids kijken. Ik zou zeggen, ga lekker in de Nederlandse versie. Nogmaals, Carlo heeft een fantastische rol. Dat is ook wel eens leuk, toch?
3: Ja, ik ben als kind ook echt opgegroeid met al die Nederlandse vertalingen van die Disney-films. En ik vind het nog steeds, als je nu dan...
4: De nummers vind ik zelfs, The Lion King en zo, ken ik eigenlijk de Nederlandse nummers.
3: Ja, ja, zeker. Ja. Dat lijkt mij stiekem ontzettend tof om dat te mogen doen.
7: Ik heb het wel eens gedaan.
4: Wie was jij dan?
7: Ik heb ooit Piratenplaneet gedaan.
4: Ja?
7: En ik heb Woezel en Pip, speelde ik de mol.
3: Oh, wat grappig.
7: Oh, ja, dat is echt heel leuk.
3: Dat is nog super tof om te doen.
7: Ja,
3: dat lijkt mij dus ook.
7: Gaan wij een keer doen.
3: Ja, top.
7: Ga ik regelen.
3: Kijk, dag 1 al succesvol.
6: Ja, wat wil je doen?
4: Ik
6: kan het niet meedoen, Dave.
4: We gaan iets anders doen.
3: We zoeken nog een stoorzender. Dan gaan we erin verwerken.
7: We gaan het even hebben over Den Haag. Het is stil in Den Haag. Het is reces. We gaan het straks hebben over... onze Jette, over zijn aanwezigheid of afwezigheid. Ik ben net hoe je het bekijkt. Maar er was een peiling binnengekomen. Wat vond je daarvan?
4: Nou ja, hier zie je de peiling van Maurice de Hond. En dat is, kijk, je ziet die enorme groei van Forum voor Democratie. Je hebt 18 zetels. Dat is wel echt opmerkelijk, hoor. En je ziet vooral dat die coalitiepartijen, D66, VVD en CDA... die hadden 66 zetels, of hebben dat, hoor, in de Tweede Kamer nu. Maar virtueel is dat teruggezakt naar 47. Dat is wel echt een behoorlijk groot verlies. En natuurlijk altijd, er zijn geen verkiezingen opkomst. Voor zover we weten. Dus hè, het is virtueel. Maar toch zegt dit wel iets.
7: Maar wat zegt het dan? Wat zijn de gevolgen hiervan na de zes?
4: Nou, de gevolgen zijn dat, denk ik, dat die drie partijen... die hebben al geen zin in verkiezingen, maar nu helemaal niet. Hè. Met name als je de VVD ziet, hè, die zijn dus ingehaald door Forum voor Democratie. Ja, stel dat dit kabinet valt. Hè, en er zijn best wat onderwerpen te bedenken waarop dit kabinet kan vallen. Hè. De financiën bijvoorbeeld. Hè. Ze hebben nog steeds een bezuiniging op de sociale zekerheid... die ze moeten ombuigen. Op asiel, nou, zijn er toch wat beloftes gedaan dat die instroom omlaag gaat. We moeten nog maar zien dat dat gaat gebeuren. Als dat niet gebeurt, wil de VVD nationale maatregelen die D66 niet wil. We weten dat in de achterban van de VVD en in de achterban van het CDA... er toch wel wat gefronste wenkbrauwen zijn over die stikstofplannen. Hè. Dat gaat er wel heel hard aan toe, met name met die boeren in Brabant. Dat ligt echt heel gevoelig. Het zijn allemaal onderwerpen, dat zijn allemaal bananenschillen... waar dit kabinet over kan uitglijden. En als dit kabinet uitglijdt, nou, die partijen die zijn echt de sigaar.
3: Maar het lijkt nou net alsof Pro het heel goed doet, hè, want die staan bovenaan. Maar wat ik frappant vind, die zijn samengegaan natuurlijk. En GroenLinks, PvdA, maar ze staan eigenlijk al een jaar of 2 stabiel... rond die 24, 23 zetels. Daar gebeurt niet veel. Die hadden daar toch veel meer van verwacht ook.
4: Dat denk ik ook, ja. Ja. Het is dan de grootste partij, maar eigenlijk is het een hele kleine grote partij.
3: De rest instort. Waaronder de VVD.
7: Zou er ooit een kans bestaan dat rechts een keer de krachten gaan bundelen?
3: Dat is verstandig als ze dat zouden doen, maar dat gaan ze niet doen. Want daar zijn veel te veel ego's. Je ziet het aan die Guidi Markkensauer. Die kan het niet eens eens worden met Mona Keijzer. Dan gaat zij ook weer mogelijk een eigen partij beginnen. Hij begint zijn eigen partij. De tragiek van rechts is natuurlijk dat we daar inmiddels bijna 10 partijen hebben. Terwijl als je kijkt naar wat er rechts van de VVD nu zit... als je dat afzet tegen een jaar of 20 geleden, is dat plus 30 of zo.
5: Maar het staat wel vaak ter discussie, toch? Er zijn zoveel partijen waar mensen naar moeten kijken. Zoveel punten die je in overweging moet nemen. Het zou het wel een soort van helder maken voor de kiezer.
4: Ja, maar ja, goed, het is heel duidelijk. Forum voor Democratie maakt nu een behoorlijke opmars. Maar
7: hoe komt dat, denk je?
4: Ja, dat is denk ik toch een hele grote onvrede in de samenleving op een aantal onderwerpen. En dat zijn kiezers voor een groot deel die eerst bij de PVV zaten. Nou, de PVV is natuurlijk ingestort door allerlei redenen. Door die scheur met Markkensauer. En die kiezer die hopt nu over naar Forum voor Democratie. Omdat die denk ik op andere plekken op rechts geen thuis vinden. Ik denk dat ze JA21 te veel tegen de macht vinden aanschuren. Nou, de VVD, daar zijn ze denk ik, dat vinden ze niet rechts genoeg. Dus ik denk dat er gewoon een grote groep kiezers is die daar op rechts op drift is. Alleen het ingewikkelde is wel dat we weten dat er maar heel weinig partijen zijn. Ja. Nou, dat zijn er echt heel weinig. Die met Forum voor Democratie willen samenwerken. Ja. Dus wat die stem gaat doen, ik weet het niet.
3: Maar jij hebt het net over al die beslissingen die genomen gaan worden. Hè? Met Prinsjesdag gaan we voor het eerst zien wat ze bij elkaar gaan plussen en minnen. Die besprekingen gaan momenteel beginnen. Dat is natuurlijk de hamvraag. Wel, gaan ze met Pro of gaan ze met Ja 21 en nog een partij samenwerken om financiële deals te sluiten?
4: Ja.
3: Is daar al iets over duidelijk?
4: Nee, en je ziet natuurlijk wel dat op stikstof het heel erg neigt naar Pro. Ja. Alleen Pro heeft natuurlijk wel gezegd, er mag niets aan afgezwakt worden, anders dan valt onze steun weg. Nou, je ziet dat op D66 dat echt dat Pro erbij probeert te houden. Dus je kan je voorstellen dat het een all-in package wordt. Hè? Dat Pro het stikstofplan steunt. Ja. Misschien iets klein beetje
3: vanuit
4: inlevert.
3: Pro ook logisch. Die zeggen, je kunt niet de ene keer bij ons komen shoppen en ons de andere
4: Precies.
3: keer negeren.
4: Maar voor de VVD is het natuurlijk heel pijnlijk als er straks een all-in deal komt met Jesse Klaver. Ja, je hebt de hele campagne gehad vorig jaar waarbij Dylan Jezielges volgens mij zelfs aan deze tafel nog, of stond hij in de Beekse Bergen toen? Ik weet het eigenlijk niet meer.
5: Deze tafel.
4: Ja. Dat ze zei van, we gaan niet met GroenLinks Partij van de Arbeid, toen heette ze nog zo, zitten. Ja, en dan ga je nu wel je hele kabinet, het hele plan van volgend jaar ophangen aan wat Jesse Klaver wil. Dus ja, als dat gaat gebeuren. Dus dat is een.
3: Ja, want jij vroeg naar de gevolgen van deze peilingen. Maar volgens mij zijn de meest concrete, snelste gevolgen dat het moeilijker gaat worden om een deal te sluiten met Pro. Vanuit in ieder geval VVD en CDA.
7: En interessant om te kijken hoe het op financieel gebied gaat straks met Prinsjesdag.
4: Ja. Ja, nou ja, zeker. Dat die puzzel, die financiële plaat, is mega ingewikkeld. We weten, er gaat gestaakt worden komende maand. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Die willen van die bezuinigingen op sociale zekerheid af. Ja, dat gaat ook weer druk op de ketel zetten. Overigens, dat hebben we nooit door, want we weten dat niet. Maar dat is nu gaande. Dus as we speak, die partijen, we denken al dat ze doen niks in de vakantie. Dat klopt, de meeste liggen op strand. Maar de financiële woordvoerders, dat begint nu op gang te komen, die begrotingsgesprekken. Ja. De zogeheten augustusgesprekken, zoals die heet. Alleen dat gebeurt in achterkamertjes.
7: Is er een beetje paniek, denk je?
4: Ik denk wel dat er bij sommige, ik denk dat bij zo'n VVD dat er best een beetje paniek is. En niet dat de sfeer daar goed is, hoor. Want als je deze peiling ziet, je bent ingehaald door Forum voor Democratie. En vergeet niet, dat is eerder gebeurd in 2019... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Laat nou net, komend jaar, in maart, zijn de Provinciale Statenverkiezingen. We hebben de vorige Provinciale Statenverkiezingen met uit het niets de BBB, de grootste. Die hadden toen die opmars richting die Provinciale Staten. Die, daarvoor was het Forum voor Democratie. En het lijkt een beetje op een herhaling dat we weer zitten te kijken naar.
3: Ja, het los daarvan is er natuurlijk geen kiezer momenteel die denkt, lekker bezig, er gebeurt veel. Dus de druk om iets te gaan doen, om met een voorstel door die Kamer te komen, is natuurlijk wel heel groot.
7: Lichte paniek dus in Den Haag. Weet je waar er ook paniek is? In Eindhoven.
6: Nee.
7: Of niet?
6: Dat zal wel meevallen, hoor.
7: Ik ben natuurlijk een presentator van een talkshow, dus ik ben Zwitserland. Maar is er paniek in Eindhoven?
6: Nee, er is geen paniek in Eindhoven.
4: Jawel.
6: Er is geen paniek in Eindhoven. Nee, Peter Mos zei het al. Het is echt helemaal geen paniek. Kijk, het is natuurlijk gewoon heel lullig. Ze kregen die rode kaart na 8 minuten. En eigenlijk was het voor iedereen kut. Want niemand weet nu waar PSV echt staat straks. Voor natuurlijk, ja, door die rode kaart. Ja, het is.
7: Is het een rode kaart?
6: Ja, het is een rode kaart.
7: Ja, dat
6: natuurlijk,
7: ja,
6: is het een rode kaart.
4: Ja. Maar die commentator van ESPN, die deed net alsof het een hele rare, onbegrijpelijke rode kaart was. Die zei, waarschijnlijk wil de scheids hem ook niet geven. Dat vond ik een beetje gek. Want
6: nou ja, kijk, het is gewoon heel ongelukkig natuurlijk. Omdat, ja, Meerding komt niet echt omlaag. Maar Veerman heeft natuurlijk nooit intentie om een overtreding te maken. Die wil gewoon in die bal toe. En ja, dan raak je hem. En dan is het sowieso rood met die noppen naar het gezicht toe.
7: Hij vond het zelf ook wel een rode kaart.
6: Ja, hij zei zelf ook, het was een rode kaart. Het is gewoon heel erg ongelukkig.
7: Na 9 minuten al, dus Bos zei het al, ja, dan konden we eindelijk een beetje de verdediging oefenen. Wat je normaal alleen in de Champions League kan doen.
6: Ja, nou, het was best wel moedig, want hij wilde echt wel blijven aanvallen. Alleen in de tweede helft zette AZ een spits erbij. En toen zag je gewoon, ja, op een gegeven moment werd het gewoon te makkelijk voor AZ. Liep het uit. En dat ook wel credits naar AZ, want het echt waanzinnig doet. En ik vind het.
4: En mooie goals ook.
6: Ja, supermooie goals. Hier met Meerding. Maar Meerding is ook een voorbeeld van, het is zo knap wat AZ doet met zoveel jongens uit eigen jeugd op het middenveld.
7: Dit is de mooiste.
6: Ja.
7: Hoe spreek je deze naam uit?
6: Patachi
7: met.
6: Ah, kan jij wel. Dat kan je echt wel, Jordi.
7: Patachi met.
4: Dat is mijn favoriete speler.
6: Als je dit elftal kijkt, het is zo knap. Met al die jonge jongens, met Smit, met Koopmeiners, met Kwakman, Meerdink, Van Del, Goes. Allemaal jongens uit eigen jeugd.
7: Ja.
6: En vooral deze jongen, de rechtsback, Dijkstra. Ja. Ja, dat vind ik echt een ontdekking. Het was vorig jaar in de bekerfinale dat hij mij voor het eerst echt opviel. Ik vind dat echt een geweldenaar. Hij heeft totaal niet de lengte en de kracht. Maar hoe die speelt, doet hij me een beetje denken aan Denzel Dumfries. En als bij PSV Dest weggaat of bij Feyenoord Reed weggaat, ja, zou ik het wel weten. Dan zou ik hem ophalen. Ja. Echt een fantastische speler.
7: Ja. Penaltietje dan? Twijfelachtig voor jou? Met Stengs?
4: Ja, hij valt wel laat, heb ik het gevoel. Heb je dat idee?
7: Kijk eens goed. Kijk.
4: Hop. Heel licht.
6: Hij wordt geraakt, Thomas. Jij wil gewoon advocaat van de duivel spelen hier.
4: Maar hij had ook kunnen blijven staan.
6: Nee.
4: Niet?
6: Nee. Maar jij hebt nooit gevoetbald, hè?
4: Ik heb nooit gevoetbald, nee, dat klopt.
6: Kijk. Nee, 100% penalty. Maar wel, trouwens wel echt heel leuk dat Stengs weer terug is bij AZ. Moest natuurlijk weg bij Feyenoord. En ook gewoon voor hem weer dat hij daar terug is. Dat is echt, echt mooi.
7: Ja. Maar jij zegt geen paniek. Ze hebben nog geen deuk in een pakje boter geslagen in de voorbereiding. Moet het
6: PSV?
7: Wel
6: wat... Ja? Nee, ja, ze hebben inderdaad wel een moeilijke voorbereiding gehad. Maar soms is dat ook wel lekker, hè? Dat je af en toe even met je neus op de feiten wordt gedrukt. En er komt bij PSV gewoon heel veel terug. Pepi komt nog terug. Des komt nog terug. Perisic moet nog fit worden. En ze gaan er echt nog wel wat bij halen. En Peter Bos kennende... En die gaat dat elftal weer draaiende krijgen.
7: Jij zag hem nog op de persconferentie, toch?
3: Ja, ik vind vaak, dat heb ik dan weer, de persconferenties leuker dan de wedstrijd zelf. Omdat je dan op die dynamiek kunt letten tussen journalisten en in dit geval de trainer. En die vraag werd hem ook gesteld door een journalist. Ik geloof van de NOS, dat ging dan vooral over de aankopen die Ajax deed. En ja, ik vond dan het antwoord van Peter Bos wel geestig.
7: Ja.
8: Er komen behoorlijk grote namen nu naar Ajax. Ik bedoel, ik denk dat veel mensen misschien toch wel denken, hoe zou PSV daarop reageren?
9: Ja, ik lig bibberend iedere nacht in bed. En... Ja, ik val moeilijk in slaap.
8: Nee, maar dat is flauw.
9: Krijg er wat tabletjes voor.
8: Dat impliceert dat het een domme vraag is. Het is toch, je snapt vanuit mijn positie toch wel dat ik een keer zoiets bij je wil neerleggen?
9: Ja, nou, maar mijn antwoord is dus nee. Daar word ik niet anders van.
7: Raymond?
3: Ja, wat ik dus, ten eerste vind ik het grappig, maar wat ik flauw vind is dan weer die reactie van de journalist. Ik bedoel, ten eerste, wat moet hij dan zeggen? Ja, ik ben zenuwachtig, natuurlijk zegt hij dat niet. En ten tweede, die trainer maakt een grapje. Dan moet je ook om kunnen lachen. Dus die journalist reageert ook weer flauw.
4: Hij is lekker cynisch, hè? Hij is lekker cynisch. Met van de KNVB, om 2 uur 's nachts belde, dus ik ben er meteen heen gereden.
7: Een heerlijk toontje.
4: Dat vind ik lekker. Als
6: hij lijkt me echt vreselijk om te interviewen. Ja. Het lijkt me helemaal niet leuk.
4: Dat zijn alle trainers, toch? Welke trainer is wel leuk?
6: Nee, er zijn heel veel trainers leuk. Louis van Gaal. Dat is leuk om te interviewen.
4: Maar die kan toch ook zo?
6: Arne Slot is leuk om te interviewen. Nee, heel
5: maar
6: veel
5: Louis
6: trainers
5: van Gaal
6: zijn leuk.
5: Levert toch ook dit soort persconferenties?
6: Nee, maar daar zit toch meer humor en meer... Ik vind Peter Bos een beetje...
3: Maar die vindt het wel zelf leuk. Want hij kan ook gewoon nee zeggen. Maar hij denkt, ik maak daar toch wat van. Een beetje humor erin.
6: Ik vind hem wel een beetje saaiig. Laag in energie. Ja,
3: maar journalisten kunnen ook heel saai.
7: Zuigen kunnen ze. Straks meer over Louis van Gaal. Nou, maar eerst wil ik het met jullie even hebben
3: die
7: over...
3: Die hebben nog geen humor.
7: Nee, die hebben... gaan dan wel zo'n vraag stellen. Over deze bril. Ja. Kijk, hij staat aan. Dave, wat heb ik nu op mijn hoofd?
10: Jij hebt een slimme bril op van Meta... die een hele interessante samenwerking aan zijn gegaan. Ooit met Ray-Ban, natuurlijk een hele hippe bril. En het kan eigenlijk 3 dingen. Dus het kan zien, camera's, foto's maken. Nou, dat zien jullie nu hier op het scherm gebeuren. Er zit natuurlijk ook AI in, kunstmatige intelligentie. Ja, anders heb je geen gadget tegenwoordig. Dus die kan ook analyseren wat je ziet. En er zit natuurlijk een stukje cloud bij. Die beelden gaan ergens naartoe. Dus dat zijn eigenlijk de 3 dingen. Die bril die ziet, die camera wat het doet. De AI die begrijpt wat er wordt gezien. En uiteindelijk de cloud die kijkt naar... analyseert dat.
6: Dit staat je ook
7: zijn
6: goed,
7: er al. Hij
6: dit
7: staat je heel goed. Ja. Een stuk serieuzer in één.
6: Ja, daar heb ik een bril op.
4: Ja. Nou, je hebt het ook echt nodig, want er zit wel scherp op.
7: Maar er zijn er 7 miljoen van verkocht. Diantha, jij hebt er ook eentje, of niet?
5: Ja, ik heb er een voor mijn man gekocht.
7: Waarom dan?
5: Met kerst. Nou, die organiseert voetbaltoernooien. En dan is het heel leuk om zo'n speler een bril op te geven... als hij zijn prijs komt ophalen. Want dan zie je echt zijn point of view.
7: In de volksmond noemen ze het een beetje een gluurbril.
5: Nou, ik snap het wel, want ik kan me voorstellen... dat als je op het strand ligt als jonge gozer, dat je denkt... zo dichtbij hoeft niet, hè? Maar ik kan me voorstellen als jonge gozer, als je zo'n bril hebt... en je ligt op het strand, dat je denkt, nou, ik ga toch eens even wat opnemen.
7: Gluren.
5: Lekker gluren,
7: Lekker gluren, nou, dat je er veel mee kan, ja, dat hebben we vandaag wel gezien.
3: Overal te bestellen, dames en heren.
7: Ja. Niet lang leven Amerika.
5: Maar het is heel handig, hè, zo'n bril.
7: Ging dat niet goed? Volgens mij was het niet het hele filmpje.
4: Nee, de echte beelden zijn eruit geknipt, geloof ik.
6: Ja, wat anders.
7: Ik ken het wel. Kwam jij binnen in mijn kleedkamer en stond ik in mijn blote reet.
3: Meestal zeg je dan, kom maar binnen.
7: Ja, precies. Ja.
3: Maar nu deed je ineens heel raar.
7: Ik zag je te laat.
3: Ja, jammer.
7: Ik zag je te laat. Thomas, jij hebt er ook eentje.
4: Ik heb ook zo'n bril, ja.
7: Want jij gebruikt ze voor de achtbanen.
4: Voor de achtbanen, want in de achtbanen mag je niet filmen. Maar kijk, hier gebruik ik ze dan. Dus deze filmpjes maak ik met daarmee.
7: Maar
4: dit
7: mag
4: is
7: je niet
4: filmen. Incredible Hulk, trouwens.
7: Dus die maak jij stiekem?
4: Nou ja, je mag niet een los camera dingen. Dan mag je wel zo'n harnas met een GoPro of zo, maar dit is veel makkelijker. Ja.
5: Ik ben vooral verbaasd dat hij zo goed blijft zitten.
4: Ja, hij blijft heel goed zitten. Die kan echt alle kanten op met je hoofd en hij valt niet af. Dus hier gebruik ik die voor. Ik ben ook wel eens een keer gaan skiën ermee. Ja, dan kom je eens achter dat je helemaal niet zo goed kan skiën. Als je later die beelden terugkijkt, dat het allemaal heel traag is. Nee, maar ik vind het een leuk. Ik vind het een leuk ding. En wat je ook kan doen, dat weten weinig mensen, is er zit. Nou, lijkt net een reclamefilmpje. Dat is niet zo. Je komt zo met de kritiek. Maar er zit een speakertje in. Dus je kan ook ermee bellen. En als je gewoon mee op straat loopt, dan dat is echt ideaal.
5: Ja, en wij hebben volgens mij in Nederland nog niet eens alle functies. Maar je kan ook vertalen, volgens mij. Als je in een ander land bent, kun je meteen een vertaling krijgen via je bril.
10: Ja, daar zit natuurlijk het hele interessante in. Dat kunstmatige intelligentie, dat zit natuurlijk in die bril. Ja. Dus die begrijpt soort van wat je ziet. En daar zit natuurlijk interessante dingen. Hè. Denk aan ouderen die misschien slechter kunnen zien. Of voor monteurs. Dus het kan best wel wat beloven. Straks, daar ben ik echt van overtuigd. Spraak is de toekomst. We gaan straks praten met apparaten. Daar ga je opdrachten aan geven. Die ga je laten e-mailen, et cetera.
3: Nou, dus dat is de belofte. Als je bijvoorbeeld naar China gaat en jij krijgt daar vertaald wat er gezegd wordt, dat is natuurlijk een wereld van.
10: Dan wordt hij toch al gefilmd, dus dat
4: maakt het niet uit. In het glas er nog een schermpje zou zitten, wat jij niet ziet, maar ik wel. Dat ik bijvoorbeeld gewoon hier zit en dat ik jou aankijk en dat hij mij een moeilijke vraag stelt over politiek. En dat ik gewoon
5: het even opzoek.
4: Dat gewoon dat ding voor mij googelt. Dat gewoon even.
7: Ja, weet je wat Victor Vlam doet?
4: Ja, die doet het van tevoren thuis. Maar snap je dat je gewoon.
10: Ja, nee, maar dat virtuele laagje wat we over onze wereld gaan gooien, dat kan natuurlijk best interessant zijn. Kijk, de zorgen zijn wel oprecht.
7: Ja, want worden deze beelden bijvoorbeeld opgeslagen?
10: Die beeld kan dus drie dingen uit. Het kan kijken, er zit AI in en er heeft cloud, dus waar je al die beelden opslaat. Het probleem is natuurlijk, waar gaan die beelden precies heen en wie kan daarbij? Nou, heel ongelukkig, begin dit jaar heeft Meta last gehad dat ze die beelden ook lieten analyseren door mensen, om te kijken of die kunstmatige intelligentie goed begrijpt wat hij ziet. Dat werd dus in Kenia gedaan, daar kwamen Zweedse onderzoekers achter. Maar er zaten dus ook beelden bij van mensen die seks hadden, mensen op een wc, ja, et cetera.
7: Toen ze erachter kwamen, zijn ze daar meteen mee gestopt.
10: En toen zijn ze daar meteen mee gestopt, maar het probleem is natuurlijk ook dat, kijk, met je telefoon kan je ook stiekem filmen. Ja. Die hebben betere camera's trouwens. Maar we gaan natuurlijk naar een wereld toe waarin camera's verwerkt zitten in objecten, wat niet iedereen begrijpt dat dat per se een camera is.
5: Maar dit is zo klein. Het is heel subtiel. Wat ik er eng aan vind, het is heel als subtiel. Je met je kinderen op het strand bent, er wordt ons allemaal gezegd van deel geen foto's van je kinderen in badkleding. Nou ja, je hebt het niet door als er een vieze op het strand zit.
7: Is dat een van de gevaren? Denk?
10: Dat is misschien wel het grootste gevaar op dit moment waar mensen zich zorgen om maken. Maar ik denk vooral, wat gebeurt er met die data en wie kan daarbij? Daar is men niet transparant genoeg over. Dat is ook het probleem met Meta geweest. En je ziet ook, Apple wil ook met zo'n sexy bril komen. Als iemand het kan, is het Apple wel. Maar ja, die twijfelen nu ook, want die hebben ook zoiets van, er is zoveel kritiek op die bril. Dus ze zijn nu aan het kijken om die bril uit te brengen, maar dan zonder camera. Om wellicht alleen maar gebruik te maken van die AI-functie. Dus ik ben ervan overtuigd dat dit apparaatje gaat blijven bestaan. Maar of het in deze vorm zo blijft, dat is maar echt
4: maar
10: wel de vraag.
4: Als de camera het doet, dan brandt het lampje aan de andere kant? Of ik weet niet waar
10: nu brandt hij, nu zien en pulseren voor de kijkers.
4: Maar het schijnt dus, als je het lampje onklaar maakt, dan doet de camera het niet meer. Hè?
10: Dat klopt, dan probeert die bril natuurlijk gelijk te denken, hier is mee geknoeid, dus we stoppen ermee. Maar ja, elke technologie kan misbruikt worden. Nogmaals, de telefoon kan je ook in een rare positie stiekem filmen.
3: Er zijn ook
10: tal
3: van superkleine camera's.
10: En het gaat niet per se over die bril, het gaat over de combinatie. Ja. Camera, AI en cloud. En wat je dat in welk apparaat wilt gaan stoppen, maakt mij niet uit. Maar we gaan straks alles kunnen analyseren wat we zien. En wie doet dat? Welk AI-model? Wie kan daarbij?
4: Ik zou heel graag dan gezichtsherkenning willen. En dat je gewoon, kijk, jouw naam weet ik. Jij heet Johnny.
7: Ja, dat zou lekker zijn.
4: Ja, maar dat er gewoon in staat van dat gezichtsherkenning, poem, poef. En dat
7: lijkt me ook helemaal top. Morgen zit hier Ingrid Conradi. Ik kan nooit op de naam komen.
4: Dat is ideaal toch?
3: Ja, maar morgen die bril.
4: Mijn bril is nog aan het denken. Maar dat zou toch ideaal zijn? En dat je meteen ziet van.
7: Volgens mij zijn we niet ver verwijderd daarvan.
10: Nee, helemaal niet. We zijn zeker niet ver verwijderd van goede spraakassistenten, waar je gewoon volledig mee kan praten terwijl je iets op hebt. En daar is natuurlijk bril wel een goed middel voor. Dus nogmaals, als iemand dit kan gaan doen, dan kan Apple misschien wel dit taboe doorbreken, want die staan voor privacy. De vechten
5: maar ik zag vandaag dat Kylie Jenner ook met haar eigen versie is uitgekomen. Dit was nog een beetje voor de mannen, hè. Het is een beetje een streng montuur voor mij. Maar het lijkt toch alleen maar groter te worden. Zie je echt de kans dat ze het gaan verbieden?
10: Nou, nee. Want het wordt natuurlijk al verboden op bepaalde sportevenementen, bepaalde grote andere
7: Tivoli bijvoorbeeld. In
10: die verbiedt dat ook. Alleen ik zie wel een toekomst voor me waarin die bril misschien die camera, dat Apple misschien toch zegt, we gaan die camera eruit halen om per se te filmen of foto's te maken. We gaan het in het begin alleen doen om de wereld om je heen te begrijpen met dat kunstmatige
3: intelligentie. Of die camera er wel inhouden, maar duidelijker maken dat er dan
10: exact dat er iets gebeurt of waar die beelden naartoe gaan. Dus het gaat ongetwijfeld blijven bestaan. Maar de kritiek is op vele vlakken wel terecht.
7: Helder. Raymond, ben jij een beetje fan van Fana ten Riese?
3: Ja, ja, best wel, ja. Zeker van zijn columns. En ik moet zeggen dat ik wel genoten heb van zijn column van morgen. Die ging over de KNVB en ook de UEFA... die nu Infantino natuurlijk keihard aanpakken. En eigenlijk zegt hij in zijn column dat het heel hypocriet is. Chris Woert zei daar vorige week ook al wat over... dat ook het Nederlandse voetbal en het Europese voetbal... op tal van manieren al vermarkt is, vermarkt wordt. Alleen de wijze waarop Infantino dat hele grote plan heeft gepresenteerd... namelijk achter de rug van mensen om en geprobeerd ze om te kopen... ja, daar...
7: Volgens zijn eigen mensen ook, hè?
3: Ja, zelfs mensen in zijn team wisten er niks van, zeggen ze. En daar hebben ze dan kritiek op vanuit de KNVB en de UEFA. Dat begrijp ik wel. Het is natuurlijk ook een stok om mee te slaan. Maar ik moet ook zeggen, rijkelijk later. Want Infantino heeft natuurlijk al tal van dingen gedaan... waarvan je had kunnen zeggen, we zeggen het vertrouwen in hem op. En waar ik dan benieuwd naar ben is... wat betekent dat dan als je het vertrouwen opzegt?
7: Ja, precies. Want het zeggen is één en het doen is een tweede.
3: Willen ze hem wegstemmen, bijvoorbeeld?
7: Ja. Heeft hij een beetje zijn eigen einde ingeluid, Nicky?
6: Nou ja, ik denk wat Raymond net zegt, dat dat helemaal het probleem is. Kijk, hij heeft natuurlijk al eerder hele rare beleidskeuzes gemaakt... wat nou de toezegging was van WK's, het club-WK. Ja. Hij heeft al zoveel rare beslissingen genomen. Maar nu is het ook echt zijn eigen FIFA die hem wantrouwt. En je hebt de Welsh FA nu en de Engelse FA... die hebben vertrouwen opgezegd. Ja. De UEFA, de Commonwealth.
7: Daar schrikken ze van, hoor. Dat Wales nu...
6: Nou ja, dat zijn wel gewoon grote bonden natuurlijk. Met heel veel invloed. En de UEFA die heeft... die steunt hem niet meer. En hoewel de UEFA niet alle lidstaten van FIFA zijn... hebben zij natuurlijk commercieel wel zoveel invloed... dat als zij allemaal zich tegen Infantino gaan keren... dan krijg je natuurlijk wel dat zij hebben zoveel invloed... dan kan die eigenlijk niet aanblijven, zou je bijna zeggen... omdat dat levert zoveel geld op.
7: Maar zou hem dit zijn kop kunnen kosten?
6: Ja, tuurlijk kan dit zo'n kop kosten. Ik bedoel, bij Blatter hebben we toch hetzelfde gezien. Die heeft ook jarenlang zijn beleid kunnen voeren. En op een gegeven moment stopte dat. Alleen de grootste vraag bij de FIFA is, denk ik... ik bedoel, toen Blatter wegging, dacht iedereen... Infantino komt nu, hervormingen, progressieve president... gebeurde niet. Ja, de vraag is, als er nu een nieuw president komt... wordt dat niet gewoon een vriendje van Infantino? Wordt
3: maar misschien
6: niet...
3: nog één stap terug, want wat kunnen ze nu doen? Want ik heb begrepen dat er twee mogelijkheden zijn om van hem af te komen, Infantino. Dat is dat je een soort integriteitsonderzoek doet. Daar hebben ze ook al naar gevraagd, hè, van er mogen geen documenten weggegooid worden. Of er wordt een soort stemming in het leven geroepen... en dan zou die bij meer dan de helft van de tegenstanders... Hè, als mensen nee stemmen, dat die weg moet, zou die weggaan.
6: Nee, ze kunnen nu een soort motie van wantrouwen... om het in Nederlandse termen te houden. Daar moeten 43 landen moeten die tekenen. En dan wordt daarna een stemming gehouden volgende maand, in september. En er moet meer dan de helft moet voorstemmen dat hij vertrekt. En moet er een nieuwe president zijn die het kan doen. Dat is een keuze. Alleen, ze gaan nooit meer dan de helft van de landen meekrijgen. Want al die kleine bonden, die krijgen heel veel geld van de FIFA. Die blijven altijd Infantino steunen. Dus ja, de kans
3: dus die optie valt af.
7: Ja, de kleine landen op zich. Want de Afrikaanse bond en de Aziatische bond... die waren wel duidelijk tegen die plannen.
6: Ja, een deel. Kijk, er zijn ook heel veel kleine Aziatische landen die hem wel steunen. Die heel veel geld van hem krijgen. En die zullen hem ook gewoon blijven steunen. Ja, en dan heb je nog de kans dat de UEFA heeft nu een brief gestuurd naar de FIFA. Er mag geen bewijs meer worden verwijderd. Want wij gaan mogelijk een juridische procedure tegen jullie beginnen. Nou goed, dat gaat dan niet per se om het idee zelf. Maar meer van hoe heeft Infantino, hoe is hij te werk gegaan? Heeft hij zijn eigen beleidsmakers goed ingevoerd? Heeft hij bonden onder druk gezet? Heeft hij regels overtreden? Daar doet de UEFA nu onderzoek naar. Nou, als ze daar iets van vinden, dan gaan ze een zaak beginnen tegen de FIFA. Ja, dan is er kans, als Infantino schuldig wordt bevonden... dat hij af moet treden of af wordt gezet.
7: Ja. Hij heeft alweer de hulp ingeroepen van zijn grote vriend, hè, Infantino?
3: Nou, dat zijn nu de berichten die in de Amerikaanse media verschijnen... dat hij gebeld heeft met in ieder geval mensen om Trump heen. Mogelijk zelfs met Trump zelf. Van, joh, bel jij ook eens even
7: rond. Je hebt toch gewoon elkaars 06-nummer?
3: Zeker hebben die dat. Maar de vraag is of hij hiervoor direct naar Trump gaat... of dat hij het eerst bij mensen in het team van Trump probeert... om eventjes te bellen wereldwijd. Van, joh, bel eens even rond met wat mensen om te zeggen dat het toch belangrijk is... dat ze mij blijven steunen. Daar is natuurlijk Infantino gek genoeg voor. Dus ik geloof die berichten wel.
7: Ja, blijven dat volgen. Ja,
6: hij gaat natuurlijk nu naar mensen op zoek die hem openlijk willen gaan steunen. Ja. Want iedereen is nu tegen, dus nu ga je naar mensen
3: Het momentum is duidelijk tegen hem, dus dat probeert hij te keren... met dit soort gelobby achter de schermen eigenlijk.
6: Maar dat wordt nu wel moeilijk als zelfs zijn medestanders... en grote federaties die echt achter hem stonden nu...
3: Maar dan misschien een laatste vraag. Dan is er op een gegeven moment, stel nou, ze komen niet van hem af... op een gegeven moment is die stemming er dat hij voor zijn vierde termijn zou opgaan. Is de kans reëel dat hij dat dan niet redt? Of?
6: Dat hij niet herkozen wordt, bedoel je?
3: Ja, of dat hij dat als wel redt. Ik bedoel, ik weet niet,
6: Nou ja, als hij nu niet weggestemd wordt, is de kans ook denk ik niet zo groot... dat hij straks die herverkiezing niet wint.
3: Dan krijgt hij gewoon een nieuwe termijn.
6: Ja, dan krijgt hij een nieuwe termijn. En hij wilde dit hele plan natuurlijk ook oprichten... omdat hij dan van die dochteronderneming ook weer president kon worden... en gewoon zijn invloed bij de FIFA kon bewaren. Dus hij probeert er eigenlijk alles aan te doen... om na zijn laatste termijn opnieuw invloed te houden bij de FIFA. Daar gaat het hem allemaal om. Want überhaupt dat hij nu nog een termijn krijgt, is natuurlijk al eigenlijk bizar. Want eigenlijk zit hij al aan zijn maximum van termijnen. Alleen zijn eerste termijn, wat hij overnam van Blatter na een paar weken, dat vindt hij geen termijn. Terwijl dat ook gewoon een volle 4 jaar was. Dus hij probeert het al te verlengen.
7: Helder. Dan heel wat anders. De beelden van Ceuta hebben we gezien allemaal. Vorige week de Marokkaanse jongeren die de Spaanse land probeerden te bereiken. Hoe is het daar nu mee? Zitten ze daar nog, Thomas? Wat weet je daarvan?
4: Nou, wat we nu meekrijgen is, kijk, het ging om tienduizenden mensen. Tot wel 60.000 zijn de getallen die we hebben gehoord. Het grootste deel daarvan is wel echt weer vertrokken ook uit dat Ceuta. Dat weten we, dat zeggen de Spanjaarden. Wat we nu zien, wel uit beelden, is Marcel Vink van de Telegraaf had vanmorgen een goede reportage in de krant. Die is daar geweest, die keert vanavond weer terug. Maar ook, je hebt ook een Nederlandse YouTuber, die heet The Dutch Travel Maniac. Die had vandaag beelden vanaf dat strand. Die was daar in dat Ceuta. Ja, dan zie je toch, kijk, er zijn echt nog wel een hele grote groepen. Aantallen hebben we niet. Het zullen niet de tienduizenden zijn geweest die er een paar dagen geleden waren. Maar het is daar gewoon echt nog wel heel druk met migranten. En het beeld ontstaat een beetje dat van die groep migranten, de Noord-Afrikanen, eigenlijk de Marokkanen, gewoon weer terug zijn gegaan. Die zijn terug Marokko ingewandeld. Maar dat andere Afrikaanse migranten achter zijn gebleven in dat Ceuta. En dat de Spaanse politie daar ook wel de handen aan vol heeft. Het is daar niet
7: veilig. Hoezo zit er dan zo'n pijnpunt voor de rechtse partijen?
4: Nou ja, dit is natuurlijk pijnlijk in die zin dat niet per se echt voor die rechtse partijen, maar wel voor de Nederlandse politiek ook, is dat natuurlijk dit coalitieakkoord is er een beetje gekomen tussen die drie, omdat de VVD zei, nou, wij willen eigenlijk aanvullende nationale maatregelen als het gaat om asiel, maar we gaan akkoord, we leggen onze hoop en ons vertrouwen in het Europees Migratiepact. En eigenlijk is dit een enorme proef, een lakmoesproef, dat gaat Spanje dit goed afhandelen. Als Spanje hier dit niet goed afhandelt en de situatie ontstaat dat er van deze groep mensen zo door Europa in kunnen wandelen, ja, dan is het denk ik op heel veel plekken in Europa bal als het gaat om...
5: Maar is er echt de angst dat Spanje asiel gaat aanbieden?
4: Nou, nee, kijk, maar dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat Spanje kan niet die mensen daar tot in de eeuwigheid op straat laten zitten. Ja. Dus die gaan een keer, die zullen iets moeten regelen met die mensen.
5: Er zijn ook ongeveer 80 mensen volgens mij om het leven gekomen.
4: Ja. 88, dat is ontzettend veel. Dat is heel droevig, ja.
7: Ja, en de rol van social media, Dave, die speelt hier een grote rol in.
10: Ja, volgens de Marokkaanse autoriteiten speelde dat de hoofdrol. Is social media de reden waarom deze mensen dachten van, nou ja, er is nieuwe wetgeving aangenomen in Spanje. Wat blijkbaar zo is, als je die oversteek maakt zwemmen, dat ze je niet terug mogen sturen. Iets anders geïnterpreteerd. Maar dit, ja, ik kijk dus op mijn eigen manier naar dit fenomeen. Dit laat gewoon zien wat voor een wapen informatie is. Als je met een aantal van die berichten, want de een zegt zitten mensensmokkelaars ander achter, de andere geeft Marokko de schuld. Het maakt niet uit. Het effect is hetzelfde. Tienduizenden mensen door misinformatie, desinformatie wagen hun leven voor de oversteek. Ja, bedenk je eens hoe dit soort informatie tegen ons ingezet kan worden in het Westen.
7: Geef eens een voorbeeld.
10: Nou ja, denk eens even. We hebben altijd gedacht aan verkiezingen manipuleren bijvoorbeeld. Maar je kan dus migratie op deze manier inzetten als wapen. Doordat je hele grote groepen kan overtuigen dat ergens je de grens makkelijk over kan, of dat je naar Nederland moet of naar Duitsland moet. Hier kan je echt massa's mensen in beweging. Je kan een volle kuip in beweging zetten om iets te overspoelen. Dus
5: maar hoe bestaat het dan dat zo'n grote groep mensen ervan wordt overtuigd van, hey, ga dit doen, en dat er dan zo laat pas actie op wordt ondernomen?
10: Ja, het is wel de vraag welke rol de Spaanse inlichtingen hebben gehad hierin. Want je kan je ook afvragen, waarom is dit niet goed gemonitord?
5: Maar kun je dit eerder onderscheppen?
10: Ja, dat is natuurlijk wel waar men mee bezig is, ook via de platform. Maar ja, misinformatie niet strafbaar. Misschien heeft iemand die wetgeving echt verkeerd geïnterpreteerd en gewoon een fout gemaakt.
4: Spaanse kranten zeggen wel dat de veiligheidsdiensten in Spanje de dagen ervoor al wel signalen hadden dat dit op handen was.
5: Ja, en de vraag maar is daar dan, niet op
10: wat doe je daar dan mee?
4: Nee, wat doe je dan? Ja, dan zou je extra grensbewaking of zo moeten doen.
3: Wat ik wel ironisch vind in deze, premier Sanchez, natuurlijk een linkse premier, veel kritiek op Trump. En hij heeft al heel lang, net als heel veel linkse politici, kritiek op Trump, omdat hij die muur bouwde aan de grens met Mexico. En nu is het diezelfde premier uit Spanje die zegt, ze hebben al een hek staan op dat eiland. Misschien moeten we dat hek een stuk doortrekken in de zee. Dus natuurlijk wel de ironie ten top dat ze daar nu die muur of dat hek misschien gaan uitbreiden.
10: Ja, en het grote probleem is natuurlijk, het verdeelt ons. Dus ook van zo'n informatie als wapen is ook, dat wij hier met z'n allen weer ruzie over gaan maken. Iedereen vindt er iets van. Dus al doe je het niet als wapen inzetten om een land te... Het is ook gewoon het splijten de samenleving. Nou,
3: het is natuurlijk ook wel super pijnlijk, want we hebben heel veel politici in Europa. Natuurlijk. Tot en met van Geert Wilders tot en met Nigel Farage in Groot-Brittannië of Le Pen in Frankrijk, die altijd spreken over een invasie. Ja. En dan zegt Europa altijd, nou ja, we hebben Schengen, maar we moeten de buitengrenzen goed bewaken. We hebben het nieuwe Europese migratiepact. Hè, dat moet allemaal gaan helpen. En als dan dit gebeurt, is dat natuurlijk wel heel erg pijnlijk.
7: Ja.
3: Want dat legt meteen die zorg zorgen bloot waar mensen het over hebben. En als je dan kijkt naar Frontex bijvoorbeeld. Frontex is de dienst die gaat over de beveiliging van de Europese buitengrenzen. Doen dat in samenwerking met
7: bewakers van de buitengrenzen.
3: Ja, dat moet ook, want in Europa heb je officieel natuurlijk geen grenzen. Hm. Die hebben geloof ik een budget van ruim 1 miljard euro. En daar werken een paar duizend mensen. Als je dat vergelijkt met de bewaking van de Amerikanen aan de grens, heb je het over 100 miljard wat daarin gestoken wordt. Sterker nog, bijna 200 miljard. Hm. Dat is natuurlijk wel een enorm groot verschil. Dus de vraag is ook niet of zo'n dienst niet gewoon meer mensen, meer geld moet hebben natuurlijk, om die buitengrenzen van Europa te bewaken.
4: En het is al vergroot, hè? In dat migratiepact zat dan meer geld ook voor Frontex.
3: Ja, omdat Frontex vroeger bijna helemaal niks kreeg.
4: Nee. Maar toch, vandaag hebben we een brief gekregen, althans we, de Tweede Kamer heeft een brief gekregen van de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink. Die heeft gezegd, en er zit best wel een harde belofte in, dat als er lui zich melden in Ter Apel, die hier de grenzen overgestoken, dan gaan ze, is de verantwoordelijkheid van Spanje. Dus dan gaan ze terug die kant op. Hij verzekert dat dat niet gaat gebeuren ook. Hij denkt niet dat ze aankomen. Maar als ze aankomen, dan gaan ze terug. Dus dit is niet, Nederland hoeft deze mensen niet op te vangen. Hm. Is de belofte aan de Tweede Kamer, die er dus niet over gaat debatteren. Dat gaat dat pas na de zomervakantie gebeuren.
7: Ja. Ja, er is al een paar keer gevraagd om terug te komen van reces, maar...
4: Nee, doen ze niet. Nee, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar gezien dat ze wel terugkwamen over bijvoorbeeld Gaza. Hebben ze vorig jaar toen wel een debat gehouden in de zomer. Maar het CDA steunde het debat niet. Die zei, Heini Bottebal zei van de week, ja, de lat om terug te komen van vakantie
7: ligt
4: hoog. En
3: ja, maar de andere kant van het verhaal is, Thomas, debatteren gaat niks oplossen.
4: Nee, en als je gaat debatteren, we hebben net die peiling gezien, hè, waarin Vorm voor Democratie hoog staat. Ja, maar wat ga je dan krijgen? Een hele middag dat Geert Wilders en Lieden bij de Vos en andere rechtse partijen...
3: Ik zei het. Toch?
4: Ja, en terecht ook, hè, dat ze dat zeggen. Want het is ook, ik zei het toch, dat is ook zo. Alleen ja, daar hebben natuurlijk die coalitiepartijen niks aan. Dus ik snap best wel dat die zeggen, nou, slaat het wat bref over.
7: Even een hele andere peiling, jongens. Wie moet het worden? Bondscoach van het Nederlands elftal. Dave, ik begin even bij jou.
10: Ga dan maar voor Louis
7: Eén
10: Vergaal.
7: Naam.
10: Ik ben Louis Vergaal fan.
7: Louis Vergaal.
6: Nick. Nee, ja, alle namen die nu genoemd... Ja, doe
7: maar
6: dan
7: een andere.
6: Louis, ja, doe maar Louis Vergaal. Ja, doe maar gewoon Louis.
7: Jij bent ook Louis?
3: Ik ben sowieso Louis-fan en we leven natuurlijk ook in een maatschappij waarbij, wat volgens mij is hij 74, waarbij dat niet meer oud is. Nee, tegenwoordig, iedereen gaat maar door. Dus hij kan ook door.
6: Voor trainer is het toch redelijk oud.
10: Dik advocaat
3: is 78.
7: Maar heel even alles op een rijtje, want er wordt gesproken met Michael Reiziger.
6: Ja.
7: En Van Gaal heeft aangegeven dat hij gebeld mag worden. Hoe zit het precies?
6: Nou, die heeft gewoon een open sollicitatie gedaan. En goed,
3: dat vind ik wel mooi dat je dat van jezelf kan zeggen. Van, weer, ik wil, ja, ik sta voor open
6: kan er maar eentje,
3: te worden.
6: Maar die ja. Het gaat weer goed met hem. Hij voelt zich fitter dan ooit om dit weer te doen. En hij zou weer bondscoach willen worden. Maar goed, de KNVB heeft natuurlijk eerst met Slot en ook met Bos hebben ze geprobeerd. En nu zijn ze bij Michael Reiziger uitgekomen. En dan opeens kon Louis van Gaal om de hoek kijken. Wat een beetje het probleem is voor de KNVB voor mij is... wat wil je nou voor trainer?
7: Wat is je profiel?
6: Ja, ze begonnen met Arne Slot. Een toptrainer. Gaat resultaat halen. Kan deze ploeg gelijk goed laten voetballen.
7: Ten Hag hebben ze nog meegesproken?
6: Ja, Ten Hag. Ook iemand die in de top heeft getraind. Nou ja, je hebt een ploeg die niet zo heel veel gaat veranderen de komende 2 jaar. Er gaan een paar spelers weg. Er komen misschien een paar spelers bij. Maar er gaan geen 15 andere spelers. Nee. Dus je moet een trainer hebben die er nu gelijk staat... en gelijk deze ploeg resultaat kan laten halen. Michael Reiziger heeft met Jong Oranje niet fantastisch resultaat gehaald. Kent de ploeg van Jong Oranje, maar die gaan niet doorgroeien naar het huidige Oranje. En dan wordt er als argument gegeven, bijvoorbeeld de bondscoach van Argentinië... was eerst assistent bondscoach van Argentinië.
7: Bondscoach van Spanje.
6: Bondscoach van Spanje heeft alleen maar in de jeugd van Spanje gewerkt. Gareth Southgate had alleen maar bij de FA gewerkt. Ja.
7: Maar even serieus, de Duitsers, die krijgen...
6: Jurgen Klopp.
7: Ja. De Fransen krijgen Zidane.
6: Ja.
7: Dan moeten we toch een beetje met een naam aankomen, of
10: niet? Hebben niet
3: Louis van
10: trainers.
3: Gaal is een naam. Maar jij hebt het over dan die ervaring van die anderen. Maar we hebben toch in het verleden best goede ervaringen met bondscoaches. Ik noem even Frank Rijkaard, die niet een heel groot cv hadden. Of Marco van Basten, die hebben dat prima gedaan.
6: Ja, weet ik. Maar je kan dan wel het argument... Kijk, bij La Fuente, bij Spanje, kan je het argument geven... de ploeg die nu... van Spanje nu, daar heeft hij heel jong Spanje ook al mee gezeten. Hij kende de helft van die selectie, kende hij al goed. Had hij al jaren mee gewerkt. Terwijl de selectie waar dan Reiziger nu mee zou gaan werken... met al die jongens heeft hij nooit gewerkt.
5: Maar kan Reiziger niet met Van Gaal? Dat hij, zeg maar, Van Gaal wordt natuurlijk wat ouder.
7: Ja, ik denk dat Van Gaal dat niet doet. Nee. Maar met een Ten Kate bijvoorbeeld?
6: Ja, dat moet je aan Henk vragen. Nee, dat weet, ik weet niet of Henk dat wil, maar...
3: Henk zei, ik wil niet meer.
4: Maar stel nou inderdaad, want dat vind ik wel een interessante gedachte... dat je zegt van Van Gaal, die gaat het doen... maar die neemt dan Reiziger mee... en dan na het EK of zo kan hij het dan overnemen.
5: Nee, als je kijkt naar het WK, over 4 jaar... dan gaat Van Gaal richting de 80. Het zou toch mooi zijn als hij nu het EK gaat doen... Reiziger loopt met hem mee... en dat Reiziger het dan overneemt naar het WK toe.
6: Ja, dat is een hele mooie gedachte. Maar en dat blijkt dat dat niet altijd werkt. En dat is logisch als je nu... nu zegt, er is nu een Jong Oranje waar Reiziger mee werkt. We zien die generatie, die gaan over 4 jaar het WK spelen. Dat is een topelftal. Maar dat is niet zo. Er gaan van dit Jong Oranje niet waanzinnig veel spelers opeens naar Oranje.
3: Ik snap ook best dat je een nieuwe naam zoekt. En Arne Slot is op heel veel manieren ook logisch. Ja. Maar als dat dan niet lukt en daar staat Louis en die zegt, ik voel me weer goed. Ik mag het ook van Truus. Ja, Truus wilde. Truus wilde. Nee, maar dat snap
7: inderdaad.
3: Ik. Truus zegt, we gaan nu reizen maken. Ja. Nou, kennelijk zijn alle resorts bezocht.
7: Precies.
3: Nee, maar kennelijk zegt ze, nu mag je dit weer gaan doen. Het is ook geen fulltime baan natuurlijk, al neemt Louis het wel heel serieus. Waarom zou je dan niet 2 jaar lang met Louis?
6: Maar dat willen ze niet, dat is het hele punt. Ze willen een trainer voor de lange termijn, die het Nederlands voetbal weer op de lange termijn op een bepaalde manier laat.
3: Maar nu heb je niemand.
6: Geen 4 jaar doen.
11: Maar Raymond, wat vind jij er nou van dat jij dan aan jouw inner circle, ik weet niet, heb jij een inner circle?
3: Wel, hè? Iedereen heeft toch een inner circle?
11: Maar dat je dan aan jouw inner circle laat weten, ja, zeg maar tegen de Telegraaf dat ze me mogen bellen. Hoe gaat dat?
3: Ik heb, een paar maanden terug, dat was in mei, toen was de vraag wie moet er tegenover Johnny zitten. Heb ik gezegd, nou zeg maar. Ze kunnen me bellen.
7: Ja, jongens, laten we eerlijk zijn, want Van Gaal is natuurlijk wel heel erg goed, hè, met de media.
12: Hoera! Dat is een fantastische bus. Ik heb hem helpen mogen samenstellen.
13: Juichen langs de lijn.
12: Ja, helemaal niet, Van der Tijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Nee, dat is onzin natuurlijk. Wat je nu zegt is onzin. En dat weet je ook op het moment dat je het zegt, weet je dat het onzin is.
3: Ja, dan kunnen wij Louis niet uitnodigen. Graag de komende 2 weken. Dan kunnen we altijd eventjes de nieren proeven.
6: Nee, op de bankje.
3: Nee, niet op de bankje.
6: Nee, studio neerzetten.
11: En je kan
3: die gaat op mijn plek zitten als ik kom.
10: Voor een leider is het wel belangrijk dat je die energie uitstraalt. En dat heb ik wel een beetje gemist afgelopen periode. Als ik hem dan weer zie zitten met juichen. Hij heeft wel energie. Een fantastische spreker ook trouwens op podia. Louis van Gaal. Het heeft wel een bepaald charisma.
7: En hij wil het misschien toch nog een keertje flikken.
10: Wie weet.
7: Goed, afgelopen weekend was Pride.
5: Ja.
7: Ja, was er.
5: World Pride. Ja, ik was er. Ik vond het een beetje spannend, want ik zat hier vorige week bij Helene.
7: Ja.
5: En toen,
7: waarom vond je het spannend?
5: Nou, met de aanslag van Berlijn nog vers in ons geheugen.
11: Maar jij valt op?
5: Mijn man.
7: Je mag ook als hetero naar de Pride, hè?
5: Je mag ook als hetero naar de Pride. Om deze reden is die bewustwording zo goed. Jij denkt dat er alleen maar homoseksuele mensen dan in Amsterdam zijn?
3: Weet ik niet.
7: Maar voelde je je veilig toen je er was?
5: Ik vind het altijd spannend, grote evenementen in Amsterdam. Maar ik voelde vooral gewoon die liefde. Ik woon in Amsterdam en ik hou van die stad. Maar het is ook een stad die enorm verdeeld is. Waar
7: kijk eens, wat een liefde.
5: Nou, maar dit is natuurlijk hilarisch.
7: Ja, ja.
5: Maar waar zonder dolle de homo-acceptatie ook gewoon heel erg daalt. Waar er steeds meer geweld is richting deze hele community. Dus ik denk dat het wel heel goed is dat het er is. Ja,
7: zelfs in Amsterdam of juist in Amsterdam?
5: Juist in Amsterdam. Want Amsterdam, we hadden het eerste homohuwelijk in Nederland. En we waren zo'n voorvechter van hey, het mag hier. In Amsterdam mag je jezelf zijn. De realiteit is gewoon dat je niet hand in hand kan lopen als homoseksueel stel zonder uitgescholden te worden of misschien wel meer.
7: Mm.
5: En ik woon in Amsterdam, ik ga er eigenlijk nooit naartoe. Maar juist dit jaar had ik zoiets van, ik denk dat het goed is dat je je er wel hard voor maakt. Kijk en los daarvan is het natuurlijk ook gewoon heel leuk.
11: Nee, dat snap ik.
5: Ik wil het niet te zwaar maken.
11: Dan ben jij wat ze noemen een ally, toch? Zo heet dat toch?
5: Een ally, ja.
7: En kennen wij nog iemand die de twee grote hebben gezien? Madonna, Kylie Minogue, die hebben opgetreden.
5: Zeker.
7: Wie dan?
5: Mijn collega Bart Ettenkehoven was zo gelukkig om nog een kaartje te krijgen.
7: Voor?
5: Voor Madonna en Kylie samen. Wow. Nou ja, en ik denk dat dit echt een beetje wrong crowd is. Maar ik heb van hem begrepen dat dit een soort van gay heaven is.
7: Gay heaven.
5: Die twee samen, hè. Kijk, je moet het bij Madonna niet meer hebben van haar stemgeluid. Maar dat is natuurlijk wel echt een icoon.
11: Tuurlijk. Dat is toch gaaf om wat te zien in het echt?
5: Ja. Maar zie jij dat ook nog zo? Of leeft dit alleen in die community?
11: Nee. Hoe bedoel je?
5: Nou, zou je het vet vinden om Madonna te zien?
11: Ik heb Madonna een keer het echt gezien. Dat was een paar dagen voordat Donald Trump de verkiezingen won in 2016. Toen was ik op verslag in New York. En toen ging er een ding rond. Was er een rally voor Hillary Clinton in Washington Square Park. En toen ging het gerucht overal Madonna gaat erin. Ik weet dat ik met een collega van BNR was. Die is van de heren. En die was helemaal, we moeten erheen. Ik zei, nou, we gaan erheen. En inderdaad, dan heb ik Madonna gezien, ja.
5: Jij bent een ally. Maar
11: ik werk samen met Raymond Mensen, dan word je vanzelf een ally.
5: Jette was er ook, hè? Nog veel belangrijker dan Madonna.
11: Dat is natuurlijk wel mooi, dat de premier...
7: Mensen zeggen dat hij zijn snor drukt. Dat is helemaal niet waar. Hij was er gewoon.
5: Ja.
3: Fantastisch.
5: Ja, vind je dat oprecht?
3: Nee.
7: Ja, ik proef een beetje sarcasme.
3: Ja, maar dat komt omdat hij mij ontzettend irriteert. Ik vind het op zich goed dat hij daar is. En natuurlijk vind ik ook, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Belangrijk evenement. Alleen, aan hem kleeft al, vind ik, heel erg. Laat je nou eens zien als het er... als het er om gaat, weet je wel, als er echt iets speelt. Als
5: maar
3: we willen horen van
5: ja,
3: ja
7: de
3: maar
7: afgelopen weken.
3: Ik vind als ik hem hier in die boot zie, we hebben hem ook de afgelopen weken gezien in zo'n wijk tijdens het WK met al die oranje vlaggen en zo'n slick online filmpje.
7: Maar bijvoorbeeld
3: van,
7: wat er is gebeurd in Spanje of hier in Nederland, in Engelen.
3: Ja, ik vind gewoon, hij laat zich heel makkelijk zien op wat ik dan makkelijke momenten noem. Dus Amsterdam of het is zo'n filmpje tijdens het WK en oh, wat zijn we allemaal verbroederd. Maar als ik nou echt eens wil weten, wat vindt de premier hiervan? Dus als het gaat over die rellen in Ter Apel, waar dan de minister naartoe gestuurd wordt, of als het gaat over wat er in Spanje is gebeurd, ja, dan hoor je het niet. Nee. Ja, dan komt er een soort ambtelijk verslag op X van we gaan met elkaar in gesprek. Maar dan wil ik horen, ja, meneer de minister-president, wat vindt u hiervan? Wat gaan we hier aan doen?
7: Hoe verklaar je dat? Waarom doet hij dat niet dan?
3: Ja, ik denk dat hij bang is om brokken te maken, omdat het al ingewikkeld genoeg is in het kabinet, met alle tegenstellingen die Thomas noemde, en dat hij probeert als premier daar boven te hangen en dan dit soort momenten aangrijpt.
5: Maar alsof het totaal onbelangrijk is dat hij hier was. Het is World Pride, dus die beelden gaan de hele wereld over. Ik denk dat het in zijn positie heel goed is dat hij zijn gezicht laat zien.
3: Nee.
5: Er is een aanslag geweest in Berlijn. Ik denk dat hij juist moet laten zien van, hey, ik ben
3: ja,
5: hier.
3: Ja, en mijn enige punt is, het een sluit het ander niet uit. Dus je kunt je ook een keer laten zien als het de rechte keer toe doet.
5: Dus maar moet je het dan langs die meetlat leggen van, oh, hij was hier, waarom was hij dan niet daar?
3: Ja, dat moet je zeker,
5: zijn
3: ja.
5: Dat hij hier aanwezig
10: was. Waarom hebben we hem, want dat is serieus, hè? Afgelopen week hebben we rond het Ceuta hebben we echt alle Europese regeringsleiders hebben gehoord.
5: Ja.
10: Iedereen, op die dag was Rob Jette onbereikbaar. De mensen om hem heen die namen de telefoon niet op. Er kwam een berichtje vlak voor de uitzending, 's avonds laat. We laten de woordvoerder bij de minister van Buitenlandse Zaken. Terwijl alle Europese regeringsleiders, die hebben iets gezegd die dag. Ja. Dan sta je toch voor joker. Maar dan de dag erna zit je wel op een boot. En dan vind ik heel goed dat je op die boot zit, hoor.
5: Absoluut.
10: Maar doe je werk ook even.
5: Maar ik ben het helemaal met je eens dat hij zich dan ook niet laat horen. Maar mensen doen alsof hij hier een feestje aan het vieren was. Ik denk als je denkt aan de beveiliging en het risico wat hij neemt door zo'n bootje op te gaan. Ik denk niet dat hij denkt van, ik neem lekker een bakootje.
3: Nee. Het probleem is dat wat Thomas beschrijft, dat structureel is. Dat op dat soort momenten, waarbij hier aan tafel...
5: Nee, maar dat staat op zichzelf. Dat Jette misschien zijn verantwoordelijkheid niet pakt.
7: Nou,
5: misschien
7: niet. Hoeft het andere niet uit te sluiten. Jongens, ik ga het even afronden. Want we hebben het gehad over Eindhoven. Straks gaan we het hebben over Amsterdam en Rotterdam. Feyenoord en Ajax en transfernieuws. Dat zometeen in de Oranje Zomer. Tot zo.
0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: De tweede helft van de Oranje Zomer en Dianta. Als jij die bril ophoudt straks, dan heb je een leuke avond nog, hoor.
5: Dat denk ik wel. Best wel streng, toch?
7: Ja.
5: Beetje een schooljuf. Ja. Wil je nog een keer vragen waar ik op val?
10: Daar val je.
5: Nee, ik doe hem wel af.
7: We gaan het zo meteen hebben. Heel leuk. Over Ajax en over Feyenoord. Misschien nog wel even over Telstar. Over Sparta.
3: Zeker.
7: Maar eerst even ander nieuws. Want in Amerika zijn een aantal waterbedrijven gehackt. Is daar paniek?
3: Nou, wel in die staten die het betreft. Het betreft 7 staten waar inderdaad waterbedrijven zijn gehackt. De verdenking is dat dat door Iran is gebeurd. Dat begrijp je natuurlijk ook wel waarom dat is. Hè. Ze zijn in oorlog met de Verenigde Staten. Als je dan en zorgen kan voor angst, maar ook misschien wel mogelijk ervoor kan zorgen dat mensen drinkwater krijgen, wat niet helemaal goed is, dan heb je natuurlijk je vijand ernstig verzwakt. Nou, Trump speelt dat een beetje weg. Die zegt, ja, het zijn democratische staten. Zullen de democraten wel achter zitten? Maar dat is niet zo. Ja. Ik denk dat hij gewoon niet wil laten zien dat Iran in staat is om inderdaad die hacks uit te voeren.
7: Want als dit echt waar blijkt te zijn, dan kan behoorlijk wat angst inboezemen, toch?
3: Ja, en de kans is best groot, Johnny, dat het waar is. Want in het verleden heeft Iran ook gehackt in ziekenhuizen. Zelfs een kinderziekenhuis op enig moment. Andere bedrijven in Amerika. Dus het zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Alleen zeggen die staten nu, er is geen drinkwater bijvoorbeeld vervuild geraakt. Maar ze verdenken Iran er wel van dat het gelukt is, die hack.
7: Je zou toch zeggen, Dave, dat Amerika zijn cyberwall een beetje op orde heeft?
10: Nou, dat is ook waarom Trump dit natuurlijk een beetje downplayt. Die hebben natuurlijk met veel bombarie ook Venezuela en Iran aangevallen. Kijk, wat Iran doet, die valt dus niet de computers op kantoor aan. Die vallen computers aan die direct pompen, sluizen, dit soort systemen die chemicaliën doorlaten, die vallen ze aan. Dus echt computersystemen die dat direct aansturen. Dus met gevolgen in de echte wereld. Dus met als gevolg dat misschien het water wel vervuild is. Maar dat is niet het echte effect. Het effect is puur psychologisch. Het idee dat hackers op die manier, dat gewoon de kraan in je huis, dat ze dat kunnen beïnvloeden, dat zorgt ook voor een enorm gevoel van, ja, ze kunnen eigenlijk overal komen. En ook Nederland is niet waterdicht. Daarom ook een les voor ons, dat andere landen dit ook kunnen gaan proberen. Kijk, dit soort systemen zijn ontworpen in de jaren 80 met niet moderne cyberaanvallen in het achterhoofd. Dat is best verouderd, met allemaal moderne technologie er bovenop gestapeld. Ga dat maar eens beveiligen. Dat is erg lastig. Ja. Dus ook Nederland moet hier denk ik goed naar kijken. Want ja, nogmaals,
7: wat is het ergste wat er gehackt zou kunnen worden bij ons?
10: Ja, er zit natuurlijk een laag onder. Kijk, water is ook erg. Want als dat niet goed is, dan kun je ook geen ziekenhuis laten draaien. Maar energie, stroom, supermarkten, ons bank, betalingsverkeer. Als je dat tegelijk weet te ontregelen, krijg je natuurlijk echt maatschappelijke onrust. Ja. En ja, om iedereen maar uit de droom te helpen, alles in onze samenleving wordt aangestuurd door digitale systemen.
3: Ja, precies wat Dave net aanstipt. Die heeft het over psychologische oorlogsvoering. Daar is Trump natuurlijk heel gevoelig voor, want die zit continu te verkondigen. Het is de nieuwe gouden eeuw van Amerika en alles gaat goed. En die wil natuurlijk niet dat de Amerikanen dat soort zorgen hebben. Dus daarom speelt hij dat weg. Maar het is waarschijnlijk wel
11: gebeurd. Maar Dave, wij hebben een keer met een vrouw gezeten die zei toen van waarom dat in Nederland bruggen, stoplichten, weet ik veel, allemaal op internet aangesloten. Die zei, die pleitte ervoor, haal overal weer het internet vanaf. Dat is dit toch wel bewijs, toch?
10: Nou, je kan wat voorzichtiger hiermee omgaan om niet alles te digitaliseren. Ook dingen in Oekraïne is ook een les. Soms moet je gewoon een schakelaar om kunnen doen. We moeten ook gewoon wel kijken wat Amerika echt gedaan heeft. Sommige dingen waren gewoon bijna niet beveiligd, hadden zwakke wachtwoorden. Nou, dat weten wij zoals hier met z'n allen. Dat het niet handig is als je je pompsysteem, sluissysteem, wachtwoord push 05 maakt. Nou ja, dat soort dingen ook. Dus Amerika moet ook gewoon...
4: Jij lacht wel als jouw wachtwoord.
7: Ja. Ik denk, hoe weet hij dat?
10: Ja. Heb ik even opgezocht.
7: Dave weet alles, Johnny.
10: Push 05.
7: Want als ik zeg Tolu Arukodare, wat zeg jij dan?
5: Geen idee.
7: Is het wat, Nicky?
6: Ja, dit is echt een hele goede spits. Ja, dit is echt een... het is ook een goede naam overigens voor de commentatoren. Dat wordt inderdaad...
7: Nieuwe spits van Ajax.
6: Ja. De nieuwe spits van Ajax, inderdaad, gehuurd van Wolves. Ja, ik heb hem dus vorig seizoen... Ik werk natuurlijk bij Viaplay, ook doe heel veel Premier League. Ik heb Wolves een aantal keer live zien spelen. Wat me het meest bijstaat was de wedstrijd tegen Arsenal thuis. Die zei 2-2 gelijk speelde. Daar stond hij in de basis. Tegen de twee beste centrale verdedigers van de wereld van Arsenal, Gabriel en Saliba. Toen was hij echt fenomenaal. Het is echt een beest. En zelfs voor die centrale verdedigers was hij, zoals Brobby dat in de Premier League ook vaak is, echt niet te houden. En dat heeft hij in België gedaan. In Engeland speelde hij bij een degradant, dus maakte hij weinig goals. Maar in de Eredivisie gaat hij echt fenomenaal.
5: Ik moet het echt even goed maken, want ik heb mijn man al dagen gehoord van, we hebben een slager gehaald. Hij is 1,96. Ja, hij is groot.
7: Dit is het beweeg.
5: Alleen, ik heb nog niet geoefend op die achternaam. Nog één keer?
7: Tolu.
5: Tolu.
7: Gewoon Tolu.
5: Ook gewoon Tolu.
6: Ze noemen hem, volgens mij noemt iedereen hem gewoon Tolu. Hij heeft in België bij Genk gespeeld. Daar noemde iedereen hem ook gewoon Tolu. Ja. Maar het is wel echt knap wat Jordi Cruijff aan het doen is. Want iedereen was sceptisch, inclusief ik. En het begon met Daley Blind, waarvan iedereen zei, ja, die is 38. En Caio Henrique, die had 2 jaar geleden zijn kruisband gescheurd. Maar wat ze nu halen met Tolu, Marcus Leonardo, maar vooral ook Julian Brandt, is echt waanzinnig knap. Want Julian Brandt...
7: Er wordt al gesproken voor een standbeeld naast dat van zijn vader.
6: Nou ja,
7: een beetje voorbarig.
6: Dat ligt een beetje aan wat dit seizoen
3: voorbarig.
11: Eén wedstrijd is het leuk.
7: Zo zijn we in Amsterdam.
6: Wat er dit seizoen gebeurt is wel heel belangrijk. Want Julian Brandt verdiende gewoon 7, 8 miljoen bij Dortmund. Dus die is niet naar Amsterdam gekomen voor een hongerloontje, want hij is 30, had gewoon geweldige cijfers vorig jaar, kon ook naar de Premier League. Ja. Dus die moet echt een behoorlijk salaris verdienen. En ja, Jordi Cruijff heeft van tevoren gezegd, wij willen gewoon kampioen worden dit jaar. Nou ja, met het geld dat Ajax erin stopt, zonder dat ze Champions League spelen, ja, moeten ze eigenlijk bijna wel kampioen worden.
7: Groen licht voor Ter Stegen. Wel gelukkig, zou ik zeggen, na die goal van gisteren.
6: Nee, ja, inderdaad. Ja, Heerken zag er niet... Hij zag er inderdaad niet heel lekker uit.
7: Tikje terug, Jaap.
6: Had bij jonge Ajax vorig jaar ook al een paar. Ja, die is niet lekker. Nee, ja. Maar ja, Paas had het ook al niet fantastisch gedaan vorig seizoen. Dus ze hebben het Ter Stegen ook wel echt nodig. Maar ja, het zijn echt wel bizarre namen die Ajax binnenhaalt. Tegen Vojvodina kan je nog zeggen...
7: Ja. Laten we zeker ook nog even naar Rotterdam gaan. Ja. Shaquille van Persie, die prikte er eentje in. Hoe gaat het daar eigenlijk in Zuid?
6: Nou, het is eigenlijk heel rustig. En dat is eigenlijk heel raar, want Van Persie werd ontslagen. Er is een nieuwe directie, er is heel veel gebeurd. En het is eigenlijk een geweldige voorbereiding geweest. Feyenoord heeft elke wedstrijd gewonnen.
7: Dit was een winst, 2-1 tegen Atalanta.
6: Dit weekend wonnen ze van Atalanta met weer een goal van Shaquille van Persie, die vorig seizoen al een paar goals maakte, een beetje doorbrak, een blessure kreeg. Maar wat hij deze voorbereiding laat zien, is echt heel indrukwekkend. En ja, van tevoren denk je, Nepo-baby, kan die wel echt wat? Weet je, hoe goed is die?
4: Meestal valt dat tegen, hè?
6: Ja, meestal valt dat tegen.
4: De kinderen van overal maar in de media.
7: Ik weet niet wat het is in Nepo.
4: Maar
7: niet alleen dat, maar ook het feit dat dan je vader nog eens ontslagen wordt... waar die heel close mee is, op dit specifieke gebied. Hè, die zijn samen voetballend opgegroeid. En dat je dan alsnog overeind blijft.
2: Hey, wat een mooie kraker gelijk. De derby. Sparta, Excelsior. Feyenoord natuurlijk.
10: We mogen tegen... Ja, ik heb mijn pilletjes al in.
2: Ja,
10: nee, ja, goed, dat is een ongelooflijk moeilijke wedstrijd. Afgelopen jaren is het natuurlijk al tegen Feyenoord lastig. Vorig jaar natuurlijk wel onverwacht gewonnen in de Kuip. Dus de wonderen zijn de wereld niet uit. Dus ja, je gaat er gewoon heen met frisse moed. We gaan ons best doen.
2: Mooi seizoen worden, hè?
6: Ga niet
2: gebeuren. Telstar, tegen wie moet Telstar de eerste wedstrijd?
7: Uit tegen NEC. Kijk. Altijd lastig, maar dat kunnen we hebben.
2: Ja. Wat leuk, jongens. Dank voor vanavond. Dank aan het publiek. Dank aan mijn gasten. Morgen zijn we er weer. Dan is Jan Slachter hier en... Ingrid Goldani.
0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: Zei er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
2: Zo jongens, daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast Kick-off.
3: Ja, fijn dat je er weer bent.
4: Ja, nou, we zijn er weer. Zeg, je stralend sta hier achter, achter je telefoon, man.
2: Twee weken lang was ik afwezig. En ik heb toch wel uitgekeken naar het moment dat ik weer een keer met Mike Verwij, Steven Kooijman hier in de studio kon zitten om al het voetbalnieuws op te nemen. Want man, wat heb ik me geërgerd vanaf mijn vakantieadres. Nou, niet aan jullie, niet aan
4: los. Nou, kunnen wij gewoon lekker achteroverleunen nu?
2: Ja, nou ja, ik dacht. Maar ik vond jullie verrassend mild afgelopen vrijdag over het nieuws van Arne Slot dat hij uiteindelijk nee had gezegd. Ik vond jullie echt mild.
3: Mild in de zin van?
2: Nou, dat
3: we boos zijn op Arne Slot?
2: Nee, niet op Arne Slot, maar op de KNVB toch wel?
3: Als jij gewoon nog een keer herhaling van zetten wil horen, dat ik nog een keer hetzelfde zeg. De KNVB had hem moeten overtuigen, vind jij?
2: Onder andere, ja, of Peter Bos of Erik ten Hag. Je had de drie potentiële topkandidaten op een presenteerblaadje kunnen krijgen. Als je iets sneller had gehandeld misschien.
3: Nou, ik denk dat de hele grote fout ver voor het WK ligt. Want zelfs Jules de Kort had gewoon kunnen zien dat Ronald Koeman na dit WK zou stoppen. En Peter Bos heeft aangegeven dat hij heel graag een keer bondscoach zou worden. Dus had Nigel de Jong gewoon een belletje naar Peter Bos moeten geven en moeten zeggen van: Peter, jij bent de volgende. Zeg het tegen niemand. Ronald gaat na dit WK toch stoppen. En dan had Peter Bos zijn contract bij PSV niet verlengd. Mm. En dan was dat nu de nieuwe bondscoach geweest.
2: Ja, maar ik lees dan vanochtend het nieuws rond Louis van Gaal. Dat hij openstaat voor een vierde termijn als bondcoach. Bondscoach, excuus. Maar Mike, is dat dan niet een zwakte bot dat je dan toch weer moet aankloppen bij Louis van Gaal?
3: Nee, dat is het aller...
2: Met alle respect voor Louis van Gaal, hoor.
3: Maar het nieuws dat de KNVB kan krijgen.
2: Waarom dan?
3: Omdat nu Louis van Gaal kan instappen. En ik had net Ronald de Boer aan de lijn. Dat komt zo online, dus vooral lezen op de website. En Ronald de Boer zegt ook van: dat is niet de vierde of vijfde keuze. Want de KNVB dacht ook dat Louis het wel welletjes vond. Dus dat hij gestopt zou zijn. Maar als een topcoach als Louis van Gaal...

0: zich aandient. Ja, dan ben je gek als je als Nigel de Jong niet onmiddellijk met hem gaat praten. En door Louis van Gaal daar 2 jaar neer te zitten, ja, is alsnog de weg vrij voor Peter Bos. Want die wil heel graag en staat bij PSV 2 jaar onder contract.
1: Ja.
0: Ik denk dat echt alles met heel veel geluk voor Nigel de Jong prachtig in elkaar valt.
1: Maar Steven, gaan we dan ook naar de situatie dat bijvoorbeeld Michael Reiziger, want die naam zingt nog steeds rond in Zeist, dat hij in de staf van Louis van Gaal zou worden geplaatst om bijvoorbeeld ervaring op te doen en dat hij dan degene is die doorschuift naar Louis van Gaal?
2: Ja, dat is eerder gebeurd. Eerder gebeurd met Danny Blind ook.
1: Precies.
2: Daar geloof ik niet zo in. Kijk, als hij goed is, dan zouden ze hem nu al aanstellen. Dat zegt denk ik alles. Leuke trainer, goed voor Jong Oranje, maar niet voor het Nederlands elftal. En wat Michael zegt, je maakt de weg vrij over 2 jaar voor echt een trainer die zich wel heeft bewezen. Nationale, internationale voetbal, iemand qua leeftijd ook, senioriteit, natuurlijk een uitstekende bondscoach.
1: Ja.
2: Lijkt mij.
1: Dus. Ja, hoe reëel is de kans dan dat Louis van Gaal hierop op toe gaat happen, Mike?
0: Nou, het is heel opvallend dat zeg maar vanuit bronnen rondom Louis van Gaal het nieuws komt. Dus ik denk dat er toch ook wel een soort behoefte was om vooral kenbaar te maken, hey, Louis van Gaal is er ook nog. En het allermooiste nieuws was natuurlijk, dat is geweldig nieuws, is dat hij gewoon weer helemaal gezond is. Louis van Gaal had prostaatkanker. En ja, dat zijn medische problemen gewoon verleden tijd zijn. Dat is prachtig. En dat hij nog de ambitie heeft op 75-jarige leeftijd. Nou, we hebben Dick Advocaat, dus het kan altijd nog gekker.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is natuurlijk wel, ja, ik vind het echt heel leuk.
1: Is het ook niet spannend? Want je refereerde al aan zijn leeftijd. Dan ga je iemand voor 2 jaar vastleggen. Stel dat het nou niet gaat, is het ook niet een risico wat de KNVB kan gaan nemen?
0: Ik schrijf het stuk samen met de collega Jorik Hok. Die heeft Adem Mos gesproken. Die vond het een schande dat Nigel de Jong nog niet in het vliegtuig naar Portugal zat. Dan denk ik dat hij verkeerd vliegt, want volgens mij zit Louis op dit moment gewoon in Noordwijk. Maar dat maakt niet uit. Maar Ronald de Boer zei daarover dat hij het heel verstandig zou vinden om Reiziger wel in de staf op te nemen met Louis van Gaal dan in een soort helikopterview. Reiziger als veldtrainer. En mocht het onverhoopt toch niet gaan, niet werken, toch weer iets terugkeren bij Louis van Gaal, dat hij moet stoppen, ja, dan kun je Michael Reiziger doorschuiven zonder dat je weer een hele staf hoeft te vervangen.
2: Ja, die met flink veel jongens heeft gewerkt bij Jong Oranje.
1: Ja, maar toch totaal geen track record.
0: Nou ja, dat is dus niet waar, want het EK was niet goed, hè? Dat zegt Ronald de Boer ook, daar is geen discussie over. Maar daarvoor was hij de hele kwalificatie, bleef hij ongeslagen. Hij is, nou ja, als je ziet hoe jonge Ajax vorig jaar heeft gepresteerd. En natuurlijk waren dat andere spelers, dat weet ik ook wel. Maar toen werd Ajax laatste. En hij is gewoon kampioen van de keukenkampioendivisie geworden. Dus het is niet zo dat het een of andere koekenbakker is.
1: Ja, maar de jonge Ajax. Ik bedoel, als je het afzet tegen Erik ten Hag, als je het afzet tegen Peter Bos en tegen Arne Slot en Louis van Gaal.
0: Hoe goed kende jij de La Fuente voordat hij bondscoach van Spanje werd?
1: Precies. Dat is dan het argument van de
0: kampioen en wereldkampioen. Ja. Ik weet niet of dat Michael Reiziger gaat lukken.
2: Het gold ook voor die vrouwencoach die zo het Spaanse team, waar ook de grote kusaffaire later natuurlijk ontstond. Maar was ook een jongen die daar gewoon uit de jeugd kwam.
1: Nou, maar
2: dat zijn wel wereldkampioenen. Ja. Deze trainers maken dus teams wereldkampioen en hadden niet bij grote clubs gezeten.
1: Maar Steven, wat zegt het nou over het handelen van de KNVB? Deze affaire, dat het al zo lang duurt en dat er dan nu een tussenoplossing, een tussenoplossing vind ik eigenlijk te gechargeerd, want het is een goede oplossing.
0: Steven zei net van Reiziger is het niet of wordt het niet. Maar daar ben ik niet van overtuigd. Wat mij gewoon heel erg verbaast, je hebt een aantal oud-bondscoaches en dat zijn gewoon topcoaches geweest. Bert van Marwijk, onze columnist, tweede geworden op een WK. Dick Advocaat, hoef het niet over te hebben, topcoach geweest. Guus Hiddink, tot de halve finale gekomen op de WK in 1998. Waarom consulteert Nigel de Jong zulke mensen niet? Ik vind echt dat je, als je aan zulke mensen voorbij gaat, ja, dan doe je iets niet goed als directeur topvoetbal. En het zou mij niet verbazen als Nigel de Jong uiteindelijk bij Michael Reiziger terecht was gekomen. Maar nu Louis van Gaal niet zelf solliciteert, want hij zal ook niet solliciteren. Want het is zo, als de KNVB een beroep op hem doet, is hij bereid om te gaan praten. En als de KNVB dat niet wil, dan staat hij open voor een ander topland. Ja, ik vind echt dat Nigel de Jong dan met piepende banden naar Noordwijk moet om Louis van Gaal binnen te halen.
2: Een mooie dag. Ja, Michael Reiziger zal natuurlijk altijd dan als derde, vierde keus worden omschreven. Als het even niet loopt, dan was het weer, dat weet ik wel ongeveer wat collega Valentijn daarmee omgaat. Ja, dan is het niet. Mm. Die jongen wordt dan gelijk afgezaagd.
1: Ja. Ja, maar ja, dat is toch ook wel...
2: Dat is een risico. En als assistent is dat natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Ja, het bijzondere is dat eigenlijk Nigel de Jong hem een hele slechte dienst heeft bewezen. Want het liep niet op dat jeugd-EK in die groepsfase. En toen was het Nigel de Jong die op een gegeven moment tijdens een bespreking het woord heeft genomen, speech heeft gehouden en... Al, ja, weet je, als
1: zich er tegenaan ging bemoeien.
0: Ja, maar als je dat doet bij een coach van Jong Oranje, ja, dan kom je natuurlijk wel aan zijn autoriteit. En dat lijkt Michael Reiziger wel een beetje te achtervolgen.
1: Oké, nou, wordt ongetwijfeld vervolgd. Dat was even
0: maar wat vind jij van Louis van Gaal?
1: Louis van Gaal, jij bent niet
0: enthousiast.
1: Nou, ik ben niet enthousiast omdat ik wel denk dat de andere drie opties, Ten Hag, Slot en Bos, dat had ik heel graag voor me gezien.
0: Ja, maar
1: het aanvallende voetbal.
0: Die deuren zitten dicht.
1: Ja, nee, maar dat vind ik, dat, als ik er dan iets over mag zeggen, dat vind ik wel een collectief falen van de KNVB. Op die manier. Dat daar niet eerder is ingegrepen. Bos heeft zich volgens mij in maart, april, zoiets, ongeveer voor het WK, heeft hij zich aangeboden bij de KNVB. Of heeft hij in ieder geval openlijk laten zien van, nou, ik wil bondscoach worden, contact mij, er is nog geen contact geweest. Ja, dan vind ik dat wel heel erg zonde dat dat dan niet gebeurt. Terwijl die onderhandelingen van PSV natuurlijk ontzettend lang duurden.
0: Ja.
1: En dat was waarschijnlijk ingegeven met het idee, ik krijg nog een belletje uit Zeist.
0: Zeker.
1: Ja, ja. Nou ja, goed.
0: Maar
1: Louis van Gaal is een geweldige coach. Dat staat buiten kijf, dat moet gezegd worden. Maar
0: jij hebt ons op het WK voortdurend uitgescholden voor Boomer. En toen bleken we toch wat anders te zijn. Maar wat is iemand die 75 jaar oud is?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen in deze podcast.
0: Opzoeken.
1: Nee, precies. Daar komen we later op terug. Was het nou een rode kaart voor Joey Veerman?
0: Zo.
2: En ja, natuurlijk.
1: Ja?
2: Ja. Kijk, als iemand op zijn Achillespees wordt geraakt, hard. Of op een knie of op een enkel. Dan vinden we het allemaal gelijk, ja, belachelijk. En dan word je in je gezicht geraakt.
1: De reactie van Joey Veerman zei ook wel veel, toch? Na afloop van de wedstrijd, dat hij gewoon toegaf van ja...
2: Dat was een mooie reactie trouwens.
1: Ja, ja, uitstekend.
2: Ja, ja, ja, dat hij daar gaat staan, ja, chapeau eigenlijk.
0: Ja, maar ik moet zeggen, ik
2: na een domme actie.
0: Jouw verslag gelezen, echt uitstekend verslag.
1: Kijk.
0: Maar ik ben het met één ding hardgekondig oneens. Want jij had het een overtreding of een waanzinnige overtreding... Ja. Of een overtreding van een waanzinnige, ik weet niet eens wat je precies schreef. Maar dat was natuurlijk niet zo. Er zat volgens mij echt 0,0 opzet bij.
2: Maar Mike, hij heeft de bal, hij heeft gewoon zijn vizier zo open. Hij weet, hij zit al een tijdje op voetbal, hè? En er komt een stuit, je weet dat die bal omhoog gaat. Hij is gewoon veel te laat. Hij moet gewoon al langs zijn been intrekken.
0: Ja, maar dan...
2: En hij gaat toch in. En wellicht wel nog een beetje gefrustreerd over alles wat er is gebeurd. Ik weet niet wat er in die actie zat. Maar dat kan je natuurlijk verwachten. Haal de beelden terug. Jerik is er zoveel eerder bij dan hij. En het is geen bal op kniehoogte. Op heuphoogte.
1: Nee, het was hoofdhoogte.
2: Ja. Ik heb deze situatie...
0: Meerding ging wel een beetje naar beneden met zo'n...
1: Oh ja, daar zat aan gelegen, even Mike.
0: Nee,
2: ja, de bal kwam van de grond, dus dat is logisch. Maar ik kan me nog herinneren dat Sven Meijnans, die er later nog aan mij vertelde wat hij er toen van vond, dat hij goed was weggekomen, dat hij die jonge Alders van Telstar raakte in de halve finale. Ja. Alders is 1,65, 1,66. Dus kleine jongen, Sven lange benen. Maar hij zei, ik kwam daar echt gigantisch goed weg dat ik geen rode kaart kreeg. Ik dacht, hij had hem nog niet geraakt of hij dacht...
0: Shit,
2: dan gaan we finale als we hier winnen. Ja, maar ja, ik heb ook van die lange benen en dit en dat. Ja, het was gewoon ook een domme actie.
1: Ja.
2: Maar ja, natuurlijk doet Joey dat niet expres.
1: Maar Mike, jij bent...
2: Maar zat er dan niet een beetje frustratie in zo'n moment?
0: Dat denk ik niet. Ik denk dat dit... Wat ik op tv zag en hoe ik het beoordeelde, was dit echt gewoon pure pech en...
1: Dat verklaarde hij zelf ook na afloop van de wedstrijd. Maar Mike, jij bent scheidsrechter.
2: Dat is ook allemaal goed praten.
1: En na afloop kan je het natuurlijk
2: makkelijker zeggen. Ik denk ook, dat komen nog een paar wedstrijdjes kosten. Natuurlijk deed hij het niet expres. Maar wat doe je daar met je been? En als je hem dan al wil raken, dan tip je hem met je puntje weg. En dan ga je niet...
1: Met je noppen naar voren.
2: Nee, dat lijkt me niet. En het mooie was ook, hij liep eerst ook weg. Niet gelijk... Sorry. Later zei hij nog dat hij het echt voelde, dat zijn nop daar...
1: Ja, als het oor bleef hangen, toch?
2: Dan zou ik toch wel gelijk zijn gestopt en gevraagd of het gaat.
1: Het lag er natuurlijk ook aan dat Guus Buurk niet floot.
0: Ja, maar die keek zo in, dus die stond er echt heel kort op.
1: Ja,
0: die gaf niet eens overtraining.
1: Snap je dan de reactie van Guus Buurk op het moment dat hij en naar het VAR-scherm wordt geroepen en het moment dat hij daarvan wegloopt?
0: Nou, het punt, en daarom vind ik het ook geen waanzinnige overtreding, is dat er geen opzet bij zit. En je zag Guus Buurk van, shit, nou moet ik die rode kaart geven en dan is die finale gewoon voorbij. Die is over, die is klaar. Nou, hoeft niet altijd. Het gebeurt ook dus dat een ploeg met 10 het wel volhoudt. Maar ja, in dit geval was het gewoon echt klaar.
1: 8e minuut ook nu, natuurlijk.
0: Ja, het gebeurde zelfs in de 5e minuut.
2: Ja, precies, ze hadden, al eerder. Hij lag een tijdje, dus pas daarna werd kaart gegeven.
0: Ze hadden er heel lang voor nodig. En ik snap de twijfel bij Guus Hiddink, maar diep in zijn hart wist hij ook van ja, ik word geroepen. Paul van Boekel is de beste VAR die Nederland heeft samen met Dennis Higgelijk. Ja, dan kun je niet anders. Maar hij had het liever niet gedaan. En dat snap ik als voetballiefhebber, maar als scheidsrechter is hij volgens mij echt 0,0 discussie over.
1: Nee, ook niet dat Paul van Boekel even een statement wil maken van kijk eens hoe goed ik de regels aan het interpreteren ben op deze.
0: Ja, maar
1: deze.
0: Daar zijn de regels toch voor?
1: Ja, omdat Guus Hiddink in eerste instantie niet floot en waarschijnlijk het
0: nee,
1: wel gezien had.
0: Maar Guus Hiddink, die dacht dat hij hem miste of schampte. En ja, als jij het idee hebt dat het benen ook niet helemaal gestrekt is, dan hoef je ook weer geen rode kaart te geven.
1: Okay.
0: Dus die was echt in de overtuiging van nou, die schampte hem of dat was geen vol contact. Maar ja, toen hij de beelden zag, toen had hij ook wel door
2: ja,
0: dat
2: maar van een metertje, dan keek je, ik weet niet wat hij in zijn oog had zitten. Maar het was om te beginnen. Ah. Had hij al gelijk geel moeten geven. En dan had je altijd nog te VAR kunnen zeggen. Hey,
1: ja, zeker met al dat bloed wat eruit kwam,
0: ja,
1: et cetera.
0: Dat is natuurlijk geen argument, hè?
1: Nee?
0: Oh, er komt bloed uit. Okay. Dan laat ik dan maar rood geven.
1: Nee, maar dan in ieder geval een kaart, toch? Op zijn minst, denk ik. Maar Steven, wat is het met die stoel trouwens? Want je begint wel in één keer een beetje Valentiniaans te praten.
2: Hoezo?
1: Ja, je negatief, dwars. Een beetje dwars. Ja.
2: Zal de leeftijd
0: waarom
2: zijn.
0: Waarom zit ik altijd hier?
1: Ja, de positieve
2: ook. Ik zat laatst ook op Mike's stoel, toen zei hij, hier zit ik. En toen, ja, dat zou het wel geweest zijn.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, ik ging heel braaf naar de overkant.
0: En dan ben ik
2: tegenover Tijmen gaan zitten. Maar
1: dat werkt niet. Nee, de prestator moet de ruimte in kunnen kijken.
0: Maar wat mij wel verbaasde, zeg maar, we hebben 1 keer per jaar hebben we kick-off arbitratie. Dan mogen we opdraven in Zeist. Dat is nog niet gepland, dus ik wacht op de uitnodiging.
1: Dan worden alle spelregels uitgelegd, toch?
0: Maar dan hoor je ook 100 fragmentjes waarin Mark van Rijswijk, ja, nou, heel mooi wat Mark hier zegt, want dat klopt en dit. En dat, die is echt heel goed op de hoogte van alle spelregels. Maar die vond gisteren dat eigenlijk die kaart werd gegeven toen werd gezien wat er aan de hand was, dat hij bloedde. En ja, dat is volgens mij niet waar. En ja, ik denk dat Van Rijswijk Mark het ook geen rode kaart vond.
1: Commentator trouwens
0: bij ESPN.
1: Ja.
0: Maar ja, voor mij was het echt klip en klaar.
1: Dan moeten we even het hebben over de wedstrijd die volgde, Steven. AZ walst over PSV heen. Bos zei na afloop, Mike en Steven mogen natuurlijk allebei er iets over zeggen, dat het een fijne training was. Is dat dan niet een beetje denigerend om dat zo te stellen?
2: Ja.
1: Zo van AZ heeft dan wel gewonnen, maar voor ons was het meer een training.
2: Ja, als een winnen staat hij ook met die schaal in zijn handen te zwaaien. En heeft hij weer een prijs. Dus ja, nee, dat moet je die serieus nemen. Maar uiteindelijk moet je er maar het beste van maken. Maar goed, ze hebben nog een aardige kans gekregen. Ik denk na een half uurtje, 35 minuten, was die kans van Til.
0: Ja.
2: En er kwam nog een rebound uit. Volgens mij kreeg Dennis Mann die nog voor zijn voeten.
0: Ja, volgens mij was het in eerste instantie Mann die eigenlijk die bal een beetje wegtikte voor Til en was de rebound voor Til. Maar misschien dat ik hem verkeerd.
2: Ja, het zat in die. Maar ze kregen wel een kans, maar ja,
1: dat was het dan wel.
2: Nou ja, wat Echtold natuurlijk goed deed, was uiteindelijk met een tweede spits gaan spelen, verdedigen eraf. Ja, toen zag je wel.
0: Ja, het verbaast me wel dat hij daar zo lang, want dat gebeurde pas in de rust. Of na rust uiteraard, want in de rust kon Perret niet zo heel veel.
2: Nee, maar als je zag hoe ze die eerste goal weggaven, PSV, met een man minder, dan verwacht je natuurlijk wel dat je het echt heel erg compact gaat houden voor die goal. Nou, er stonden er twee, een man die verdedigde ook niet echt lekker mee terug. En die rechtsback die stond op de zijlijn te dekken. Ja, dan wordt zo'n bal natuurlijk tussendoor gestoken. Dat mocht nooit gebeuren.
0: Maar misschien is deze wedstrijd wel een hele grote winst voor PSV. Want er wordt altijd geroepen als je die kruisschaal wint van oh, fantastisch. Ja, het is toch een prijs. Een van de drie prijzen die je kunt winnen.
1: Dat zei Echtold ook na afloop van twee prijzen in, wat was het? Hoeveel maanden?
2: Ja,
1: vier maanden of zo?
2: Maandje of 3,5.
0: Dat is natuurlijk gigantisch knap. En na die bekerfinale hebben ze heel lang gewacht voordat ze bekend maakten dat ze met hem doorgingen. Dat was eigenlijk ook heel vreemd, vond ik. Want ja, wat kun je bij AZ meer winnen dan de beker of de kruisschaal? Maar wat ik wilde zeggen is dat PSV zag er natuurlijk in de oefenwedstrijd tegen Villarreal zag het er verdedigend heel slecht uit. Nu was het ook echt beschamend hoe er werd verdedigd bij PSV. En Ajax heeft ooit een keer een wedstrijd in Rostov gespeeld. En dat zag er toen ook niet uit, voorronde kwalificatie. En een paar dagen later kwam Hakim Ziyech binnen. Dus ik denk als Peter Bos dit heel slim gebruikte in de directiekamer, dat hij zegt van ja jongens, kijk nou wat er gebeurt. dat er dan toch misschien heel snel wat meer mogelijk is op de transfermarkt.
2: Ja, om te beginnen met Geertruida. Ja, dat is natuurlijk een enorm gesteggel.
0: Ja, ook heel veel geld vind ik, ja. Als dat echt meer dan 20 miljoen is.
1: Is die dat waard? Want de PSV heeft een lijntje uitgegooid naar team Geertruida.
0: Ja, hij schijnt zelfs persoonlijk al rond te zijn met PSV. Alleen PSV schijnt liever te willen huren dan te kopen. Ja, en dat kan me wel voorstellen als dat 20 miljoen euro is.
1: Ja.
0: Alleen ja, gaat PSV dat neerleggen voor een verdediger? Het is wel een potentiële Nederlands elftalspeler. Ik vind wel echt een hele goede verdediger. En ik denk dat die PSV, zeker dit PSV, verdedigend wel heel veel sterker gaat maken.
1: Maar zou het een logische stap zijn voor Geertruida om richting PSV te gaan?
0: Ja, als jij gewoon weer heel veel wilt voetballen en Champions League wil spelen.
2: Ja.
0: Dan vind ik dat een hele logische stap.
2: Ze hebben vaak natuurlijk van een beetje jongens van die, nou ja, die categorie gehaald. Dat heeft ze gewoon heel veel goed gedaan. Die spelers zelf ook.
1: Dest bijvoorbeeld, om maar even een naam, ja, te noemen. Die natuurlijk nu ook op de nominatie staat voor een transfer. Dat,
2: ja,
1: ja, dat die investering die betaalt zich dan wel uit.
2: Ja, ja, zeker de laatste 2 jaar, meen ik. Ja, dat heeft natuurlijk waanzinnig goed gedaan.
1: Ja.
2: Maar kijk nog even naar de bank van PSV. We doen het net alsof ze er niks van kunnen. Maar er zitten nog wel een paar aardige voetballers.
1: Nou ja, tuurlijk. Maar dan
2: over een maandje de sterkste spelers kunnen gebruiken met nog een aankoopje of twee.
1: Ja.
2: Er komen spelers.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Er zullen ook nog wel spelers gaan. Maar bij AZ, dan, jij volgt die ploeg natuurlijk op de voet als AZ-volger van deze krant.
2: Ja.
1: Is dit nou het jaar van Max Meerdink? Gaat dit het jaar van Max Meerdink worden?
2: Dat zou kunnen. Hij is een beetje blessuregevoelig, maar hij heeft zich wel laten dopen.
1: Kijk.
2: En ik zag hem gisteren op de grond liggen. En ja, hij race, zag je dat? Ja, hij race kwam, joh. Maar,
1: heb je dit in je wedstrijdsverslag geschreven?
2: Nee,
1: hij is er race.
2: En uiteindelijk kopte hij toch nog even met dat hoofd van een bebloede hoofd.
1: Nou, hij heeft natuurlijk, het vorig jaar heeft hij natuurlijk, ja, ging de discussie vooraf, voor het seizoen bij AZ, ging het over Troy Parrott of Max Meerdink. Wie gaat de basisplek veroveren? Dat werd uiteindelijk Troy Parrott. Die staat op de nominatie om te vertrekken. Dus...
2: Nee, logisch. En ik heb Troy gisteren nog gesproken. Ja, die wil graag weg. Maar
1: West Ham,
2: ja,
1: United onder andere, toch?
2: Ja, hij zei wel, het was een nice day gisteren. Hij was toch alweer blij met die... En hij doet zijn best. Hij kwam erin en hij vertelde al binnen 10 seconden... zei hij iets tegen Max dat hij anders moest lopen. En weet je, nog steeds fel en wil graag. Engeland was wel altijd het beloofde land voor hem. Hè. Daar is hij ooit bij Spurs gekomen. Maar... Hij kijkt wel verder dan Engeland. Op dit moment heb ik het idee.
1: Mm.
2: Maar nee, die gaat niet blijven. Ja, en Meerdink is een bewezen doelpuntenmaker. Maar nogmaals, veel geblesseerd geweest. Misschien dat hij soms iets minder hard op goal moet schieten. Want hij is toch eens een beetje druistig en wild. Maar dat hij ooit is een paar keren door Barça geïnformeerd. Ik geloof dat Jordi er toen nog zat bij de zaakwaarnemer. Het is echt wel een serieus interesse om die jongen gewoon langzaam via Barça B te brengen. Ja, je haalt niet zomaar zo'n speler.
1: Nee.
2: Kan het goed doen. Maar ja, als hij geblesseerd is en Parrott is er niet... dan ga je natuurlijk alweer... dan moet je het met Sam van Duin doen. Die deed leuk bij Telstar. Ja,
1: dat is wel een andere slag, ja, die je dan...
2: Ik heb geschreven dat ze, ja, met deze groep... let wel, met deze groep... dat ze wel een outsider zijn voor de titel.
1: Ja?
2: Zeker.
1: Ook met deze coach?
2: Maar we weten, zeker met deze coach... Maar we weten natuurlijk ook dat de spelers weggaan.
1: Ja, want bijvoorbeeld Peer Koopmeiners... die werd nadrukkelijk in verband gebracht met Club Brugge... als ik het goed heb.
2: Ja.
1: Is het dan van essentieel belang dat hij zou blijven in dit AZ? Nou, als een soort sterkhouder op dat middenveld? Zeker als Jordi Klaasie natuurlijk er niet bij is.
2: Volmondig, ja. Ja, weet je, Klaasie, als hij 50% van de wedstrijden haalt... laten we eerlijk zijn, geweldige voetballer, hele leuke gozer. Een poegbeeld... Maar ik zie hem geen 50% van de wedstrijden halen dit seizoen.
1: Mm.
2: Maar oké, wie hou je dan over als Koopmeiners er niet is? Ja, dan heb je de categorie Kwakman. Allemaal, er staan een paar echt hele goede talenten. Maar die zijn echt te licht voor om voor de prijzen te gaan. Maar niet met wat senioriteit om hen heen. Dat is gewoon heel belangrijk. Perth was een belangrijke speler in de kleedkamer.
1: Mm-hmm.
2: Eerst een belangrijke speler. Als die wegvallen en Klaasie staat niet op het veld... dan hou je er weinig over. Penetra wil weg. Die is op weg naar Turkije. Ook een wat oudere jongen. Dus het wordt wel een beetje jong zo. Ja, als je daar niet in investeert.
0: Maar daarom geloof ik ook nooit dat AZ... Ze zijn volgens mij vorig jaar op 32 punten van PSV geëindigd. Mijn als weg. Ik geloof echt niet dat ze zelfs in de buurt zullen komen van de landstitel.
2: Nee, niet met wat we denken wat er staat te gebeuren. Dat
0: nee, maar ook met deze selectie, wat je terecht zegt van Jordi Klaasie, die Zal niet heel veel spelen. Die ligt er nu volgens mij ook weer een tijdje uit. Ja, heel vervelend voor die jongen. Want wat Steven ook zegt, als hij speelt, dan is het echt een van de beste spelers van de Eredivisie.
2: Mm.
0: Ja. Ja, daar kun je gewoon niet op bouwen. Vanwege zijn blessuregevoeligheid. En dat is wel heel vervelend voor AZ. Maar ja, in feite, Mijnans is weg. En voor de rest is het nog dezelfde selectie als vorig jaar. Dus hoe zij dan 32 punten gaan overbruggen met PSV. Ik heb geen idee. Ja, ook omdat
2: niet dezelfde PSV. Het PSV is van Saibari.
0: Dat is waar, maar wel met de Ajax wordt wel sterker. Feyenoord wordt denk ik ook wel sterker. Dus ik geloof er niet zo in.
2: Maar we gaan het zien. Vindt wel leuk.
1: Staat genoteerd, Mike. Ja. Die onthouden we. Hè? Dat,
0: als AZ-kampioen wordt, dan trek ik het boetekleed aan.
1: Is goed. Even naar de stellingen. Peter Bos wordt alsnog de bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Over 2 jaar, eens.
2: Oneens.
1: AZ wordt de verrassing van dit seizoen.
0: Oneens.
2: Eens.
0: Ja, wacht, het is om oneens te zeggen.
1: Shaquille van Persie wordt de nieuwe eerste spits van Feyenoord.
0: Eens.
2: Ja, zeker. Eens.
1: Noah Lang is een uitstekende vervanger voor Mika Gods.
0: Eens.
1: Zwaktebot van dat de KNVB weer bij Louis van Gaal aan moet kloppen.
0: Oneens.
2: Oneens.
1: Het gaat dit seizoen helemaal mis tussen Ten Hag en John van der Brom.
0: Eens.
2: Oneens.
1: En een verveertienvoudiging van je salaris, dat zie ik ook wel zitten. Bij jou moet ze dan het halve pand meegeven.
0: Kameran, Rien, luister even. Eens.
2: Nou ja, ik vermoed dat ik eens ga zeggen.
1: Ja, dat was waar Gianni Infantino uiteindelijk op punten. Verveertienvoudiging.
2: 30 miljoen ging hij verdienen.
1: Maar is dit een onderhandelings... Dat heb ik ook ooit wel eens geleerd bij mijn studie communicatiewetenschappen. Dat je de kick-in-the-door techniek. Dus dat je eerst begint van... Mike, mag ik €10.000 van je lenen? En dan zegt Mike, ja, €10.000, ben blauw. Nou, doe dan maar 100. En dat hij dan zegt, oké. Dat hij misschien naar een verdrievoudiging van zijn salaris moet.
0: Nou ja, ik denk dat Gianni Infantino binnenkort weg is. Want
1: dat denk je wel, ja.
0: Ik denk dat hij toch wel een groot probleem heeft gecreëerd. En ik las vanochtend de column van Valentijn. Valentijn is op vakantie, maar schrijft wel columns. Op zich, weet je, het is natuurlijk gigantisch hypocriet om het hele plan af te serveren. Terwijl, ja, alles wordt commercieel uitgenut. Van de Eredivisie tot de Premier League tot noem maar. Alleen als hij de normale...
1: Kick-off.
0: Ja, precies. We hebben wel een adverteerder. Als hij de normale wegen binnen de FIFA had bewandeld en iedereen enthousiast had gemaakt voor zijn plan en ook had meegenomen in zijn plannen, dan was dit natuurlijk gewoon doorgekomen met alle landen die hem steunen. Want hij had, ook voor zijn herverkiezing had hij al meer dan genoeg stemmen. Alleen hij dacht gewoon het even te kunnen regelen op zijn Trumpiaans. En dat grote ego, dat lijkt hem nu wel fataal te worden.
1: Mm, ja.
2: Ja, jij kan niet meer zeg maar wachten op al die, zeg maar, op binnen Burundi en Opper Volta die hem gaan steunen. Het zijn nu echt wel de zware jongens, de grote bonden. Ja, die voedrijke landen. Die,
1: en dat dappere Nederland, wat dan toch statement afgeeft. Hè?
2: Maar het liefst als eerste wel het liefst vooraan gestaan. Nee, ja, nee, op de barricade gestaan.
1: Nee.
0: Er is één heel dapper land, en dat is Noorwegen. Die hebben vanaf het begin gezegd van dit deugt echt voor geen meter. Nee, Nederland is niet heel dapper, wat dat betreft.
1: Mike, een bod van meer dan 40 miljoen voor Mika Gods zou er liggen. Wat is
0: dat was er gisteravond nog niet. Ik heb het ook gelezen. Maar dat is natuurlijk wel onderweg. En ja, de mensen die dat schrijven, die hebben dusdanig goede bronnen dat bedrag ongeveer wel zou kloppen. Maar dan heb ik wel nieuws voor Paris Saint-Germain. Dan blijft Mika Gods in Amsterdam.
1: Waarom?
0: Omdat Ajax dat bod niet gaat accepteren. Hij heeft nog 3 jaar contract. En dat vinden ze gewoon veel en veel te weinig. Ik heb op een gegeven moment geschreven dat ze Saibariaanse prijzen verwachten. Dus Bayern München heeft 50 miljoen zonder bonussen voor Saibari betaald. Ja, en Ajax wil nog veel meer.
2: Mm. Die, maar voor de speler die ze nog te licht werd bevonden voor het WK.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, maar dat zegt misschien meer over de bondscoach van België dan over Mika Gotsel.
2: Ja, maar, dat weet ik niet.
1: Maar Saibariaanse bedragen. Saibari was natuurlijk wel een dragende speler van PSV in het Champions League seizoen.
0: Ja, Mika Ajax had betere statistieken in de Eredivisie.
1: Ja, maar Ajax gaat natuurlijk de Conference League in. Stel je zou hem aanhouden, ben je dan niet bang dat die 40 miljoen plus dat van tafel wordt geveegd?
0: Ik bedoel,
1: dat je dat nooit meer krijgt.
0: Wij hebben hier, en jij hebt hem volgens mij ook geluisterd vrijdag de podcast, gezegd dat het voor je Fortuna helemaal niks voorstelde. Ajax gaat nu tegen Shelbourne spelen, dat schijnt nog minder te zijn. Dus dan zal Mika Gods ook wel excelleren. Maar hij was tegen Vojvodina zo gigantisch goed. Hij wordt echt, als hij blijft, met afstand de beste speler van de Eredivisie.
1: Mm, Ja, maar het is maar tegen Vojvodina. Het is niet tegen, dan moet ik even de wedstrijd van PSV vorig jaar terughalen.
0: Saibagi is weer een stuk ouder. Mika Gods is pas 21. Dus een club die hem koopt, die kan ook jaren vooruit met hem. Dus zo moet je alle plussies en minnetjes tegen elkaar wegstrepen.
1: Tuurlijk, ja.
0: Ik denk echt dat Mika Gods... Ja, Jordi Cruijff zal echt een bedrag van 65 miljoen, misschien wel 70 miljoen. En het zou mij niet verbazen als er een tegenbod gewoon van 75 miljoen die kant op gaat. En dan kom je waarschijnlijk op 60 of 55 uit. Ja, dat gaat hij echt opleveren. En anders gaat hij gewoon niet weg.
2: Maar volgens mij moet Ajax 250 miljoen vragen, toch?
1: Volgens mij?
2: Voor
1: voor Mika Gods?
2: Ja, want jij hebt geleerd op je opleiding.
1: Oh ja, precies. Ja, je moet heel hoog inzetten. Ja, ja, precies. Ja.
0: Jordi Kerst...
1: En dan 3 miljoen bieden op Noah Lang. Toch? Dat is een beetje hoe het werkt.
0: Jordi Kerst schijnt die deur ook in getrapt hebben. Denk ik,
1: ja, dat kan me wel voorstellen. Maar Noah Lang zou dat, stel Mika Gods gaat voor een groot bedrag, zou het een goed idee zijn om Noah Lang dan...
0: Ik weet niet of hij op nummer 1 staat, maar het is wel degelijk een optie die wordt besproken. En kijk... Noah Lang is Noah Lang, die neemt plaatjes op. Het is natuurlijk een heel excentriek joch met zijn knieën ongeveer tot zijn liezen. Of met zijn sokken tot zijn liezen.
2: Ook een vader.
0: Ja, precies. Maar zeg maar, Noah Lang zal zich wel moeten schikken in het elftal van Ajax. En dat is de vraag. Jordi Cruijff kent hem waarschijnlijk niet, dus die zal ongetwijfeld een gesprek... Gesprek met hem gaan... slopen de microfoon even.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Een gesprek met hem gaan voeren. En ja,
2: als het logo van OnlyFans staat er nu...
1: het is het logo van Audiohuis.
0: Als hij dat niet kan, ja, dan gaat er echt een streep door zijn naam.
1: Ja, dus daar gaat het van afhangen. Of hij zich kan schikken in het...
0: In de eerste van plaats Michel. Kijk, voor elke positie hebben zij 4-5 spelers... die geschikt zouden zijn. Lukt de ene niet, dan schakel je door naar de ander. Dus ik weet niet of... Noah Lang op 1 staat. Maar het is zeker een van de opties.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en dan, ja. Als ze bij hem terechtkomen, zullen ze zeker dat gesprek aangaan. Want Michel zal geen jongens willen hebben die alleen voor zichzelf lopen te voetballen. Ja. En voor hun eigen marktwaarde. Want dan zoeken ze wel een ander.
1: Julian Brandt dan, toch wel een verrassing.
0: Ja.
1: In de selectie van Ajax. Is dat nou een beoogde basisspeler? Of is dat gewoon een speler die uiteindelijk voor de ervaring is aangetrokken... en jonge jongens op sleeptouw moet nemen?
0: Ik denk dat hij als een van de eerste op het wedstrijdformulier staat.
1: Ja. Toch wel? Ja,
0: ja, 48-voudig Duits international. Natuurlijk geweldig gedaan bij Dortmund. En enorme staat van dienst in de Bundesliga. En dat vond ik bij Mario Götze, dat vond ik ook bij Henderson... dat zulke gasten, ook Marc-André ter Stegen... die nu echt de komende dagen... wel heel snel gepresenteerd gaat worden.
1: Ja, gaat dat nou eindelijk gebeuren?
0: Dat gaat zeker gebeuren.
1: Ik zag Sulemana nog trouwens op het veld. Was het Sulemana bij Atalanta Bergamo?
0: Ja.
1: Ja, dat moest toch even aan je denken.
0: Misschien een keer een leuke jingle.
1: Komt-ie? Komt er zeker? Is dat nu...
0: Die komt 100%.
1: Oké, ja.
0: En dat gaat een van de komende dagen, misschien wel komende uren, gaat dat gebeuren. Ja, en dat zulke spelers naar de Eredivisie komen, ik kijk daar echt wel naar uit.
2: Maar... Ja, hey, maar dat Julian Brandt ook gewoon graag voor Ajax wil spelen in Nederland, dat is natuurlijk ook wel grappig. Hij is pas 30. Dat ooit bij een van de jongens, ik moet het even over hockey hebben, heel kort.
0: Ja, hou het heel kort.
2: Dat die club werd
1: een voetbalpodcast, hè?
0: Je bent de bolle kant, hè?
2: Daar werd de club gebeld.
1: Ja, shoot.
2: De ledenadministratie door ene Florian Fuchs, die was toen de beste hockey van de wereld.
1: Ja, ja.
2: En die vroeg of hij graag lid mocht worden. En ze dachten dat ze in de zeik werden genomen. Dat Ralf Inbar weer uit zijn urn was gepeuterd. Ja. Maar het bleek hem echt te zijn. En dan moest ik heel klein beetje denken bij Florian Fuchs. Ik dacht, ja, dan ga je toch transfers. Dan moet je daar ook wel zin in hebben.
0: Maar dat is wel grappig. Want Brandt kwam natuurlijk echt als een donderslag bij heldere hemel. En dat lukte ook vaak. Want ik weet niet of je nog kunt herinneren... dat opeens Luc de Jong zo bij Porto naar binnen kwam lopen... Vaak lukt het clubs alleen om een transfer stil te houden... als er geen andere club bij betrokken is. Dus dat een speler transfervrij is. Nou, dat was Brandt ook. Dat gebeurde, maar ik ben er een beetje ingedoken. En dan denk je, ja, als hij naar de Premier League kan... Atletico Madrid wilde hem. Er waren echt hele grote clubs die hem wilden hebben. En dat is gezien zijn staat van dienst in Duitsland ook best logisch. Maar dan blijkt Jordi Cruijff samen met Joel Lara... dat is de scout die hij heeft meegenomen... die hebben echt heel Europa in kaart. Die hebben ook de contractsituaties... inclusief gelimiteerde transfersommen van alle spelers in Europa... ongeveer in hun laptop staan. Dat is trouwens ook de reden waarom je wel zijn naam ziet opduiken. Dan wordt er gebeld naar de agent van Bart van Rooij. Van, hé, hoe is zijn contractsituatie? Nou, zo en zo en zo. En dan wordt er dus kennelijk ergens geroepen van... hé, er werd gebeld voor Bart van... Absoluut geen optie voor Ajax. Maar dan komen dat soort namen dus. Maar Lara en Cruijff, die zijn vanaf 1 april met Brandt in gesprek gegaan. Oh. En daar is op een gegeven moment verteld van, nou, ik doe dit vanwege mijn vader, Johan Cruijff, legende van Ajax. De arena is naar hem vernoemd. En eigenlijk werd Brandt steeds enthousiaster. En die ging steeds meer in het project Ajax geloven. En als je met een heel goed verhaal kun je dus ook andere clubs aftroeven. En dit is echt een militaire operatie geweest die vanaf 1 april gaande is. En je hoort ook wel eens dat clubs, want er waren meer clubs, die komen dan, oh, Julian Brandt. En die komen dan
1: op het laatste moment nog
0: even meepikken. Ja, nou ja, had je niet eerder kunnen komen.
1: Mm. Zou het een zegen zijn als Ueda snel vertrekt bij Feyenoord, Steven?
2: Ja, jeetje, jij zit daar toch op de tribune.
1: Ja, nee, maar ik vraag het aan jou. Jij als...
2: Zegen? Nee, die moet natuurlijk gewoon blijven.
1: Nou, meer omdat je dan Shaquille van Persie zonder mits of maar in de spits kan zetten.
2: Ja, maar je hebt wel meer dan één spits nodig.
1: Mm.
2: Ja, ik geloof wel in Van Persie, hoor. Die jongen die kon echt goed voetballen.
1: Ja, hij laat het weer zien tegen Atalanta. Het was een beetje een rare frommelgoal, maar goed.
2: Ja, het was niet die omhaal, die legendarische wedstrijd. Ja, maar goed, die kan het toch niet, die kan het toch niet eens eetje. Ik zag gisteren ook weer Ruben van Bommel invallen. Is nog verder van zeg maar 100% wedstrijdfit. Ja, dat zijn goede spelers, maar die gaan nog niet in een elftal dragen. En verantwoording nemen voor doelpunten en... Nee.
0: Nou, ik denk dat je daarbij Van Bommel in vergist. Ik denk dat hij wel echt heel erg belangrijk gaat worden voor PSV.
1: Ook dit seizoen?
0: Ja, dit seizoen al.
1: Want hij viel natuurlijk nu in. Hij is zwaar geblesseerd geweest.
0: Dat is waar, maar ik baseer het er eigenlijk op. Voor zijn blessure, hoe kort dat ook was vorig seizoen, toen schoot hij uit de startblokken. Toen vond ik hem echt... Hij is zo gevaarlijk. Hij passeert zo makkelijk. Ik vind dat echt een uitstekende speler.
2: Ja, bloedsnel, maar... heeft nog niet zo heel veel ervaring op het hoogste niveau.
0: Nee, maar...
2: En dat het was natuurlijk, ik vond het echt doodzonde van hem, want ik heb hem bij AZ gevolgd. Gewoon een leuke gozer die echt goed kan voetballen. Heel veel gif in zijn schot en venijn en die ziet het en leed voor zijn sport. Maar jaar daaruit, niet altijd heel veel gespeeld. Ook nog niet zo heel lang. Ja, hoe lang voetbalde hij nou eigenlijk in de Eredivisie? Hij kwam van, wat was het, MVV of?
0: Mm-hmm.
2: Het is allemaal nog een beetje kort. Maar als hij fit blijft, als hij die kans krijgt... en onder Bos gaat hij er wel komen.
1: Ja. Ja. Joël Drommel vond ik een opvallende transfer. Terug naar FC Twente. Heeft het natuurlijk goed gedaan bij Sparta.
0: Geweldige keeper.
1: Ja.
0: En ik vind...
1: Maar wat is het verschil tussen de eerste fase van Drommel bij Twente... en deze fase dan?
0: Nou ja, dat je gewoon daar tussendoor een hele periode bij PSV hebt gezeten... op het allerhoogste niveau in Nederland traint... gewoon bij de kampioen, drievoudig kampioen heb gezeten. En ik denk dat de Joël Drommel van vorig seizoen... Nou, iedereen heeft hem gezien. Je refereerde terecht aan Sparta. Uitstekend seizoen gehad. Ik denk dat hij... En dat is altijd bij keepers, hè. Naarmate ze ouder worden ze gewoon heel veel beter. Want je moet elke fout... En die heeft hij echt wel gemaakt. En niet zo'n klein beetje ook. Maar elke fout moet je een keer gemaakt hebben... om hem daarna nooit meer te maken... Ja, ik vind het raar dat andere clubs, Feyenoord, Ajax... dat die niet bij hem terecht zijn gekomen.
1: Mm-hmm.
0: Want ik vind het echt een van de... Nou, ik heb hier volgens mij een enorme lobby ben gestart... om hem mee te krijgen naar het WK. Is niet gelukt. Nee, ik ben heel erg gecharmeerd van Joël Drommel.
1: Ja, maar je hebt...
2: Heel veel keepers, hè, op zo'n jonge leeftijd die er al helemaal staan. De Pickfords.
1: Dan noem je er ook wel een, hoor.
2: Nou, oké, maar je moet zo goed zijn.
1: Pickford? Vind je Pickford een goede keeper?
2: Edwin van der Sar, die kwam van Noordwijk. Hè? Die was ook niet 21 toen hij de eerste keeper was. Dat had ook nog een mens over zich.
1: De kansen van Drommel, dat bedoel ik, daar wil ik graag... daar ben ik wel benieuwd naar, want hij heeft natuurlijk Oenerstal voor zich. Dat is al sinds jaar en dag de eerste keeper van
0: Dat
1: van
0: wilde ik zeggen. Dat vind ik ook echt een uitstekende keeper. Maar vorig jaar vond ik Oenerstal opeens een heel stuk minder. En het lijkt alsof daar wel een beetje de sleet op begint te komen.
1: Ja, 36 jaar, mag het?
0: Nou ja, dat normaal gesproken, volgens mij is Remco pas weer inmiddels 103. maar nee, die kan ook nog uitstekend keeper. Dus de een houdt het gewoon wat langer vol dan de ander. Maar ik vond Oenerstal niet zijn beste seizoen van allemaal.
2: Nee.
1: Ik zag dat Jeroen Kapteins een verhaal had gemaakt... waarschijnlijk vanaf zijn vakantieadres over FC Twente. Ook over de spanningen die er nu al bovenop zitten natuurlijk. De Weghorst is gehaald met veel bombari. Nou, die scoorde overigens gewoon tegen Ferencvaros. Maar Mike gaat ondertussen zijn microfoon repareren. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, precies, hij geeft het op. Maar die spanningen tussen John van der Brom en Erik ten Hag. We zagen vorig jaar al een beetje, of het volgende seizoen moet ik dan zeggen, wat daar nou speelt. Want ten Hag wilde eigenlijk iemand anders aanstellen, maar kon dat niet omdat John van der Brom te goed... Ja, hoe gaat dat dit seizoen als het wat minder gaat?
0: Het is voor een club sowieso geen aanbeveling om een technisch directeur neer te zetten die ook trainer is geweest. Dus alle diploma's heeft om trainer te zijn.
1: En want eigenlijk trainer wil blijven zijn?
0: Ja, kijk, ik denk niet dat Ten Hag uiteindelijk op de bank, dat zou namelijk heel onverstandig zijn, uiteindelijk op de bank gaat zitten bij Twente. Maar dat zie je natuurlijk wel met technisch directeuren die al hun papieren hebben. Ja. Het is niet zijn keus geweest. Van der Brom zat er al toen hij kwam. Dus het liefst wil je als technisch directeur je eigen man zetten. Maar die resultaten waren zo goed dat hij niet om Van der Brom heen kon. Maar ja, als dit zo doorgaat... Kijk, Ten Hag is wel degene die heeft besloten om Weghorst te halen. En als dat uiteindelijk met Lammers... En je hoort het gemor al. Als dat fout gaat, ja, dan... Ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat aflopen dit jaar bij Twente.
2: Gelukkig moet de eerste competitiewedstrijd nog gespeeld worden.
1: Ja, ja. Ja, dat scheelt. Maar jij hebt Erik dan...
0: Jij denkt dat ze de 34 winnen? Twente?
2: Nee.
0: Ah, oké.
2: Okay. Jij?
0: Nee, ik denk het ook niet.
1: Ah. Maar jij hebt Erik ten Hag natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Is hij een man die dan op een gegeven moment voor frictie kan zorgen binnen zo'n club?
0: Frictie denk ik niet. Maar hij is wel ontzettend veel eisend. En ja... Vaak, en dat zag je bijvoorbeeld ook bij Marco van Basten... die heeft in de absolute top gevoetbald. Sterker nog, dat was de beste spits op dat moment ter wereld. Als jij dan op een veld staat bij AZ of bij Heerenveen... en die gasten kunnen gewoon totaal niet wat jij wel kon... en hoe jij het voetbal ziet. Ik ben bang dat Erik ten Hag wel bij Twente... tegen heel veel frustratie gaat aanlopen. Omdat hij natuurlijk een heel veel hoger level gewend is. Hij is tot de halve finale van de Champions League gekomen. Hij heeft bij Manchester United gezeten... Dus ik hoop dat hij dat allemaal heel goed kan managen. Maar nee, hij zal niet heel gefrustreerd raken. Maar hij moet, hij moet de lat wel wat lager liggen, ben ik bang.
2: Ja, ja. Dat geldt natuurlijk voor al onze spelers, alle sterren van 15, 20 jaar geleden. Ja, die voetbalden op zo'n veel hoger niveau. Het is wel eventjes inderdaad op een knop drukken.
1: Aanstaande vrijdag.
0: Ja, wij hebben André Sitek, hè? En die heeft ook heel hoog voetbal.
2: Oh.
1: En jij schijnt ook een goed linkerbeen te hebben. Heb ik zelfs nog gezien op het parkeerterrein van...
0: Rechterbeen.
1: Het parkeerterrein van de Comfort Inn in Shawnee.
0: Ja, zeker.
2: Maar je kent toch wel dat filmpje van Sitek... dat hij in de Kuip die 0-1 maakte?
1: Nee, dat heb ik even...
2: Feyenoord-Haarlem, 0-1.
1: Hing
2: je in de hekken?
0: Ja, nee, maar André Sitek maakt altijd zelf die grap. Ik heb op een heel hoog niveau gevoetbald in Zwitserland.
1: Ja, dat is ook een goede grap, inderdaad.
0: Aanstaande vrijdag was hij wat ziet,
1: Aanstaande vrijdag begint de Eredivisie. Wie wordt de teleurstelling van dit seizoen?
0: We hebben het er net over gehad. Ik ben echt bang FC Twente.
1: Steven?
2: PSV.
1: De verrassing van dit seizoen?
0: Ajax.
2: Feyenoord.
1: Ja, wie wordt de kampioen? Ja.
0: Ajax.
1: Ja?
0: Het is wel overtuigend. Eigenlijk krankzinnig dat je het daar nu over hebt. Een ploeg die vorig jaar gewoon thuis verloor van Excelsior. Het gewoon in alle wedstrijden moeilijk had. Want er heeft echt geen wedstrijd tussen gezeten dat je dacht van... Nou ja, ze kwamen bij Telstar uit. Tegen 10 man kwamen ze op 0-3. Ik denk, nou kan ik eindelijk een keer rustig tikken. Toen werd het nog 2-3. Dus dat was echt voor Ajax een verschrikkelijk seizoen. Maar als je ziet wat er nu gebeurt... en we hebben het er nog niet over gehad, maar ik heb vanochtend ook geschreven... Ajax heeft al een blik nieuwe spelers opengetrokken... en er gaan er echt nog 5 komen.
1: Nog 5?
0: Ja, ja, zeker 4.
1: Maar hoe doen ze dat met de salarishuishouding?
0: Ja, salaris, dat kan in die zin wel een probleempje worden... dus daarom moeten er ook echt spelers uit. Maar in Eindhoven en in Rotterdam, daar wordt geroepen van... hoe kan dat? Drukken ze die euro's zelf? Staat er een geldboom in Amsterdam? Maar Ajax heeft door de verkoop van Steur, Ekpom, Manswerk en Fitzjim... hebben ze gewoon 39 miljoen euro opgehaald.
1: Mm.
0: En pas, ook door een aantal huurconstructies en transfervrije spelers... hebben ze pas 30,4 miljoen uitgegeven.
1: Maar waarom zou dat salaris dan wel een probleem kunnen worden?
0: Omdat, je wil natuurlijk niet te veel aan salarissen. Kijk, ook transfervrije spelers, die willen dan vaak wel gecompenseerd worden in salaris.
1: Ik kan me voorstellen dat Julian Brandt niet luttere duizenden euro's...
0: Die zal best wel verdienen, ja. Alleen, ik heb ook wel gehoord dat een Brian Brobbey... die verdiende bijvoorbeeld ook 5 miljoen euro. Weet je, er zijn ook een heleboel spelers. En vorig jaar had je Jaros, Tomiyasu, Sinchenko... Nou, Henderson zijn salaris is...
1: Wijndal, weg.
2: Weghorst.
0: Ja, Weghorst had een gigantische...
1: Wijndal zit er natuurlijk nog.
0: Ja, dus... Alex Kroes, daar is best wel veel kritiek op geweest. Maar die heeft ook een hele grote bezuinigingsoperatie doorgevoerd. Dus ze zijn al heel veel salarisballast kwijtgeraakt. Maar nu moeten ze wel weer oppassen. Alleen als Gods wordt verkocht voor 55, 60 miljoen... en daar zal het uiteindelijk wel van komen. Want uiteindelijk bepaalt de speler min of meer... of zo'n transfer doorgaat. Die heeft al een persoonlijk akkoord met Paris Saint-Germain. Dus die... Ja, normaal gesproken komt dit goed. Maar dan heeft Ajax dus gewoon nog 60 miljoen te besteden.
1: Ja.
2: Gaat al die 60 naar Ajax? Nee. Blijft er
1: kunnen ze Cody Gakpo kopen?
0: Ja.
1: Toch?
0: Nee, dat gaan ze waarschijnlijk niet
1: die
0: doen.
1: Moet zoiets kosten.
0: Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld onmiddellijk de deur openzet voor Edson Alvarez. Ja, is Noah Lang uiteindelijk wel de nummer 1? Dan kan die ook gehaald worden. Want die mag volgens mij ook weg bij Napoli. Ja, er zal... echt nog behoorlijk geïnvesteerd gaan worden. En dat is wel heel knap. Want Ajax voetbal dan Conference League niveau... maar wat ze nu op de transfermarkt aan het doen zijn... ja, dat is toch wel Champions League niveau. Waarbij wel aangetekend, want de fans... nou, Vojvodina thuis. En nogmaals, die kunnen er echt geen hout van.
1: Maar de fans of Vojvodina?
0: Nee, Vojvodina kan er geen hout van. De fans, die kunnen er heel veel van. Vond ik trouwens wel mooi bij PSV, dat die fans... ondanks die 4-0...
1: bleven zingen.
0: Gingen zingen eigenlijk, want volgens mij bleven ze niet zingen... want dat deden ze ook een hele tijd niet. Maar dat Vojvodina stelde geen ruk voor. En die fans, die hebben al het idee van... nou, we hoeven alleen nog even te kijken wanneer we die schaal gaan ophalen. En dat is ook wel weer typisch Ajax. En,
1: oh, toch wel?
0: Ja, nou ja, dat is gewoon zo.
1: Ja,
0: het is best wel tekenend voor het hele voetballen, hoor. Dat enorme opportunisme. Maar ja, die Polonaise duurt zolang het goed gaat. En als er dan weer twee slechte resultaten zijn... dan kan die Cruijff natuurlijk helemaal niks van... want die heeft veel te veel geld uitgegeven. Maar er staat nu wel een selectie die beter mee kan doen dan vorig jaar.
2: Wordt de titel de komende weken beslist op de transfermarkt, denk je?
0: Ik denk wel dat... Kijk, Ajax gaat sowieso all-in. Er waren mensen die opperden binnen Ajax van... drie jaar de tijd om te bouwen... want Cruijff heeft natuurlijk een contract voor de komende jaren. Maar ja, al 3 jaar bouwen houdt in dat je er eigenlijk al genoegen mee neemt... dat je 3 jaar geen kampioen wordt. En dat is natuurlijk heel duur.
2: Ja.
0: Als Ajax wel kampioen wordt, dan haal je... en helaas, door de resultaten van het Nederlandse voetbal... gaat alleen de kampioen volgend jaar rechtstreeks de Champions League in. Ja, daar valt dus wel 50 miljoen te verdienen.
2: Ja. Ze gaat wel PSV op scherp zetten.
0: Ja, Feyenoord ook.
2: Ja.
1: Ik wilde toch nog even wat andere voetbalnieuws tegen jullie aanhouden. De jacht voor de handtekening van Gakpo. Tottenham zou hem willen inlijven. Is dat een verstandige keuze voor Cody Gakpo om daar zijn handtekening te zetten?
0: Ik zou het een hele verstandige keuze vinden. Als je die andere jongens van Spurs over de eerste stappen van de nieuwe trainer hoort... dan denk ik wel dat ook iemand is die heel erg gelooft in Gakpo. Ja... Hij past in de Premier League. Hij heeft het ook heel goed gedaan bij Liverpool een bepaalde periode. Dus ik zou dat wel een hele logische keuze vinden.
2: Ik weet het niet. Het vechtvoetbal van Spurs. Dat is echt 9 minuten Grieks-Romeins worstelen de laatste jaren. Ik zie hem daar niet spelen.
1: Maar de Serbië maakt daar wel toch een ander team, ander soort team van. Ja,
2: nou, we gaan het zien. Ik denk niet dat Mickey van der Ven ineens een fluwele techniek...
1: Nee. Over fluwele techniek gesproken, ZGL. Heeft hij zich de basis ingevoetbald bij Feyenoord?
2: Ja, ik
1: lijkt het wel op, toch?
2: Ja, ik heb vorig jaar wel van hem genoten, moet ik zeggen. Ik heb hem met AZ natuurlijk zien spelen tegen Utrecht. Ja.
1: Snap je de houding van Rigaud? Dat er over dit soort spelers amper wordt... want ZGL zou al een mondeling akkoord zijn met Liel. Dat Rigaud, de technisch directeur, op een gegeven moment zegt van... ja, allemaal leuk en aardig dat jij persoonlijk akkoord bent... maar ik hou je hier nog even onder contract. Snap je die instelling?
2: Ja, natuurlijk. Alles alleen maar...
1: om de prijs op te
2: geven. Ja, we hebben de hele tijd over geld. Maar bij Liel denk ik ook altijd aan Sven Botman. Daar was, er was veel concurrentie bij Ajax. En die speelde bij Heerenveen. En die is toen bij Liel een hele grote jongen geworden. Landskampioen zelfs. Ja, ik begrijp wel dat Lille in de Nederlandse competitie kijkt. Mm. Denk van, hey, waar zitten de buitenkansen? Zijn ze een jongen die jonge oranje speler met een enorme potentie. Ja.
1: Ja, hoe zou Sam Stijn hebben gekeken naar die ontwikkeling daar op dat middenveld? Want die lijkt zijn plaatsje wel een beetje kwijt te zijn op dit moment.
2: Ja, precies. Maar dan zeg je het goed op dit moment. De competitie duurt lang, hè? Een schorstje hier, een blessuretje daar.
1: Mm-hmm. Ja, maar hij werd natuurlijk gehaald als de grote doelpuntenmaker volgend jaar. En ja, dat is er nog niet van gekomen. Mede door wat blessures en een trainer die van alles en nog wat uithaalde.
2: Ja, aanvoerdersaffaire, noem maar op. Ja, ik zou hem niet afschrijven, Sam Stijn.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nee, het middenveld van Feyenoord, hoe gaat dat eruit zien, de eerste competitiewedstrijd? Mike, wat denk jij? Valente, CGL? Zijn dat de steunpilaren voor het team van Bronckhorst?
0: Ja, je hebt het net over CGL gehad. Ik zat even mijn telefoon te kijken.
1: Oh, hij is weg. Nee.
0: NEC treft Bodø Glimt mogelijk in de play-offs van de Champions League. Nee, ik heb me er toen al over verbaasd van, als je bij Utrecht zo gigantisch goed bent, waarom heb je hem verhuurd? Want die had vorig jaar echt op het middenveld van Feyenoord. Ze hadden toen wel heel veel middenvelders, maar die raakte allemaal geblesseerd. Maar daar had hij toen volgens mij al niet misstaan. Ja, en ik kan me Rico wel heel goed voorstellen dat je hem niet laat gaan. Alleen de signalen die naar die jongens zijn gegeven, ook door Robin van Persie toen nog, kan ik me voorstellen dat hij wel open stond voor een vertrek. Maar hoe Van Bronckhorst over hem praat, denk ik dat hij er nu heel verstandig aan doet om ook gewoon bij te tekenen. Want dit is een trainer die het in hem ziet zitten en die hem volgens mij ook altijd opstelt. Hm. Ben je het mee eens?
1: Ik denk het ook. Ja, we zijn er bijna doorheen voor deze podcast. Dan moet ik altijd aan het einde van de podcast vragen, zijn er nog dingen die nog onbesproken zijn? Transfers? Mijnans misschien nog eventjes? Hoe heeft hij het gedaan?
2: Die blijft bij PSV, denk ik.
1: Ja, nee, maar hoe heeft hij het gedaan?
0: Een goede vraag van Ragnar Niemeyer. Heb je spijt van je overstap?
1: Dat is altijd lekker, hè? Dat is altijd een lekkere binnenkomer als je tegen je oude club moet.
2: Meidels is een rasvoetballer. Die gaat zichzelf wel laten zien. Ja.
1: Gaat hij zichzelf oranje in voetballen, denk je? Dit seizoen?
2: Ja, dat zou kunnen. Hangt ook van de concurrentie af. Maar ja, gisteren was die wedstrijd natuurlijk onder 5 minuten vermoord. Ja, hij heeft nog zijn best gedaan. Maar we gaan de echte Sven Meijners nog wel zien bij PSV.
0: Een van de mooiste dingen van de Kruisschaal vond ik trouwens. Ik zat op de verjaardag van mijn nichtje en we zaten te kijken. Dat vond ik wel Denzel Casius na afloop. Normaal gesproken, want dat is dan weer een trend, dan gaan mensen achter hun hand praten. Maar dat doe je meestal bij de camera weg. Maar de camera stond daar en hij ging zo achter zijn hand praten. Dus je zag precies wat hij zei. Dat was niet zo heel handig.
1: Oh, hij had zijn hand aan de verkeerde kant. Ja, klasse is dat.
2: Wat een beide hand. Ja.
0: Maar wat ik nog wilde zeggen. Er staat bij ons op de site een poll over Louis van Gaal. En daar werd ik door nieuwsregie even op gewezen. Er was toen al meer dan 10.000 keer gestemd. En 68%, dus 2/3 van Nederland, zie de terugkeer. De derde terugkeer van Louis van Gaal heel erg zitten.
1: Zou dat dan inclusief of exclusief Valentijn Driessen zijn?
0: Nou ja, dat is toch topamusement. Alleen daarom moet ik KNVB het al doen. Oh, elke persconferentie weer een feest.
1: Ja.
2: Met een gedichtje van Louis.
1: Ja, en wat we dan ook natuurlijk krijgen, ik ben al aan het fantaseren. We gaan natuurlijk naar Groot-Brittannië voor het EK.
0: Ja, heb jij een functioneringsgesprek
1: met
0: die gehad?
1: Nee, maar ik bedoel meer we als in het Nederlands elftal, dat bedoel ik. Okay. En dat je dan Louis van Gaal in Engeland krijgt, ja, dat is natuurlijk geweldig,
0: ja,
1: toch?
0: Sowieso.
1: Hey, listen to the manager. Daar moet ik dan altijd aan denken dat hij daar op dat gala staat. Ja. Ja. Hey, hallo, hi. Ja. Dat is mijn favoriete verhaalfilmpje, denk ik.
0: Ja, kun je dat ook even instarten?
1: Nee, dat kan ik niet nu zo snel instarten, maar goed. Had je nog iets, Mike?
0: Dat ik dat wel echt een heel hoog percentage vind. Maar dat komt dus ook door de statistieken van Louis van Gaal. Die het in het Nederlands elftal gewoon echt heel goed heeft gedaan.
1: En bij gebrek aan beter waarschijnlijk ook, toch?
2: Ik niet dat je dat over een verhaal komt bij gebrek aan beter.
1: Nee, maar dat speelt toch wel mee in mensen hun overweging of ze het wel of niet willen. Omdat de andere opties zijn er bijna niet.
0: Ik denk dat mensen gewoon, en ik moet zeggen, toen ik dat stuk gisteren tikte, was ik dat ook wel, eigenlijk blij verrast zijn dat hij toch nog beschikbaar is. En dat heeft eigenlijk niemand, ook door zijn gezondheidssituatie, niemand bedacht. En kennelijk Nigel de Jong ook niet.
2: Mag de bekeuring, mag je wel even doorzetten hier naar Mediahuis.
1: Welke bekeuring?
2: Nigel, maar hij moet heel hard die kant op.
1: Oh ja, precies. Ja, precies.
2: Handremslip en
1: En dan ten name van wie? Steven Kooijman.
2: Ja, is goed.
1: Ja, okay. Ja,
2: en Truus staat klaar met de koffie.
1: Precies. Heren, ik dank jullie hartelijk. Vrijdag is het weer zover. De Eredivisie begint. Hebben we er allemaal zin in?
0: Ja, man. Dan kunnen we er net zo weinig over zeggen, want dat is dan pas 's avonds, toch? Dat
1: die... Ja, maar we hebben natuurlijk ook nog een doordeweekse
0: ja, leuk weer een Europees weekje. Ik ben benieuwd wat de NEC kan doen bij Olympiakos. En of de Ierse tegenstander van Ajax, Shelbourne, echt zo slecht is als iedereen denkt.
1: Ja, nou, de weg naar Europees voetbal ligt open. Ik heb er zin in, jongens.
2: Ja.
1: Spreek elkaar vrijdag.
0: Tot vrijdag.
2: Hoi.
3: Hallo, wij zijn De Meute, bestaande uit 4 actrices en eindtwintigers. Deze zomer komen wij met De Meute Podcast. In deze serie duiken wij in het thema vriendschap. Van de bijkletsvriendschappen, de niet-aan-de-hand-vriendschappen... tot natuurlijk onze eigen vriendschap.
4: Elke week bespreken we diverse dilemma's, zingen we met onze kringen... en teasen wij een scène uit onze voorstelling We Hebben Het Gezellig.
3: Maar het is niet altijd gezellig.
4: Nieuwsgierig? Luister dan nu elke woensdag naar een nieuwe aflevering van De Meute Podcast...

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt de natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Door de natuurbrand bij Venray zijn er verschillende dingen aan de hand. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Venray Noord de afrit dicht. Het verkeer kan keren bij de volgende afrit. En ook de NS ondervindt last van de natuurbrand. Daardoor rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Dit kan zomaar de beslissing zijn. Dat is de aanloop. Nee! Hoe is het toch mogelijk? En wat ook een drama voor Peter van HR. Want die stond namelijk bovenaan in de fantasy voetbal subliek op zijn werk. Maar die voorsprong is nu helemaal weg. Hoe kan hij zich morgen nog vertonen op kantoor?
1: ESPN Fantasy Voetbal is terug. Speel het nu tegen collega's, familie of vrienden. Gratis in de ESPN Goal app.
2: Goedenavond, dit is Voetbalpraat op de maandag na het weekend van de Johan Cruijffschaal. Hij zit erop, maar er gebeurde meer gisteren. Sinclair Bisschop die was bij de laatste oefenwedstrijd van Feyenoord. Leon ten Voorde zag FC Twente ook in een oefenwedstrijd, maar weer eens verliezen. En hij is er ook. Ik zeg goedenavond tegen de man. Op papier de perfecte opvolger van Gianni Infantino. Een tikkie ijdel, een beetje hooghartig, maar een staatsman puur sang. Kenneth Bres, goedenavond.
3: Dank u wel.
2: Jij begint, het is maandag. Het is weer een gewone maandag. We hebben voetbal gezien, dus jij mag beginnen. De mensen zitten te wachten. Waar komt hij mee?
3: Het gaat toevallig wel over iemand die je net noemde. Maar ik vind altijd fascinerend hoe iets werkt in de mechanismen. Is dat iemand die zich eigenlijk boven alle partijen waant en untouchable voelt. Hij gaat een plan presenteren. Denkt, nou, ik kan echt alles maken. En binnen, wat is het? Ja. 3 dagen, 4 dagen, wankelt die aan alle kanten. Dat vind ik altijd wel fascinerend.
4: Uiteindelijk vallen ze allemaal.
3: Infantino dan bedoel ik. Ja.
4: De mensen met grootheidswaanzin.
2: Wat ik wilde zeggen, ik had 3 of 4 mensen genoemd. En jullie en Infantino, je bedoelde uiteraard Infantino die als een soort Icarus te dicht bij de zon kwam.

0: Ja. En naar beneden dondert.
1: Ja. Hoe je dan toch met een plan zit dat net, dus net iets te ver gaan, dan je hele eigenlijk, ja, dan krijg je iedereen aan het dansen en iedereen tegen je.
2: Maar de UEFA is wel heel gretig, hè?
1: Ja, maar goed, die neem ik niet zo.
2: Want die doen nu net alsof zij de grote weldoeners voor het voetbal zijn. Ja. Maar die zijn natuurlijk geen haar beter.
1: Die hebben ook een Champions League gemaakt van 480 clubs.
2: Dat bedoel ik. En die, maar ja, die zien nu de kans schoon.
0: Ja, weet je, het idee is wel toch, dit gaat zelfs Infantino niet overleven als FIFA-baas.
1: Ja, met de herkiezingen en dat soort dingen. Wat wel slim is voor zo'n iemand, is natuurlijk dat alle landen
0: één stem hebben.
1: Eén stem hebben. Dus Duitsland heeft één stem, San Marino heeft één stem. Nou ja, als jij een WK maakt met, je belooft volgende keer 128 landen, nou ja, dan denk ik dat je heel veel stemmen krijgt.
2: Nou, dat kan hem nog redden. Hij moet nu heel snel met dat plan komen. Maar Marokko en Qatar schijnen me nog te steunen.
0: Oké, die hebben dat wel aangegeven. Ja, Qatar wist ik,
2: Marokko dus niet. Qatar ook, ik weet niet waarom. Maar
3: schijnt een WK voor ons. Ja,
1: ik keer ook bij Marokko. Serieus, weet je hoe ik denk dat het gegaan is? Want dit is natuurlijk een zakelijke opzet. Ik denk serieus dat Trump dit hem soort van, je moet dit veel zakelijker aanpakken. Je moet zo, je moet zus, je moet zo.
2: Ja, maar Trump is daarna gevraagd en die nam ook al een beetje afstand van, ik weet nergens van.
1: Ja, toen hij hoorde dat het niet, toen hij hoorde dat niet goed viel. Nee, maar sorry, dat
2: nee, is wel familie, is dat familie, zo is Donald niet.
3: Een familierelatie ook bij, hè? Wat familie van Trump.
1: Dat
3: ook
1: kan ik me gewoon iets bij voorstellen dat je wat je moet doen. Zakelijk, je moet er zakelijk naar kijken.
0: Terwijl, nou, op de tribune bij die finale is dat op die manier zo.
1: Maar terwijl, het is natuurlijk wel zo en dat is wat natuurlijk door het vele geld en het hele circus daaromheen, dat eigenlijk het voetbal niet meer centraal staat.
3: Ja, maar is het ook niet gewoon de timing geweest dat hij echt vlak na het WK komt hij met zo'n absurd plan? En er is natuurlijk heel veel tijdens het WK gebeurd waarbij we allemaal dachten van hoe corrupt is het? Want als het eerder voor het WK misschien was gebeurd, hadden we misschien anders naar gekeken. Want ja, in het voetbal moet er veel geld verdiend worden. En ja, door dit.
1: Ik heb wel gevoeld dat wat hij ook mee weer gekomen was, dat hij toch altijd zo.
3: Nee, inderdaad. Met alles wat in u kwam, was het dat
1: Argus ook. Het is waarschijnlijk, hij heeft zijn eigen graf misschien gegraven. Wie weet, maar goed, dat is even een sidestep.
3: Dan komt er weer een ander en die heeft hetzelfde doel met alleen maar geld.
1: Nou ja, Sepp Blatter, dat is het mooiste. Sepp Blatter is dan ook verborgen over. Ja, het is toch gaaf.
0: Ja, en uiteindelijk verander je dus blijkbaar op die plek wel in een soort Blatter Infantino-achtig.
1: Maar dat bedoel je toch, dat je mij misschien naar voren wilde schuiven? Ja. Dat je,
0: omdat jou zou dat nooit overkomen, Kenneth. Misschien redt het voetbal en ga daar zitten.
2: En qua persoonlijkheid kom je misschien ook dichtst in de buurt van ons.
0: En dan zetten we lekker Marciano daar. Laten we het hebben over nieuws van vandaag.
1: Dus ik ben niet in tegen.
0: Is dit iets voor in de uitzending?
2: Dan gaan we
1: gaan we
2: door voetbal.
0: Michael Reiziger, bondscoachschap. Louis van Gaal heeft aangegeven.
1: Dat is toch geen nieuws? Hoezo gaan we dit bespreken? Hij wordt gebeld door een journalist. Mm-hmm. Hij zegt, ja, ik kan altijd wel op gesprek. Nou, dan is Van Gaal kandidaat voor de bondscoach. Als je een klein beetje nadenkt, nou, morgen wordt hij misschien aangesteld, maar KNVB heeft altijd gezegd, wij willen iemand voor de lange termijn. Wat je daarvan vindt, of dat goed of niet goed is, voor de lange termijn. Louis van Gaal, geweldige trainer geweest. 75 jaar.
2: 74.
1: Wordt waarschijnlijk 75 dit jaar, toch?
2: Ik hoop het.
1: Ja, nee, maar ik bedoel 75. Okay. Dat is toch niet voor de lange termijn?
3: Nee, maar misschien is de situatie nu wel zodanig dat de KNVB gefaald heeft en drie mogelijke kandidaten die uiteindelijk het hadden kunnen zijn en misschien wel hadden moeten worden. Denk ik aan Peter Bos, waar je anders mee om had kunnen gaan. Arne Slot, die toch beschikbaar was. En misschien ook zelfs Ten Hag. Die kunnen het nu niet. En dan moet je gaan kijken. En als je dan hoort welke namen er eventueel in actie gaan komen met een Reiziger, dan is dat een zwaktebod. En dan ga je misschien wel kijken naar een bondscoach die bewezen heeft dat hij natuurlijk wel het Nederlands elftal aan de praat kan krijgen. En die zou natuurlijk misschien wel een rol kunnen vertolken dat hij de man is die alles regelt. Ik zie hem ook niet meer op het veld staan. En daar zou je misschien wel of een Reiziger of een Van Nistelrooy op het veld de trainingen kunnen laten doen. Dus ja, wat dat betreft vond ik het nog niet eens zo'n slecht idee om in ieder geval het gesprek aan te gaan met Van Gaal.
2: Nee, maar het is natuurlijk totale paniek. Ik bedoel, de vijver is heel erg klein. Die hebben ze zelf ook nog wat kleiner gemaakt. Ik weet ook niet de rol van Slot hierin. Hè. Die was toch wel heel snel bij hem te zeggen van... deze beslissing is niet van vandaag. Hè.
0: Ja, dat was een opvallend tussenzinnetje.
2: Ja, omdat ik mijn eerste gedachte was ook van... nou ja, waarom ga je dan in gesprek? En dan 4 weken later zeg je opeens dat je alleen maar een club wil trainen. Dat kun je ook meteen bij het eerste gesprek kun je dat zeggen. Hè? Dan is meteen ook alles duidelijk. Dus dat vond ik wel een beetje vaag. Er is gewoon paniek in Zeist. Van wat nu? Omdat zij ook wel aanvoelen van ja, reiziger. Ja, daar komt natuurlijk bij voorbaat al heel veel gezeik over als die het wordt.
0: Is er iemand
2: assistent geweest bij Ajax, Jong Oranje. Nou, daar zijn nog grote twijfels over hoe die dat heeft gedaan. Jong Ajax. Voor de rest nooit een club getraind.
1: Dat heeft de trainer van Spanje ook niet zo heel veel gedaan. Heel veel clubs getraind.
2: Nee, dat
1: klopt. Vanuit de bond.
3: Maar klopt. Die heeft het wel.
1: Dus het hoeft niet per se in...
2: Maar die had wel een aardige staat van dienst binnen de bond.
1: Ja, oké, maar... Wie zegt dat Reiziger dat niet kan worden? Ik weet het niet, hè. Ik denk het niet, hoor. Maar ik... Het is een beetje lastig om te zeggen, maar ik geloof echt wel dat het twee verschillende bijna beroepen zijn, clubtrainer zijn. Mm. Dus aan de Slot, natuurlijk had je dat graag gewild. Alleen als iemand niet wil, ja, dan wil hij niet. Want moet KNVB kan toch niet hem dwingen om bondscoach te worden?
2: Nee, maar dat neemt de KNVB ook niet kwalijk. Maar nee. Met Slot heb ik alleen het gevoel van, volgens mij had je dat ook meteen kunnen zeggen. En uiteindelijk denk ik, draait alles dan ook op geld.
0: Geld of misschien die termijn die er aan zou hangen van 2 jaar of 4 jaar.
2: Ja, maar ik denk toch, als je kijkt om ons heen, Klop, Van Bommel. Het is toch niet zo gek om te gewoon zeggen van we doen het tot het EK. En daarna kijken we verder. Als je Slot kunt krijgen, als je zou willen, dan is het toch prima tot het EK.
1: Ja, of
2: dan koop je ook weer wat tijd. Als Slot daarna toch alweer een club wil trainen.
1: Misschien vindt hij het hartstikke leuk dat hij nog 2 jaar aan koppelt. Maar meestal geef je 4 jaar met een evaluatie na 2 jaar... toch of het goed gegaan is bij zo'n EK, in dit geval.
0: Ja,
1: hij is er niet geworden. Nou ja, oké, verder naar de volgende. Kijken of je de beste optie kan vinden. Maar het wordt net gedaan, vind ik, dat de KNVB vrije keuze heeft van... we kiezen hem. Maar zij zijn natuurlijk gebonden aan wat er beschikbaar is. En jij zegt dat we anders kunnen omspringen met Peter Bos. Dus jij had liever gewild dat ze eigenlijk voor het WK...
3: dat je in ieder geval al gaat masseren. En dan had misschien Peter Bos ook zelf de keuze kunnen maken... om misschien toch zijn contract niet bij PSV te verlengen.
1: En dan gaat de WK geweldig onder Koeman. Dan heb je hem gemasseerd, Peter Bos.
2: Ja, maar de kans dat het WK geweldig zou zijn... als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar en het EK met Koeman... was al nihil. Daar had je best op kunnen gokken dat het niet wat zou worden. En bovendien, de omstandigheden bij Koeman thuis... wist ook eigenlijk iedereen wel, die gaat sowieso stoppen na het WK... hoe het ook gaat aflopen.
1: Op zich was het mooi geweest als je misschien... ik weet niet of het gebeurd is, maar als je met Koeman had gesproken... 5 maanden geleden of 4 maanden geleden... weet je, dat hij zelf had gezegd van... oké, dat had wel de KNVB iets meer tijden... had ze Peter Bos kunnen benaderen of hij de beste optie is.
0: Koeman heeft wel hier bij ons gezegd bij Goedemorgen Eredivisie... dat het prima was geweest als de KNVB met anderen was gaan praten... ook tijdens zijn bondscoachschap. En nog 1 ding over Van Gaal. Dat lange termijn plan bij de KNVB, dat zegt jou wel... dat Van Gaal niet een serieuze optie zal zijn voor de... KNVB.
1: Heb je nu op je website dat er staat dat hij het geworden is?
0: Nee.
1: Probeer hier in
0: Nee. Sterker nog, Truus van Gaal meldt bij RTL Boulevard dat er nog niks concreet is.
2: Niks concreet. Maar dus ze ontkent het ook niet.
1: Maar het wordt natuurlijk gemaakt door gewoon kijken. Een beetje
2: stemming. Ik denk dat Louis het was. Ja.
1: Nou, ik kan me bijna niet voorstellen.
0: We gaan het in ieder geval blijven volgen. Die wedstrijden tegen Duitsland die komen dichterbij.
1: Maar goed, hè. Over 2 weken weten we het.
0: Ja?
1: Dat denk ik.
0: Je geeft ze 2 weken?
1: Nou ja, je moet over 2 weken moet je wel een beetje... toch, want ik bondscoach natuurlijk ook een selectie bekendmaken. Absoluut. En moet een beetje... Weet je, het is ook niet alleen maar bondscoach wat je aanstelt. Je stelt een hele nieuwe staf aan, hè? Van iedereen is weg, behalve misschien de keeperstrainer. Maar iedereen is weg.
0: Ja, en de medische staf ligt onder vuur, dus ja.
1: Nou, nogal. Wat ze daar geblunderd heeft met Frenkie de Jong. Als het klopt, zoals het gegaan is. Dat is natuurlijk wel funest voor zo'n medische staf. Het vertrouwen van spelers in hun oordeel. Als iemand Nee, je kan wel doorspelen. Je moet 4 maanden toekijken straks.
0: Dat is niet lekker. Nee. Goed, de naam Peter Bos is al een aantal keer gevallen. We zagen afgelopen zondag, gisteren was dat, PSV in actie tegen AZ. Het werd 0-4, vroeg rode kaart voor Joey Veerman. Zijn eerste in zijn carrière. Maar daardoor was de wedstrijd wel een beetje weg. Na afloop deed Bos best wel makkelijk, hè? Over, het was een goede training, aan de conditie.
3: Nou, dat vind ik altijd wel het mooie. Dat er, als er wordt gewonnen, is het altijd, er is weer een prijs. Vorig jaar werd er elk record wilden ze hebben en de treble kon gehaald worden. Nou, dat kan dus dit jaar al niet meer. Maar als het dan verloren wordt, dan is het het is een veredelde training en we waren er nog niet klaar voor.
1: De treble kan wel.
3: Ja, maar de treble dan in Nederland. Oh, okay. En nog het winnen van de beker, het kampioenschap en dus die Johan Cruijffschaal, dat kan dus niet meer.
0: Champions League zou nog eventueel de redding kunnen bieden.
3: Maar dat wordt altijd wel heel makkelijk overheen gestapt. En, het is wel jammer, want ik wilde eigenlijk misschien na die wedstrijd wel echt zien hoe PSV ervoor stond en hoe AZ ervoor stond. Dat heb je eigenlijk na 5 minuten was die wedstrijd wel dood.
0: Was het een beetje te makkelijk hoe Bos na afloop zei van, het was een training, oefen, wedstrijd, we kunnen er niet zoveel mee?
2: Ja, ik snap het wel, maar ik ben het ook met mijn buurman eens, want... hij moet ook wat. Ik bedoel, vorige week zijn ze weggespeeld.
0: Door Villarreal.
2: Door Villarreal. En de uitslag viel nog mee, zei hij zelfs letterlijk.
0: Maar dat zei hij nu ook over die 0-4. Het is niet uit de hand gelopen, zei hij op de persconferentie.
2: Ja, ik vind 0-4 als landskampioen, ondanks dat je 86 minuten met een man minder hebt gespeeld, vind ik niet meevallen. Zeker niet ook nog niet in eigen huis. Maar hij zit daar ook en hij denkt, wat moet ik met deze wedstrijd? En hoe ga ik dit... Je wilt ook niet in het volle chagrijn, wil je ook niet naar die competitiestad toe gaan. Dus ga je het enorm bagatelliseren. En ga je doen alsof er een hele goede prestatie is geleverd.
1: Toch schrik je van, hè, dat een grote ploeg als PSV enig het zo laat, want 0-4 is een grote uitslag.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Ook ben je met een man minder. Maar ze hebben echt wel meer problemen dan de uitslag wat hier gebeurd is.
0: Welke problemen heb je gezien?
1: Ik ben gewoon heel benieuwd hoe je het gaat oplossen met het voetbal wat ze graag willen spelen. Dan heb je eigenlijk een schouder nodig achterin. Nou, die kan je niet zomaar even ergens in Europa even uitpikken en zeggen, oké, jij gaat hier staan. Want het bestaat eigenlijk niet. En het is ook een beetje per... toeval, hoe je op de trainingen, zoals je, wacht even, dit kunnen we misschien wel doen. En dan valt het echt perfect voor PSV. Want met de twee centralen wat nu stonden, die stonden natuurlijk ook voor de periode gehouden. En toen kwamen ze niet aan voetballen toe.
0: Nee, Flamingo en Gasserovs.
1: Nee, je moet natuurlijk dat bij de voorste, die een surplus aan kwaliteit hebben ten opzichte van de Nederlandse competitie. Maar ja, hoe kom je daar? Dat is natuurlijk het eerste vereiste. Je kan lang bal spelen, maar dat is niet des PSV. Je moet mensen hebben die durven doordekken zoals ze graag willen doordekken. Die goed kunnen doordekken, want dat gaat ook niet altijd goed. En hoe makkelijk ze eigenlijk goals tegenkrijgen. Als je nou zegt van oké, kun je niet zo goed opbouwen, maar het zit pot dicht. Maar dat is ook niet het geval. Als team dan, hè? Mm.
3: En dat was vorig jaar, werden ze natuurlijk wel al heel snel kampioen, maar was het ook wel kwetsbaar achterin. En dat begrijp ik niet, dat ze al heel vroeg wisten dat ze kampioen werden. Ze hebben het geld van Saibari ook al snel binnen. Dat ze niet al heel snel toch die achterste linie.
2: Ja, maar zeggen we dit al een jaar bij PSV van geweldige ploeg in Nederland, met kopperschouders er bovenuit. Maar elk jaar aan het eind van de voorbereiding denk je, waarom hebben ze geen goede centrale verdediger gehaald?
3: Ja, maar vorig jaar schakelde ze wel sneller. Hele... Schouten wordt denk ik ook onderschat. Hè? De rol die hij vertolkte voor PSV, en die valt natuurlijk het eerste half jaar ook
1: op. Nee, maar wij moeten wel even... Wat is een goede centrale verdediger? Zeg maar, wat is de kenmerken van een goede centrale verdediger? Normaal gesproken is het iemand die heel goed kan verdedigen. Maar dat is het niet helemaal in Nederland. Dat is iemand die inderdaad... Weet je, een goede passing, ziek inschakelen op het middenveld en dat soort dingen. Maar ja, die bestaat in Hongarije vind je echt niemand die zo speelt. Dus je kan heel moeilijk iemand even gaan halen die op die positie gaan spelen. Die twee die ze nu hebben, kunnen wel verdedigen. Natuurlijk kunnen ze verdedigen. Ja, maar natuurlijk kunnen ze verdedigen. Alleen het team verdedigt niet goed samen. Ze komen zo vaak in ondertal en is het doorgestapt. En natuurlijk moeten zij dan ook doorstappen. Alleen...
2: Ik heb na een jaar nog steeds weet ik nog steeds niet zo goed wat we met onze Spaanse vriend aan moeten, hoor.
0: Tigas Cherovski.
2: Of hij nou goed kan verdedigen. Want of hij nou zo goed is.
0: Ze proberen het wel steeds te versterken. Met Gasherovski dus. Nagalo hebben ze toen ook nog gehaald.
3: Flamingo gehaald.
1: Maar Flamingo heeft wel een periode gehad, vond ik. Dat hij heel vaak in de Champions League vaak één op één. Door de manier van spelen. Dat deed hij uitstekend.
2: Ja, maar toch
1: heeft hij een gigantische dip gehad.
2: Ja, heeft nog niet de volgende stap gezet.
1: Nee, dat klopt.
2: Wat je toen wel verwacht.
1: Door de concurrentiestrijd en door de omzetten van Schouten en de nervositeit aan de bal. En die rechtsback is ook geen held.
3: Nee, dat wil ik net zeggen. Nee, niet alleen de centrale verdedigers. Ook de backs zijn ook kwetsbaar met inderdaad Cedilia. Maar ook links, daar is Salahidin natuurlijk ook ver vertrokken. En daar zouden ze toch ook wel weer een backup. Als ga je weer schuiven met
1: spelers. Daar komt Mauro Junior.
3: Ja, maar wil je die niet het liefst dan toch op het middenveld op de positie van Schouten hebben, nu Schouten eruit is?
1: Mauro, nee? Ik vind het bijzonder hoe groot Mauro Junior wordt gemaakt. Het is gewoon een beetje...
3: Linksback?
1: Ja, joh.
0: De aanvoerder?
1: Houd ook alsjeblieft op. Nee, dat is gewoon echt een nee. Nee.
0: Wat nee?
1: Nee, maar het is niet, iemand die jou verder brengt. Weet je, je moet gewoon zorgen dat je stabiel... Dan heb je... Walmart kan daar, weet je wel, spelen. Wat heb je nu? Mijnans heb je nu. Joey Veerman kan daar. Dat komt wel goed. Alleen je moet zorgen dat je wel stabiliteit hebt achterin. En het begint zeker ook als team. Dat je samen verdedigt en doordrukt en al die dingen. En 9 van de 10 keer in de Eredivisie komt het ook wel goed. Alleen, dit was best wel... 0-4 is niet niks.
0: Nee.
1: En helemaal na die omzetting van AZ... Dan was er helemaal niks meer van over.
0: Ja, Bos zei wel, ik weet wat er nog allemaal aan zit te komen en waar we mee bezig zijn. Dus hij maakte zich nog niet direct al te veel zorgen. Dat is natuurlijk ook zo. Wat zegt dit over AZ dan? Want ja,
2: nou, ik vind het wel heel erg knap, hoor. Want je kunt wel zeggen van je hebt een man meer, maar dan speel je in Eindhoven tegen de kampioen die niet compleet is. Laat het ook duidelijk zijn. Maar ze maken er wel 4. En dat vind ik wel knap. Dat heb ik wel. En ik heb mensen gehoord die AZ al eerder in de voorbereiding hebben gespeeld. Ook tegen Racing Genk, waar ik daar gisteren was. En die waren ook allemaal onder indruk van AZ, hoe die toen al speelde. Dus ik denk dat heel weinig ploegen, ondanks dat je een man meer hebt, daar in Eindhoven tot dit in staat zijn.
3: Maar ik hoop wel dat AZ, want ieder jaar hebben we, zeker in de zomermaanden, hebben we het over van nou, dit jaar verwachten we heel veel van AZ. En dan zie je toch langzamerhand dat het toch wel weer minder wordt. Of dat heel wisselvallig wordt. En gisteren stond er echt een heel jong AZ. Vind ik heel knap. Met heel
2: 7
3: veel jongens
2: uit eigen opleiding. Hè?
3: Met echt dat. En zelfs de ervaren spelers. Met Klaassen die wat langer geblesseerd is. Of een Parrot en alles die zelfs aan zijn kant stonden. Dus het is wel heel jong. En dan hoop ik niet dat het weer net als het de laatste jaar. Dat het weer zo wisselvallig. Nu een 0-4. En dadelijk weer puntverlies tegen de Kleik. Het zou wel eens leuk zijn als AZ echt een keer die stap kan maken. Dat ze. Want ja, je ziet hoe ze kunnen voetballen. En het talent spat er vanaf. Dat ze echt een keer de stap kunnen maken. Dat ze lang echt mee kunnen gaan doen.
0: Dus Koopmeijners nooit verkopen?
3: Ja, zou ik niet doen. Voor het geld is het niet nodig. Ze gaan waarschijnlijk Parrot nog verkopen. Ja, heel veel clubs worden genoemd. West Ham wordt genoemd. Buitenlandse clubs worden genoemd. En hij wil zelf weg. Volgens mij is dat ook de reden dat hij in ieder geval...
2: Nee, maar die gaat zeker weg. Wordt dat zeggen ze ook. Ze houden gebruikt. Bewust ernaast. Dus.
3: En dan heb je denk ik een goede transfer gemaakt, waardoor je dus niet per se hoeft te verkopen. En probeer dan eens een keer die stap te maken.
1: Ja, ze kunnen in principe geen middenvelders verkopen. Want omdat Kees Smit niet kon spelen, kon ze niet met 3 middenvelders spelen.
3: Ja, dus daar moeten ze ook nog wat halen. En dat is raar.
1: Ja. Dat is toch best wel apart, eigenlijk. Dat, ja, nee, noodgedwongen moesten we met 5-2-3 spelen. Want Smit...
0: Had kleine klachten.
1: Heb je geen ander middenveld?
0: Ja, 2 is wel heel weinig, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is waar. Wat zegt het over Echtold?
1: Prijzenpakker. Ja. Ik vond wel leuk dat hij dat zelf ook... Ja, tweede in 3 maanden.
0: Tweede in 3 maanden, zei hij meteen, hè?
1: Ja. En dit wordt natuurlijk gezien als hoofdprijs dan, hè, natuurlijk. Maar goed, je kan natuurlijk alleen maar deze wedstrijd spelen als je iets daarvoor hebt gepresteerd.
0: Ja, maar is het een goede trainer? Zie je dingen
1: denk
0: dat je...
1: Denk ik wel dat hij tactisch wel goed is. Ik moet zeggen, ik denk ook wel dat hij iets meer van de oude stempel... Hey, wat zwaarder gaan trainen, harder gaan trainen. Iets minder luisteren naar de laptop die jij daar hebt staan. Ja. En echte jongens... Kijk, ik verbaas me altijd over... topsport is natuurlijk grenzen verleggen. En als jij... Hoe zei hij het ook alweer gisteren tegen me? Hij zei... wij passen ons aan de jongens. Maar die jongens kunnen zich toch ook aanpassen aan ons, zeg maar. Aan wat wij willen. Want nu wordt er heel erg aangepast aan wat die jongens kunnen of willen of whatever. In plaats van dat je ook, zeg maar... Ja, character. Ik denk ook dat je character... Kijk, als jij zoals NEC wil spelen, dat is wat hij wil. Hè? Dat is zijn doel. Met die intensiteit en met dat soort dingen, daar zijn ze nog niet. Maar dat is zijn doel. Want ik weet nog die in de wedstrijd in de AZ, NEC, compleet weggespeeld. En zo zei hij, dit is wat wij ook willen. Nou ja, dat is een mooi streven. Maar dan moet er wel iets meer intensiteit in komen. Ik vond het niet zo heel intens.
0: Maar ten opzichte van de periode Martens heeft hij er wel iets extra.
1: Ja, maar we vergeten wel dat Martens ontzettend goed voorstonden. Echt geweldig voor. En dan verloor hij. Ze spraken zelf over het kampioenschap. Dat was die periode. Hij werd ook
0: trainer
1: van de maand. Toen stonden ze er echt goed voor. En toen kwam de klat erin, wat jij een beetje. En toen verloor ze echt. Toen Klaas eindelijk een beetje wegviel.
2: Kijk, AZ heeft de beker gewonnen. Dat is natuurlijk een hoofdprijs voor AZ. Maar ze zijn ook zevende geworden in de competitie, hè? Ja. Zevende.
3: Door dat wisselvallige. En dat, als dat eruit gaat.
2: En zevende is echt, dat is echt ondermaats, hè, voor de kwaliteit die ze hebben.
1: Ja. Zelfs Twente eindigt hoger.
2: Dat is ook ondermaats vierde.
1: Nou ja, dat hebben we nu Europees.
0: Maar hij nam natuurlijk, dit was niet het hele seizoen nog van Echtold. Hij had nog geen voorbereiding gedraaid. Dat heeft hij nu wel. Dus wat
1: dat gaan we hem nu beoordelen dan.
0: Ja. Maar hij heeft dan wel al, voordat we hem echt gaan beoordelen, heeft hij al twee prijsjes in zijn achterzak. Dat is toch.
1: Nee, maar als je hem vorig jaar niet mag beoordelen op de zevende plek,
0: ja,
1: dan kan je het ook niet beoordelen op de bekerwinst.
0: Daar heb jij een punt, want Martens won volgens mij die wedstrijd van Ajax in de beker. Die dikke overwinning. Dus die heeft ook zeker daar een rol in gespeeld. Deze laptop die zegt nu dat we onze rust moeten gaan pakken. Gaan we doen, maar we zijn Hydration. Zo meteen terug met deel 2 van Voetbalpraat. Met onder meer FC Twente en Feyenoord natuurlijk. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat zit eraan te komen. De start van het seizoen qua competitie dan. En Feyenoord gaat met een goed gevoel, denk ik, die kant op. Want ze wonnen al hun oefenwedstrijden, Sinclair. Je was gisteren bij
1: dat is gevaarlijk.
0: Je was gisteren bij de laatste.
3: Ja.
0: Wat zegt het nou?
3: Ja, dat zegt natuurlijk helemaal niets. Het zijn wel niet altijd misselijke tegenstanders geweest. Waaronder Atalanta Bergamo. Moet je wel zeggen dat in de Italiaanse competitie, die begint pas over 3 weken. Maar je ziet wel wat ontstaan.
2: Vind ik wel een goede nuance, trouwens.
3: Nee, maar het zijn wel clubs. Al speelden ze gisteren nog wel met mes tussen de tanden. Spaanse club vorige week met Vallecano, die natuurlijk nog niet zo ver zijn. Maar het zegt wel wat dat Feyenoord met een hele nieuw elan is begonnen. Niet alleen op directieniveau, maar ook met Van Bronckhorst. Toch ook wel veel spelers die allemaal moesten vechten voor hun plek. En langzamerhand zie je toch dat er wel een elftal de puzzel gelegd lijkt. Waarbij toch wel wat opvallende zaken naar voren komen. Zeker ook op het middenveld. Er gaan natuurlijk misschien nog wel spelers vertrekken. Maar ja, Van Bronckhorst lijkt toch wel al bepaalde keuzes te hebben gemaakt.
1: Welke dan?
3: Nou, middenveld CGL, die zelf nog aan het begin van deze transferwindow eigenlijk wel weg wilde. Ook onderhandeld heeft met Lille. Die lijkt toch zijn plekje gevonden te hebben. En dat gaat dan wel ten koste van Targeline, die het vorig jaar weer heel erg goed heeft gedaan. Ja, en sommige spelers dienen zich ook aan. Zo doet bijvoorbeeld Shaquille van Persie het erg goed. En dan niet in de spits. Maar juist op de positie die nu een beetje vakant dreigt te komen rechts voorin. Moet ik wel zeggen dat hij die positie dan anders invult als Haji Moussa. Gisteren maakte hij dan ook op die positie dan weer de winnende goal. En zo zijn
1: als Haji Moussa blijft, dan is hij toch.
3: Ja, maar er wordt wel vanuit gegaan dat Haji Moussa nog weggaat. Ja. En dan moet er ook wel een vervanger komen, hoor. Want Feyenoord zoekt echt nog wel naar buitenspelers. Zeker nu ook Sauer vertrokken is. Feyenoord had vorig jaar wel heel veel spelers aan de zijkant, maar heel veel die dus niet rendeerden. Slory is ook al vertrokken. Dus er moet echt nog wel iemand aan de zijkant weg. En ze hebben nog altijd Borges lopen, maar ja, die mocht gisteren niet eens invallen. Tankstedt mocht gisteren niet invallen. Ivanusek mocht niet invallen, terwijl ze 120 minuten speelde met heel veel spelers. Dus er wordt ook wel een signaal afgegeven dat sommige spelers nog mogen vertrekken. Maar ja, er zijn al heel veel spelers vertrokken, hè? Maar dat kon ook niet anders. Want ja, op papier had Feyenoord voor het seizoen 40 spelers.
0: Ja.
3: Er werden nog een paar spelers aangetrokken, dus er was veel werk aan de winkel.
0: En heeft die Diarra weer een beetje een plekje veroverd?
3: Die kreeg dus wel de kansen de laatste weken bij gebrek aan spelers op die positie. En ik moet zeggen, die bevalt wel. Doet wel goede dingen, alleen gisteren is hij dan weer geblesseerd uitgevallen. En dat kan dan wel weer zijn pech zijn. Anders had hij misschien wel volgende week begonnen in de competitie-overture tegen Sparta. Ja, en dan kan je misschien ineens je kans grijpen. Maar die staat er in ieder geval wel anders op als dat hij vorig jaar onder Van Persie stond. Want Van Bronckhorst ziet het daadwerkelijk wel in die Diarra zitten. Maar Feyenoord zoekt nog wel echt naar een aanvallende buitenspeler die het elftal direct kan versterken.
0: Er is behoorlijk geïnvesteerd bij bijvoorbeeld Ajax. Feyenoord gaat de Champions League zeker al in. Maar houdt het iets rustiger op dat vlak?
3: Nou, met name omdat ze natuurlijk zoveel spelers hebben. Ja, en je moet ook perspectief bieden. Reed gaat nu mogelijk zo goed als zeker gaat hij wel vertrekken. En dan heb je toch nog 3 rechtsbacks daarna nog in die selectie. Kan je wel weer een nieuwe rechtsback halen, wat ze misschien ook gaan doen. Maar dan moet je ook wel die andere slijden. Je hebt nog Del, je hebt nog Nieuwkoop, je hebt nog Lotomba. En zo kan ik wel meerdere posities opnoemen.
2: Maar zijn al 3 niet goed genoeg, dus dan
3: nee,
2: moet je
3: maar
2: toch de boer op.
1: Dus Del was voor een half jaar?
3: Die hebben ze wel voor 3,5 jaar hebben ze die gekocht. Alleen op dit moment, gisteren maakte hij ook geen minuten. Ja, dat zegt dan wel genoeg op het moment dat er 1 week voor de competitie
1: is. Dat is wel gek hoe sowieso gaat. Dan moet Del de verlosser zijn van Feyenoord. Het dollende Feyenoord toen de tijd.
2: Nou ja, verlosser, maar
3: heeft wel bijna alles gespeeld in de tweede seizoen zelf. Onder Van Persie, die het dus wel in deze spelers zag.
1: Dat begrijp ik, dat bedoel ik ook. Dan komt er een nieuw begin en dan zie je eigenlijk dat iemand van Go Ahead, die jaarlang bij Go Ahead gewoon niet dat niveau zomaar heeft. Van Nieuwkoop, waarschijnlijk geblesseerd.
3: Is nog steeds geblesseerd.
1: Nee, maar dat is echt, ik vind dat echt zo'n zielig verhaal. Want hij heeft echt wel, is echt een.
3: Ja, weet je wat het gekke is? Hij was bij Feyenoord in zijn eerste periode ook al vaak geblesseerd, ja. Bijna altijd.
1: Alles speelde bij Union Sengilis.
3: En ze halen hem terug en hij is ook eigenlijk precies weer hetzelfde.
1: Is
3: elke
1: toch
3: keer
1: bizar?
3: En dat is wel
1: dan moet toch, Feyenoord moet iets met hem doen dan? Ja. Spelding, nou ja, whatever.
3: Neem Justin Bijlo, die keept alles bij Bijlo of in Italië. En bij Feyenoord was hij ook veel geblesseerd. Dus dat is wel raar. Aan de andere kant, nu zijn er gisteren ook wel weer wat blessures geweest. Watanabe valt voor Feyenoord gelukkig mee. Want al heel snel gisteren in die oefenwedstrijd raakte hij geblesseerd.
2: Ja, die kreeg een enorme beuk.
3: Kreeg een beuk, maar bij de verwachting bij Feyenoord, ze gaan per dag kijken dat het zelfs mogelijk is dat hij Sparta komende zondag gaat halen. En in eerste instantie werd er wel gevreesd dat er misschien wat gebroken was. Maar dan zeggen sommige mensen wel weer alweer veel blessures. Diarra viel gisteren uit, dus Watanabe. Maar er gaat wel. Er is wel gekeken naar alle blessures. En gisteren waren het echt contactmomenten. Dus ik vind het te vroeg om te zeggen dat Feyenoord in die lijn doorgaat.
1: Hij zijn gekeken en wat is er uitgekomen?
3: Nou, vorig jaar was er natuurlijk ook de pech dat op een gegeven moment heb je een sneeuwbaleffect. Dat spelers geblesseerd raken.
1: Vertel.
3: En dat ze te snel weer, omdat er waarschijnlijk één gepresteerd moest worden en Feyenoord op sommige posities gewoon geen spelers had, zeker op middenveld niet, dat ze te snel spelers weer voor de leven gingen gooien, terughalen. En ja, dan blijf je op een gegeven moment sukkelen.
1: Ik denk echt dat het een probleem is ook bij zulke elftal, dat je niet meer, en dat kan niet meer met de nieuwe competitie of met de opzet, je kan niet meer ergens ritme opdoen bij het zicht van het stadion, zeg maar. Dat je gewoon bij de tweede, weet je, vroeger kon je nog wel, dan kon je bij de tweede nog even instromen, even weer winnen en zo. Nu moet je gelijk eindelijk in de, nou ja, hè, hoogste versnelling, de druk, het stadion, al die dingen. Ik denk dat dat ook wel een reden is waarom er best wel maar herhaalde blessures komen.
3: Absoluut. En bij Vilbert speelde Jeremiah Sint-Juste gisteren 90 minuten. Speelde een goede wedstrijd, kreeg zelfs de aanvoerdersband door om in het laatste gedeelte. En die heeft eigenlijk een hele goede voorbereiding gedraaid. En die vertelde ook na afloop van ja, maar nu heb ik een voorbereiding gedraaid. In de winterstop kwam ik al een beetje geblesseerd. En ook hij ging in dat ritme mee met dan weer geblesseerd. Dan werd hij heel snel erop gegooid. Eigenlijk misschien niet fit genoeg, weer geblesseerd. En nu zie je dat hij dus een goede voorbereiding draait. Hij gaat waarschijnlijk basisspeler worden.
2: De clubs in de voorbereiding doen ze, dat zie je ook heel vaak, hè, dat spelers worden allemaal in hetzelfde aantal minuten gebracht, hè, omdat ze er allemaal klaar voor moeten zijn. Maar als de grote competitie begint, de tweede garnituur speelt bijna nooit meer daarna.
1: Het is zo lastig als niet-basisspeler om weer gewoon op niveau te zijn, om in te kunnen vallen, springen, basisspeler te worden na 4-5 wedstrijden, omdat je gewoon 0,0 wedstrijdritme hebt. Dat is wel echt niet helemaal goed gegaan met de tweede elftallen. Dat je niet, als je ouder bent dan 21 of zo, mag je niet meer daar spelen. Dan moet je allemaal onderlinge wedstrijden zelf regelen of whatever. Ik denk dat dat niet echt bevorderlijk is voor de blessuregevoeligheid.
3: Klopt, maar jij vroeg mij net ook, wat doet Feyenoord dan ook anders? Ze zijn wel gaan kijken naar spelers die je gaat halen. En daar proberen ze wel te kijken naar spelers die je dus echt aankunnen om meerdere wedstrijden in de week te gaan spelen. En daarvoor, kijk, Stengs, daar wist iedereen van, kwalitatief, natuurlijk kan hij met Feyenoord mee. Maar ze gaan ook kijken, ja, als we dadelijk om de 4 dagen een wedstrijd hebben, dan moet je misschien in die tweede wedstrijd denken, hij kan maar 10 minuten of een training maandag laten schieten. En als je dan kijkt ook naar het salaris wat hij verdient, hebben ze hem transfervrij laten gaan. Zeker niet om zijn voetbalcapaciteit. En ze proberen nu ook spelers te halen die wel de intensiteit aankunnen die gevraagd wordt bij een topclub.
2: Is er nog ruimte voor Sam Stijn in de basis?
3: Is in alle wedstrijden is die tot nu toe is die invaller geweest. Dat zegt wel genoeg. Maar ja, op het middenveld is het ook dringend geblazen. Valente wordt nu heel veel op de nummer 10 positie gebruikt. En ze hebben dus met of Van Houten of Targeline en dus CGL hebben ze dan 2 zessen daarachter. Dus ja, Tuurlijk, er gaan ongetwijfeld kansen komen. En het wordt dadelijk ook uitgelegd van Feyenoord gaat natuurlijk Europa en de Champions League veel wedstrijden. Maar ja, op dit moment is hij dus ook geen basisspeler.
2: En toch, hè, Stijn, vorig jaar veel kritiek gekregen. Hè. Hij heeft natuurlijk niet goed, altijd goed gespeeld. Lang geblesseerd geweest. Maar voor zijn blessure stond hij op 8 goals, hè?
3: Veel assist.
2: En tel dat half jaar erbij, 8 goals, komt hij als nummer 10 in het eerste jaar bij Feyenoord. Misschien op 15, 16 goals.
1: Nou, precies wat jij nu zegt, is dus het verschil tussen bij Twente voetballen of bij Feyenoord Ajax PSV voetballen. Dat de 8 goals niet meer genoeg is. Nee, je moet ook goed mee voetballen. En al die dingen, wat bij Twente eigenlijk ook niet goed was, maar omdat hij zo ongelooflijk veel goals maakte, was dat top.
2: Nou, Twantje stipte dat wel aan, hoor. Dat in een grote wedstrijd dat je dan toch, als hij niet scoort, dat er dan dus te weinig overblijft. Okay,
1: sorry, de kennis.
2: Ja, ik ben blij dat je die kant nu op gaat. Ja.
1: Die zagen dat. En dat is precies het verschil tussen Siruki. Bij Twente wordt hij, nou, nu was hij niet zo goed in de, maar hij is degene die eigenlijk de alles gaat alles via Siruki. Nou ja, bij Feyenoord niet. Ik denk dat dat wel echt goed weergeeft wat het eigenlijk betekent om bij een, want 8 goals, ja, 8 goals is toch prima. Alleen de aandacht werd natuurlijk ook op hem gevestigd door die aanvoerdersband, wat niet zo handig was.
0: Ja, door het meevoetballen.
1: Ja, door het meevoetballen, omdat ja, dat hoort bij een club. Als dat gezegd hebben, Thomas was ook niet de beste meevoetballer, maar dat was wel met het hele, hij lijkt eigenlijk veel meer, dat Sim Stijn is eigenlijk meer zo'n soort voetballer. En die was nogal succesvol bij Feyenoord.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat is wel een label wat je er nou
1: ik heb het meer over type.
0: Ja, ja. Hoe gaat Twente het nieuwe seizoen in? Of ze zijn eigenlijk al begonnen.
2: Hoe is het begonnen?
0: Hoe zijn ze het nieuwe seizoen ingegaan?
2: Donderdag is cruciaal. Hoe ze aan de competitie beginnen? Vol chagrijn of toch wel met een kleine glimlach, een flauwe glimlach.
0: Maar er is al wel wat chagrijn, toch?
2: Het is te vrij snel in Enschede, hoor.
0: dat zijn gelukkig jouw woorden.
1: Zie je, zonder terecht ook.
2: Nee, ik bedoel, ik heb donderdag die wedstrijd gezien. Het was verschrikkelijk. Het was gewoon niet om aan te zien. Dus daar hoef je ook helemaal niet moeilijk over te doen. En dan moet er ook chagrijn zijn bij een club als Twente met de ambities die ze hebben. En je hebt Europees voetbal. In de eerste wedstrijd ging het nog. Hè. Er waren er best wel momenten in het begin en ook in de tweede helft dat je denkt van, hey, het is allemaal niet zo slecht. Ik vind ook, we moeten ook weer niet doorslaan naar de andere kant. Want voor de aftrap in de eerste wedstrijd in Enschede zei 80-90% van, nou, Twente heeft het heel aardig voor elkaar voor de fase van het seizoen. Hè. 9 spelers in de basis die er vorig jaar al waren. 2 vervangers. Er zijn weinig clubs die dat kunnen zeggen. Als de competitie dan moet beginnen.
1: Ze hebben het ook goed voor elkaar. Alleen ze presteert niet in deze 2 wedstrijden. Nou, maar het best wel belangrijk is dat je toch de Europa League ingaat. Nee, nu zijn we straks wel blij met de Conference League. Want ik denk dat wij wel vinden dat misschien dat buiten de topclubs, die horen dan meer in de Europa League, dat de meeste clubs wel in de Conference League meer te zoeken hebben dan de Europa League.
2: Ze moeten
1: hoe pijnlijk het ook is.
2: Nee, maar donderdagavond was gewoon er was zoveel ergernis. Dat merk je bij iedereen hoe slecht het was. Dat was echt gewoon niet om aan te zien.
0: Ja, en is er iets omgedraaid in de tussentijd?
2: Nou, ze hebben gevoetbald in Genk gisteren. Op de open dag van Genk. En de wereld ziet er nu weer heel anders uit.
0: Ja,
2: ze hebben verloren, 2-1. Maar ik durf het bijna niet te zeggen, het was wel iets beter weer.
1: Maar Erik ten Hag had het voor de wedstrijd thuis tegen Venskraas van, nou, Europa proef. Wilden ze 20 maken, toch? Met de aankoop en met de hele alles Europa proef. Is dat ook Conference League, denk ik, neem ik aan?
2: Nee, je begint aan het kwijt om in de
1: Europa League.
2: In de Europa League terecht te komen. Dus ja, die eerste missie is mislukt.
1: Ja.
2: Uiteindelijk moet je nu zorgen dat je die Conference League haalt. Wat nog niet eens zo makkelijk is. Hè. De volgende deze ronde moet ze natuurlijk kunnen halen. Maar daarna krijg je Karabach of Dynamo Kiev.
0: Ja, en nu eerst de Dak Dunajska.
2: Ja.
0: Uit Slowakije.
2: Ik heb toch maar geboekt voor Bratislava. Als je het niet erg vindt. Dus nee, daar weet niemand iets van.
0: Nee.
2: Ja, ze zijn wel bekeken. En ze hebben 3-0 gewonnen bij Mostar afgelopen week. Maar daar moet je natuurlijk gewoon doorkomen. Want het is ook wel belangrijk wat voor prestaties je nu neer gaan zetten komende donderdag. Ook richting zondag, richting Heerenveen. Maar als je donderdag weer zo slecht speelt, ja, dan
1: zegt niks over de Eredivisie.
2: Nee, nou, nee, maar
1: zegt niks over wat je.
2: Het zegt dan wel wat. Iedereen wil aan die competitie beginnen met het Feyenoord-gevoel. Dat kan allemaal tegenvallen straks.
1: Ja, maar
2: begin je dan al met chagrijn aan de competitie?
1: Ja, maar daar is nog een wedstrijd, hè, daarna. donderdag.
0: Donderdag.
1: Dus dat is nog een wedstrijd. Nee, dus Rijn hoeft niet te... Maar ik bedoel meer van... Kijk, in de Eredivisie speel je tegen vergelijkbare teams. Jonge teams, niet echt mannen die ook lekker willen voetballen, enzovoort, enzovoort. Kijk, Ferencváros is maar Ferencváros in onze optiek. Grote club daar niet van. Maar het is...
2: Ik vond ze niet zo goed, hoor.
1: Nee, maar waar... Het zijn wel kerels.
2: Ja.
1: Jozef, de spits, die kan bij alle clubs in Nederland spelen. Die speelt gewoon bij Ferencváros. Heel veel van de jongens zijn wel fysieke mannen. Ja, ja. Ik wil niet zeggen mannen tegen jongens, maar het is wel... Kijk, en in de Eredivisie kom je tegen Heerenveen. Weer lekker voetballen, lekker opbouwen, lekker frivol. En dat is dan een hele ander soort competitie. Nee, maar... Daarom moet Nederland zich... Ja, wat ten aanzien van Europa proef. Hoe ga je dat doen? Dat vind ik persoonlijk een groot vraagstuk voor de KNVB... En de clubs. Hoe kunnen wij, Nederlandse clubs... Ferencváros, natuurlijk, weg ermee. Wij gaan er hopelijk in. Nee, niet te doen op dit moment.
2: Nee, maar ik vond ook dat Tenacht daar helemaal gelijk in had. Alleen krijgt hij aan de tijd weer van simpele zielen de kritiek van... als je verliest, hou je mond dicht. Maar dat is
1: hij zei het vooraf, dus.
2: Dat is natuurlijk een hele simpele gedachte. Ja. Want wie mag daar... anders in het Nederlands voetbal wat van zeggen. Alleen maar Marianne van Leeuwen dan.
0: Ja, nee, maar hij was best wel uitgesproken. Want hij zei, de Nederlandse clubs hebben onze coëfficiënt een beetje verkloot.
2: Ja, dat is toch ook zo?
0: Dat is zeker zo.
2: We hebben dit jaar een plek minder. En dan kun je allemaal lachen om een Nederlandse club die niet presteert. Maar dat gaat wel ten koste van NEC, Utrecht, Twente en misschien ook wel AZ. Dit soort clubs. Ja, dat wordt alleen maar moeilijker om Europa proof te worden, zoals Kennen dat zegt. Omdat, ja, je krijgt die weerstand niet.
1: Het schijnt ook dat wij... In... top Europese zoek moeten hebben om...
2: Nee, dan nog is het niet... Nee. Kun je dit jaar al niet meer...
1: Nemen om het niet te verliezen. Om niet nog een...
2: We moeten ons weer drukker maken over onze schouder... Dan we vooruit kunnen kijken.
0: Ja, nee, dat is...
1: En dat pleit ik echt voor, dat daar moet... Het kan toch niet zo slecht zijn dat wij... Twente is toch echt op papier... Ik vond ook voor de wedstrijd Ferencváros... Nou, daar staat een goed team. Er staat echt een goed team... Niet opgewassen tegen Ferencváros.
0: Nee. Er is versterking onderweg. Joel Drommel komt naar Enschede toe.
1: Tussen de 500 en de miljoen?
0: Ja. Lars Unestal is...
2: Oplopen met bonussen.
0: Lars Unestal
2: met haalbare bonussen.
0: Is 36 inmiddels.
2: Unestal.
0: Ja, Unestal is 36 inmiddels.
2: Contract loopt af aan het eind van het seizoen.
0: Drommel is 29.
2: Ja.
0: Als je de vorm...
1: pas weer niet, hè?
0: Pasveer zit ook nog op de bank, die is nog ouder. Maar als je kijkt naar Unestal en zijn vorm... zou het zomaar kunnen dat Drommel gewoon voor de basis komt.
2: Nou ja, ze hebben vanaf dag 1 gezegd... van we willen een keeper die de concurrentie aan kan met Unestal. Niet vergeten, Unestal was vorig jaar de minst gepasseerde keeper van de Eredivisie. Dus je kunt niet zeggen...
1: 3-4 jaar geweldig gedaan.
2: Daarom, maar hij heeft wel 3 jaar op rij. Heeft hij ook het eind van het seizoen gemist. Nou, dan moest Twente terugvallen op Titon. Geweldige carrière gehad, maar die was ook 39. Dus ze hebben wel gezegd, we moeten gewoon een goede keeper erbij hebben. Ook met het oog op de toekomst. Maar die ook nu al de strijd aan kan gaan met Unistal. Ja, en op dit moment is het wel zo dat bij Twente zo'n beetje elke bal die op goal gaat... en dan verwijt ik niet alleen Unistal, hè. Die tussen de palen gaat, die gaat er wel in. Ook gisteren in Genk. Ja, ze hebben 80% balbezit gehad. Maar je staat na 13 minuten wel met 2 lachten. En het is niet alleen de schuld van Unistal. Maar je denkt wel soms van, ja.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dus we hebben zometeen de strijd, de keeperstrijd. En we hebben de spitsenstrijd ook nog in Enschede. Dus ja, dat wordt...
1: Dat is geen strijd, toch?
2: Wordt boeiend.
0: Nee. Weghorst Lammers.
2: Het opvallende was dat gisteren Weghorst volgens afspraak 45 minuten speelde. En dan denk je, dan komt Lammers. Maar Vennegoor kwam. En Lammers speelde maar 20 minuten. En ik heb van de bron natuurlijk daarna gevraagd van... Zegt hij van...
0: Dat vindt hij niet leuk als je hem naar de spits concurrentie
2: dat vraagt? Dat zag ik vanaf mijn vakantie.
1: Maar wat zei hij?
2: Hij zegt, nee, daar ging hij niet echt op in. Hij zegt, vul zelf maar in.
0: Oh.
2: Toen zei ik van, ik vind dit wel een signaal.
1: Maar goed, ze denken misschien ook dat Sam Lammers gaat vertrekken. En dat zijn meerdere
2: clubs. En Vennegoor ontwikkelt zich prima. Dus
1: veel,
2: dat is
1: veel clubs die daar aan denken nu. Hè? PSV ook. AZ liet spelen. Zijn Parrot bijvoorbeeld. Ja. Die liet ze niet spelen, dat bedoel ik.
0: Ja. Ajax dan wil ik toch ook nog eventjes over, ja? Over hebben. Is Cruijff het grote voorbeeld kennen dat een grote naam toch kan helpen in het werk als TD?
1: Ik denk geld kan werken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Geeft hij veel meer uit voor je idee dan zijn voorgangers?
1: Nou, het is meer van, ik heb het gevoel dat zij het salarisplafond heeft losgelaten. Dat is belangrijker, denk ik, dan de transfersommen hebben ze natuurlijk altijd. Ook onder Mislintat hebben ze ook 20 miljoen of 22 voor Soetalo. Nu doen ze het voor een spits. Vind ik een wat logische gedachte dat je meer geld voor een spits betaalt. Want die zijn gewilder als je wat gaat scoren. Maar meer salarisplafond vind ik opvallend. Dat was natuurlijk echt wat er moest gebeuren na Overmars. Dat, ja, ze moest gewoon snijden in salarissen. Maar je kon niet de Champions League salarissen die ze betaalden. Ja, dan moest je altijd Champions League halen. En dat was, dus dat vind ik opvallend. Want er is namelijk wel, als je 20 miljoen betaalt, dan hoort gewoon een bepaalde salaris bij. Dan ga je niet voor 5 ton voetballen. Dat zit dan 2,5 of 3 miljoen of zo.
3: Nou ja. En Brandt, die transfervrij komt, die wil ook een salaris hebben. Die gaat ook niet, zeg ik.
2: En tekengeld, hè, als je transfervrij bent. Brandt vind ik wel opvallend, hè. Die is nog maar 30. En die loopt al jaren mee natuurlijk in het Duitse voetbal. Als Brandt in vorm is, is het een verrijking voor de Eredivisie. Maar ik vind het wel opvallend dat een transfervrije speler, dat niemand in de Bundesliga heeft hem opgepakt. 48 keer Duitse international.
3: Hij kon wel naar bijvoorbeeld Leeds en naar echt ploegen.
2: Ja, dat werd wel genoemd. Uiteindelijk komt hij bij Ajax terecht. Maar ja, dat vind ik wel opvallend.
0: Wat zeg je dat dan?
2: Ja, hij is ook niet...
1: Aantrekkingskracht van Ajax is nog steeds wel groot, hoor. Dat moet je niet
2: vergeten. Nee, ik vind het aan de ene kant heel opvallend en dat hij naar Ajax gaat. Ik vind het ook maar Brandt was een heel groot talent in Duitsland, hè, toen hij kwam. Ging van Leverkusen naar Wolfsburg. Toen weer terug naar Leverkusen. Dortmund. En toch heeft hij het nooit echt heel... Ja, klinkt gek, als je zijn staatsverdienst bekijkt. Het is niet de grote speler geworden die heel veel van hem verwacht hadden. En nu is hij transfervrij. Ja, dat hij dan naar Ajax gaat, dat vind ik wel opvallend.
1: Maar goed, als hij kan natuurlijk wel in de Eredivisie kan hij natuurlijk wel, als hij nog steeds de 100 enzovoort.
2: Daar ben ik wel mee begonnen. Als hij
1: Sterling was ook 30, volgens mij.
3: Nee, maar als hij 31 of zo. Oh, daar ging het dan niet, maar...
2: Ik heb wat meer vertrouwen in een Duitse 30er dan in een Engelse 30er. Maar
1: je woont dichter bij de grens, hoor ik?
2: Nee, Duitsers hebben over het algemeen toch wat meer, hè?
1: Wat?
2: Ja, wat meer discipline. En dat
3: hij heeft vorig jaar nog relatief heel veel gespeeld. Wat
2: dat is wel
3: daar
2: Sterling. Ja, maar dat was niet altijd meer basis. Maar dan rouleren ze bij Dortmund en die spelen heel veel wedstrijden. Die rouleren heel veel. Nee, maar ik ben ook begonnen door te zeggen, als hij zijn niveau haalt, is dat natuurlijk een verrijking voor de Eredivisie.
1: Maar wat leuk is, nu moeten we allemaal afwachten of de aankopen voldoen. Maar ja, in ieder geval leuk dat PSV de concurrentie krijgt.
2: Ja.
1: Toch, Feyenoord, zeg jij, dat ziet er goed uit. Met de eigen jongens nog, weet je wel.
2: AZ komt eraan, heb ik gehoord.
1: Nou ja, en Ajax en die aankopen met wat ze hebben betaald voor die jongens.
3: Dan NEC met Tadic.
1: Ja, nou, ik ben heel toevallig met Maaskant eens.
0: Met Robert Maaskant?
1: Ja, ik las dat hij iets had gezegd over van dat, nou, als er één speler is die niet past bij NEC, dan is het Tadic. Ja, daar ben ik eigenlijk wel mee eens, want als jij vol gas en je wilt die intensiteit enzovoort enzovoort. Nou, nu is het wel zo dat een speler kan zich ook wel weer ontwikkelen. Sherry was ook 37 en die heeft zich ook helemaal daarin meegegaan. Alleen Tadić is niet zo'n speler. Kan die wel worden? Dat zal wel echt geweldig zijn om te zien dat iemand zo nog... Maar dat is juist inderdaad wat...
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Wat Maaskant zegt is meer temporiseren vanuit de stilstand en dan flits en het tactische plaatje. Dus, maar ik denk niet dat ze het met te veel grote spelers zijn.
0: Nee.
1: Want zo groot zijn ze ook weer niet.
0: Tadić gaat met NEC morgenavond in actie komen tegen Olympiakos. En na afloop van die wedstrijd uiteraard een nieuwe voetbalpraat. Dank voor nu en heel graag tot later.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: De jackpot van 10 augustus staat op 14,8 miljoen. Belastingvrij. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, vieren we dat elke maand met extra jubileumprijzen. De 10e kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: NEC kende een mooi voetbaljaar en hoopt dit seizoen dat te bekronen met een plek in de Champions League. Voor het eerst staat de club uit Nijmegen in de voorronde van het kampioenenbal.
1: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 4 augustus met vanuit Griekenland Jeroen Bijma. Ja, gaat het nou over voetbal in Griekenland of over bosbranden? Wat is nu het verhaal?
3: Nou ja, het is wel grappig, want ik kwam gisteren aan in Athene en ik opende mijn telefoon toen we waren geland. En toen kreeg ik allerlei appjes van, is het daar wel veilig? Dus ik had niet echt de laatste ontwikkelingen meegekregen. Dus ik keek op mijn nieuwsapp en daar stond dat twee helikopters op elkaar waren gebotst. En dat de bosbranden steeds heviger werden. Alleen, ja, daar valt hier in Athene zelf echt niks van te merken. We zitten midden in het centrum en de bosbranden zijn net buiten de stad. Maar je zou dan denken van, dan moet je wel iets zien. Maar ja, niks, je zit niks aan lucht. En de mensen zitten hier heerlijk aan de oezoe op het terras. Dus ik heb niet het idee dat het heel erg speelt.
2: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel een van de verhalen daar in Griekenland. In het westen van Athene, geloof ik, zijn de bosbranden. We gaan het hebben over voetbal in deze podcast natuurlijk. Want NEC is op weg naar, nou ja, hopelijk de Champions League. Want dat is een beetje het doel natuurlijk van deze exercitie tegen Olympiakos. Eerste voorronde die ze gaan spelen. Hoe staat NEC er nou eigenlijk voor?
3: Ja, dat is lastig in te schatten. Want ja, elke trainer zegt van, je kan niks zeggen over een voorbereiding. Alleen was bij NEC verder van optimaal. Als je eerst kijkt naar de uitslag, ze hebben 7 wedstrijden gespeeld. En daar hebben ze maar 2 van gewonnen. Dus dat is niet al te best. En er staat ook nederlagen tegen Duisburg tussen. Die de NEC normaal gesproken al moet kunnen pakken. Alleen de grootste zorg is toch wel in de verdediging. Daar hebben ze echt amper opties. Ja, daar is Schreuder allerminst blij mee.
2: Ja, want Sender viel uit in de oefenwedstrijd tegen Sevilla. Hoeveel verdedigers zijn er nu nog over in Nijmegen?
3: Ja, Sender viel uit vrijdag in die oefenwedstrijd tegen Sevilla. Maar die is er gewoon bij in Athene. Mm-hmm. En ik denk dat ze daar gewoon een risicootje mee gaan nemen. Want ja, hij moet wel spelen. Want anders moet je terugvallen op jongens die voor het seizoen aanbeeld kregen. Of op jeugdspelers. Sentler, ik ga ervan uit dat hij gewoon gaat spelen. En dan is het maar hopen dat hij het lang vol houdt. Maar ze hebben, ja, als je het een beetje op een rijtje zet, hebben ze denk ik maar 3 of 4 serieuze opties. Dat zijn Pereira, Storm, Von Viel. En dan reken ik Aouyan ja, of je niet heeft gespeeld omdat hij niet goed genoeg wordt geacht voor de verdediging. Dus dat geeft wel aan ja, hoe kap het allemaal is.
2: Maar dit wisten ze natuurlijk ook al, toch? Want dus het is niet dat Schreuder ineens erachter kwam in de voorbereiding. Goh, we hebben wel heel weinig verdedigers van niveau.
3: Nee, maar daar komt ook de frustratie van Schreuder vandaan. Ook omdat hij zegt van, ja, we hebben dit vorig jaar ook al meegemaakt. Toen won NEC de eerste 3 wedstrijden. Maar waren er wel heel veel blessures in de verdediging. Ja, en daarna verloren ze er ook 3. Ja, toen is het wel even intern hart tegen hart gegaan. Van ja, dit willen we nooit nog een keer meemaken. Ja, en een jaar later het gewoon.
2: Ja, en is dan te duiden wat dan het probleem is? Ik bedoel, is het dan dat ze het. Is dat geld? Of is dat ze niet weten wie ze willen halen? Of wat is het probleem?
3: Ja, het is een beetje met meerdere factoren te maken. Albers zegt, de technisch directeur van de verdediging, is de moeilijkste positie op de markt. Want ja, iedereen zoekt naar verdedigers. Maar ja, dat vind ik altijd een makkelijk excuus. Want ja, iedereen zoekt ook naar middenvelders en aanvallers. Ik denk dat er gewoon meer vaart achter had moeten zitten. Want ze hebben heel lang gegokt op 1 paard. En dat was dan Kaplan van Ajax. Die speelde vorig jaar op huurbasis bij NEC. En die wilden ze weer terugbrengen. Ja, dat was een uitstekende aankoop geweest. Want die is gewend aan het systeem van Schreuder. En die had gelijk mee kunnen spelen. Alleen, ja, Kaplan is geblesseerd geraakt. Waardoor die niet door de keuring is gekomen. Dus dat is een flinke streep.

0: door de rekening geweest. Ja, en nu zijn ze toch weer. Moeten ze eigenlijk weer opnieuw beginnen met die zoektocht.
1: Dat is een beetje hetzelfde verhaal als wat ik gisteren in de podcast met Rick besprak bij PSV. Waar je ook al weet, vanaf april we worden kampioen. En dat wist je al. Dan krijg je daarbij dat Jerdy Schouten geblesseerd raakt. Dan zou je verwachten dat clubs dus inderdaad op zoek gaan naar een verdediger. Maar ze hebben wel een middenvelder gehaald, maar ze hebben nog geen verdediger gehaald, terwijl die juist nodig zijn. Dat blijft soms. De denkwijze bij clubs of wat daar gebeurt, het blijft fascinerend wat er achter de schermen dan gebeurt eigenlijk, hè?
0: Ja, maar het heeft natuurlijk ook alles te maken met die deadline die heel laat is. Volgens mij kan het dit jaar tot 2 september. Ja, heel veel clubs wachten dan ook gewoon nog bewust, omdat ze aan het einde van de transfermarkt goedkoper worden. NEC krijgt miljoenen binnen door verkoop van spelers, maar ze geven tot nu toe heel weinig uit. Van als het duurder is dan 1,5 miljoen, ja, dan wordt al snel de boot afgehouden. Ja, je zou ook kunnen denken van we spelen voorronde Champions League. Het is misschien wel de belangrijkste wedstrijd in de clubgeschiedenis. Laten we maar wat meer risico nemen op de transfermarkt en gewoon wel 2 of misschien 3 miljoen uitgeven, want het geld heb je. Alleen ja, dan wachten ze toch op dat er wat afgaat van de vraagprijs. Ja, en dan zit je eind augustus.
1: Ja, lullig gezegd, voordat je gewend bent aan het systeem van Dick Schreuder en de intensiteit die eraan zit, ben je weer een paar weken verder natuurlijk, met het gevaar dat eventueel spelers te vroeg zijn en geblesseerd raken en in zo'n cyclus terechtkomen.
0: Ja, en Schreuder zegt ook altijd van ja, de verdediging is de belangrijkste linie in mijn systeem, want daar begint het voetbal. En daar heeft hij ook wel gelijk in. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar Sandler. Ja, die is dames een van de beste verdedigers van de Eredivisie in dat voetballende gedeelte. Ja, en als hij wegvalt, dan wordt het gewoon een heel stuk minder bij NEC. Terwijl die jongens er al nu ja, 6-7 weken zitten. Ja, dan kun je nagaan hoe lang het moet duren voor de jongens die er nu nieuw bij gaan komen.
1: Ja, want hoe lang heb je daar een beeld van? Ik bedoel, de tactiek, de werkwijze van Schreuder, hoe lang heb je nodig om daaraan jezelf in aan te passen als nieuwe speler?
0: Ja, hangt er een beetje natuurlijk vanaf hoeveel voetbalslimheid je hebt. De ene pakt het heel snel op en bij de ander duurt het wat langer. En, je hebt vorig jaar ook aan voorbereiding gezien dat het wel even een tijdje duurt. Ze komen terecht in ruimtes die ze nog nooit hebben meegemaakt. En dan ja, heb je een tijd nodig dat ook de resultaten komen. En nu met Champions League wedstrijden die al zo vroeg aankomen. Ja, dan houd ik mijn hart een beetje vast.
1: Ja, want de competitie gaat ook gewoon beginnen. Kan deze selectie 3 wedstrijden in de week aan?
0: Nou, tot nu toe niet. Daar is de selectie echt veel te smal voor. Vorig jaar was de grootste kracht van NEC dat ze een hele brede band. Dat ze jongens als El Kashati, Danilo, die konden ze nog even brengen op het laatst. Ja, daar kreeg de ploeg frisse energie van. En NEC was ongelooflijk fit. En die konden echt tot de 90ste minuut gaan. Ja, dat wordt nu gewoon een stuk moeilijker.
1: Dat begrijp ik. Nog een ander dingetje dan, want ik zag in die wedstrijd van Sevilla, het eerste half uur was heel goed, hè? Maar daarna werd het langzaam wat minder. Dat was een beetje wat je al vaker hebt gezien volgens mij, deze voorbereiding, hè? Dat het sterk begint, NEC, en dan langzamerhand zwakt het af in de wedstrijd.
0: Ja, de Sevilla had ik er maken dat Sandler na een half uur uitviel. Ja, dat de afstemming achterin komt er totaal niet.
1: Maar in andere wedstrijden was het ook een beetje dat ze wel goed begonnen, maar dat het langzamerhand in wedstrijden een beetje wegebde.
0: Ja, want door die krappe selectie is Schreuder gedwongen om ja, een helft of maximaal een uur ja, het hele elftal te wisselen. Zijn voorbereiding heeft NEC nog enkele keer met dezelfde elf de 90 minuten volgemaakt. Ja, dat is ook natuurlijk verder van ideaal als je tegen Olympiakos volle bak moet.
1: Ja. In hoeverre buit die Schreuder nou op zijn tong als hij met jou praat na afloop van zo'n training of als er wat naar wedstrijden en hij weet wat er moet gebeuren? Bijt hij echt op zijn tong of is het hard op de tong?
0: Nee, je merkt wel dat hij zich inhoudt voor de camera. Ja, het heeft natuurlijk ook voor hem geen zin om stampij te gaan maken tegenover de media. Want ja, dan kom je een beetje over als, hoe moet je dat zeggen, als een slappeling. Alleen ja, intern. Ja. Slaat hij echt wel met de vuist op de tafel. En ik sprak Albers de vorige week ook over. En die beaamde ook van dat het af en toe wel schuurt en dat de spanning soms wel oploopt. Maar dat is denk ik ook wel normaal bij elke club. Dat een technisch directeur heeft net iets andere belangen dan een trainer. Een trainer denkt alleen maar aan de korte termijn. Die wil zo snel mogelijk een heel goed elftal hebben. Dat wil een technisch directeur natuurlijk ook. Alleen die moet wat meer ook aan de toekomst denken.
1: Over die toekomst gesproken. Onderdeel van die toekomst is Dusan Tadic. Dat is niet voor de komende 10 jaar, maar wel voor de komende 2 jaar natuurlijk. Hoe zijn de witte broodsweken van Dusan Tadic bij NEC tot nu toe?
0: Hij zit er natuurlijk nog maar een week. Alleen, het was best wel opvallend zijn invoerbeurt tegen Sevilla. Kun je eigenlijk ook wel een beetje zien hoe hypocriet de voetbalwereld is. Want toen Tadic 3 jaar geleden met Ajax op bezoek kwam in de Goffert, toen weet ik nog goed, daar werd hij massaal uitgefloten en alles. En nu kwam hij het veld in, ja, een staande ovatie. Het hele stadion ging voor hem staan. Zijn naam werd massaal gescandeerd. Hij zette gelijk de lijn uit. Hij kwam als een ware verkeersleider binnen. Hij was gelijk druk aan het wijzen en alles. En tussendoor klapte hij naar het publiek.
1: Maar hij moet dat stapje extra brengen. Misschien ook wel in deze wedstrijd nu tegen Olympiakos. Dat je in ieder geval iets meer gochme in de ploeg nog krijgt op Europees niveau.
0: Ja, maar ik denk niet dat je veel van Tadic moet verwachten in deze 2 wedstrijden tegen Olympiakos. Hij heeft helemaal geen voorbereiding gedraaid. Voor de wedstrijd tegen Sevilla was zijn laatste duel 2,5-3 maanden geleden. En je zag aan de eerste trainingen ook wel dat hij wel gewoon nog even tijd nodig heeft. Dat het nog niet allemaal heel soepel gaat. Maar goed, dat is logisch. Als je al 37 bent, hij heeft natuurlijk een fantastische carrière gehad. Maar goed, op een gegeven moment gaat de leeftijd de tol eisen. Ik denk dat je voor Olympiakos nog niet heel veel aan Tadic gaat hebben.
1: Ja, dan hebben ze bij NEC 4 spelers niet ingeschreven voor de wedstrijdselectie nu tegen Olympiakos. Onder wie Ogawa en Tahoui, ja, de jongen die van Vitesse overkwam. Is het dan nog zo dat die jongens nog bij de terugwedstrijd bijvoorbeeld wel ingeschreven kunnen worden, omdat er dan toch nog wel plek is? Hebben ze die plekken nu opengehouden? Hoe zit dat?
0: Nee, je moet een lijst inleveren en die geldt voor beide wedstrijden. Dus Tahoui en Ogawa, die kunnen dit tweeluik in principe niet meedoen. NEC moet vanavond de definitieve selectie inleveren. En er zijn nog 2 plekjes open. Dus het zou kunnen zijn dat een van de 2 of allebei alsnog mee het vliegtuig inloggen. Alleen NEC hoopt dat er nog voor die tijd versterkingen komen. Maar dat ziet er tot nu toe niet naar uit. Want daarom hebben ze die 2 plekken overgelaten.
1: Ja, voor het geval dat er nog ergens een verdwaalde verdediger rondloopt die ze kunnen vastleggen voor die wedstrijd. Dat is een beetje het verhaal.
0: Ja, precies. Ja.
1: Hey, we hebben het over de verdedigers. Aanvallend, wie moeten de doelpunten gaan maken voor dit NEC? Want de voorbereiding loopt ook niet over van een doelpuntenregen.
0: Nee, vorig jaar was NEC echt een doelpuntenmachine. Ze hadden nog nooit zo vaak gesport in de clubhistorie. Maar die hebben ze tot nu toe niet doorgetrokken in de voorbereiding. Volgens mij is er maar 1 wedstrijd 3 keer gescoord en verder niet of 1 keer. Dus dat geeft wel aan dat het nog even op gang moet komen in de aanval. Ja, ze hebben het Sierhuis natuurlijk wel een blokker bijgekregen. Die was de afgelopen 2 seizoenen goed voor meer dan 10 doelpunten bij Fortuna Sittard. Mm-hmm. Bij Fortuna spelen ze natuurlijk een stuk verder dan bij de NEC. Dus je zou zeggen dat hij hier ook wel de dubbele cijfers moet halen. Maar ja, het is de vraag of hij veel gaat spelen. Want ja, Linssen was vorig seizoen de eerste spits. Ja, en moest volgens sommigen zelfs het Nederlandse elftal in. Ja. Dus Die gaat niet zo om de bank.
1: Nee, dat is waar. Maar verwacht je nu nog veel transfers uitgaan dan we binnenkomen bij NEC de komende dagen? Want er staat ook nog steeds het verhaal van Oaisa naar Feyenoord, wat nog steeds open staat. Er staan nog best wel veel dingetjes open.
0: Ja, er gaan sowieso nog wat belangrijke spelers bij NEC. Sowieso. Sowieso kan je natuurlijk nooit zeggen, want er moet natuurlijk eerst een goed bod komen. Alleen NEC heeft tegen hem gezegd bij een goede prijs willen we met je meewerken. Omdat in januari werd nog 20 miljoen afgeslagen voor Sano. Want hij kon naar Nottingham Forest. Die kun je wel met potlood opschrijven dat hij niet lang meer bij NEC zit. En hij heeft zelfs zijn zinnen gezet op een transfer naar PSV. Alleen het probleem is met PSV dat die tot nu toe bij lange na niet kunnen voldoen aan de vraagprijs van NEC. Dus ik denk dat de club hoopt dat er de komende weken eerst nog een buitenlandse club komt die dat geld wel kan neerleggen. Zodat ze tegen Sano kunnen zeggen van ja, deze club biedt veel meer, dus daar moet je maar mee gaan praten.
1: Ja, PSV wacht misschien ook wel een beetje tot het laatste moment, omdat ze kijken wat ze nog uit kunnen slepen om die transferprijs te laten zakken.
0: Ja, daar hadden we het net al over. Hè, van hoe later bij de deadline, hoe goedkope spelers worden.
1: En hoe was dat dan, Feyenoord? Want dat is een verhaal wat al vrij vroeg speelde. Maar ook dat is nog steeds niet rond, hè?
0: Nee, maar bij NEC houden ze er wel rekening mee. Als Hatsi Moussa wordt verkocht door Feyenoord, dat zij zich gaan melden bij NEC voor Huijsa. Dus dat is nog even afwachten.
1: Ja, ook daar zit zeg maar de ene transfer, zorgt ervoor dat het naar beneden druppelt in de rest van de competitie natuurlijk, dat de volgende transfer kan worden gemaakt. Dan nog eventjes naar de tegenstander. Wat weten we van dit Olympiakos eigenlijk?
0: Nou ja, het is de grootste club van Griekenland. Ze zijn bijna 50 keer landskampioen geworden. En als je hier door Athene loopt, dan zie je vooral heel veel shirts en merchandise van Olympiakos. En niet van Panathinaikos en Athene. Dus dat geeft wel aan hoe populair Olympiakos hier is.
1: Ja, maar Spaanse trainer, dus wat voor voetbal kunnen we dan verwachten? Tiki-taki voetbal of wat is het?
0: Nou, dat zou je wel denken toch, van een Spaanse trainer. En het is ook niet de minste. Ja. De minste, hij heeft ook al behoorlijk wat prijzen gewonnen. Ik verwacht niet dat Olympiakos zich in eigen huis gaat terugtrekken tegen NEC.
1: Nee, Mendy Libars, de trainer, onder andere bij Sevilla vandaan. Maar toch hebben ze eigenlijk ook geen hele vlekkeloze voorbereiding eigenlijk gedraaid. Onder andere in Nederland.
0: Nee, ze zijn in Nederland geweest inderdaad. Volgens mij hebben ze daar niet heel veel gewonnen. Ik dacht dat de laatste oefenwedstrijd tegen AZ was. Stonden ze 2-0 voor en verloren ze nog 3-2. Alleen wat ik begrepen heb van de scouts was dat Olympiakos AZ wel helemaal wegtikte. En dat die voorsprong werd gespeeld nadat er veel werd gewisseld. Dus ja, of je heel erg conclusies kan trekken aan die nederlaag, dat weet ik niet.
1: Nee, dat is ook weer waar. Dat is maar eens even wachten. Hey, vorig jaar ging Go Ahead Eagles Europa in. En toen volgde dat ook met Wouter Foppen. En was het elke week, of elke uitwedstrijd, was een soort feestje van supporters die meegingen. Het waren er vele duizenden jongens die met de trein gingen of die in een hotel zaten met z'n allen, kregen schitterende verhalen op pleinen. Hoe is dat nu met de NEC? Hoeveel supporters zijn er mee?
0: Er zijn 1286 supporters mee.
1: Ja, maar dus supporters mee, grote groepen. Dat betekent waarschijnlijk dat Athene overspoeld wordt nog wel door NEC-supporters die op pleinen en terrassen zitten op deze dag. Mag ik aannemen als we dit opnemen op de maandag?
0: Ja, ik ga zo de stad in dat het rood en zwart kleurt in het centrum.
1: Nou, het wordt dus een mooie avontuur voor die supporters van NEC, hopelijk. Onder warme omstandigheden of niet? Denk het wel, hè?
0: Ja, het is hier 35 graden, dus ja, ik hoop niet dat iemand een lange broek of een jas heeft meegenomen. Want ja, dat is verspilling van de ruimte voor de koffer. Ja.
1: Dat wou ik zeggen. Goed, wij gaan nog één ding doen, Jeroen. En dat weet je, dat is altijd in onze podcast, de vraag van vandaag.
0: Ja.
2: De vraag van vandaag.
1: En dit was de vraag gisteren van Nick Kok.
3: AZ die won met 4-0. Dat gebeurt niet vaak in Eindhoven. Winnen met 4-0. Door de grote trainer Leroy Echtold. En wie was de trainer toen AZ voor het laatst met 4-0 won in Eindhoven?
1: En dan is het antwoord, Jeroen.
0: Ja, dat moet Arne Slot wel zijn geweest, toch?
1: Ja, inderdaad, ja, dat was inderdaad het goede antwoord. Sommige mensen gokten nog op John van der Brom, maar nee. Degene onder andere met het goede antwoord is Danny Meijer. Bij deze eervolle vermelding, Danny, is voor jou. De vraag. Heb jij een mooie vraag voor morgen, Jeroen? Voor Johan en onze luisteraars.
0: Ja, ik denk het wel. En ik vermoed dat Johan hem ook wel weet. Er is één speler bij NEC die ook een verleden heeft bij Olympiakos. En wie is dat?
1: Eén speler bij NEC die ook een verleden heeft bij Olympiakos. En welke speler zoeken we dan? Nou, als je dat weet, geef maar door via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer op Instagram @ADVoetbalpodcast is ons kanaal. Reageer even in de stories, dan wel door een DM'tje te sturen. En ding mee naar de eervolle vermelding. Morgen een gloednieuwe aflevering van de AD Voetbalpodcast. Dan weten we hoe NEC het heeft gedaan in Griekenland. Kijken we wat voor uitslag daar op het scorebord staat. Dat gaan we morgen bespreken. Onder andere met Johan. Praten we ook over de staat van Ajax op dit moment. Dus dat allemaal morgen. Ik wens jou een hele mooie dag, Jeroen, en dank voor je tijd.
0: Ja, dankjewel.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. Het RIVM waarschuwt voor smok in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smok door ozon voorkomen. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Twee files door de Duitse grenscontroles. De A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 tot 15 minuten in de file. En op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten oponthoud. Dan nog een wegafsluiting. De N264 Uden-Gennep. Die is dicht tussen Volkel en Odiliapil door olie op de weg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de onlinebank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

PSV gaat met bibberende Bos voor 4 op een rij. Feyenoord heeft de geest van Arne Slot terug op de bank. En in Amsterdam spelen ze Cruyffiaans roulette. Verder is het Staalvlechter Dick tegen Tata Steel Telstar. Kijkt iedereen bij ADO uit of uit naar weer

0: Eredivisiezaken. Ondanks ruim 8 jaar ervaring zijn deze ogen nog steeds die van een stelletje amateurs. Maar inmiddels wel gelauwerd, zal ik willen zeggen. Want vandaag word ik vergezeld door Tim Snijboon en winnaar van de onderzoeksjournalistenprijs van de derde helft, Rogier Pablo.
1: Ja, ja.
0: Hallo jongens.
2: Hallo. Welkom
0: terug. Hallo vrienden. Het is ongelooflijk lang geleden, Rogier. Vooral voor jou.
1: Ja.
0: Even, hoe is het?
1: Ja, gaat goed. Ik was eventjes Luka Tunic van Fortuna. Ik was even een tijdje weg zonder dat jullie het wisten, maar ik ben terug. Ik heb ook aan mezelf gewerkt en ik heb een promotie gekregen, jongens.
0: Ja,
1: ik ben nu
2: zeker
1: PR-adviseur namens de derde helft.
0: Ja, want je was vorig seizoen, mede door jou, waren wij zo dichtbij een ongelooflijk. Nou, sterker nog, we zijn internationaal doorgebroken van Indonesië tot Engeland en alles wat er ongeveer tussenin ligt. Ja. Heeft jou gebeld wegens paspoortgate dat wij hebben gezegd, jongens, laat Rogier nou de PR op zich nemen. En Tim, ik kijk ook even naar jou. Met verven.
2: Nou, het heeft nog geen windei gelegd, maar we moeten het nog afwachten.
0: Ja.
2: Wat is er nu gebeurd? Rogier heeft zijn PR-tentakels uitgelegd.
0: Ja.
2: En Jordi de Mol heeft gehapt. Dus aankomende woensdag ben ik weet ook niet wie dat heeft gekozen, ben ik naar voren geschoven om aan te schuiven bij het programma De Oranje Zomer. Ik vind dat best eng. Mogen jullie allemaal best weten.
0: Mm-hmm.
2: Maar
3: wat ben je toch menselijk?
2: Ik ga het gewoon doen, jongens. En ik ga daar plezier maken. En we gaan alles voor het merk, de derde helft. We gaan voor de doorbraak, want dit jaar gaat het gebeuren. En alle PR-aanvragen, groot of klein, hè, we voelen ons absoluut nergens te groot voor. Die mogen allemaal naar Rogier. En dat kan naar de derde helft podcast@gmail.com. Dat is ons mailadres. Ja. Of gewoon een DM. Ja. Dus heb je een PR-aanvraag? Wil je ons groot maken? Wij komen met liefde. Komen wij ons verkopen daar.
1: TV Woerden, Dagblad.
3: Radio Woerden ook.
1: Alles in Woerden. Dagblad daar, alles in Woerden.
0: Nou, dat gaat Simon Gessel vind ik nog wel.
3: Maar Tim, kijk, je moet het woensdag ook maar zo bekijken. Of het is een succes, of het wordt een geniale snippet.
2: Ja.
3: En een snippet waar jij in zit.
2: Nou, inderdaad.
3: Dus,
2: ja, dat is eigenlijk je stelt me helemaal gerust. Ja, precies. Er is eigenlijk geen
1: voor ons een leuk uitje, want wij gaan met z'n allen wel in het publiek zitten.
0: Heel leuk.
1: Aanmoedigen.
0: Ja. Ja, laten we alle kijkers en luisteraars ook meenemen. Dat kunnen ze wel gebruiken.
1: Tuurlijk.
0: Kijk even op SBS6. Volgens mij rond de klok van 9:30 zit Tim namens ons bij de Oranje Zomer.
3: Moet je het dan ook over allemaal een soort van andere dingen hebben?
2: Nou, ik hoop dat echt niet.
3: Nee, lijkt me geniaal.
1: Je kan alles naar het voetbal trekken,
2: maar
1: toch?
2: Ik weet dus niet precies wat ik kan verwachten. Ik word woensdagochtend, dat vind ik al vrij laat, gebeld door
3: opgemaakt
2: een redacteur van de Oranje Zomer. Dus ik ga gewoon wat verhaallijntjes voorbereiden.
0: Tim, wat is de huidige situatie? Nou, Reza Gouganesh had uit Iran trouwens. Kan ik je, die was een aardige kop.
2: Nee.
0: Zo moet je van altijd.
3: Straat van Hormuz?
1: Nee. Weet je wat je aantrekt?
2: Ja, ik heb wel nagedacht. Ik ga geen hemd aan doen, dat is te stijf. Weet je, derde helft uitstralen, een beetje losjes, lekker shirtje. Ik vind dat zwart mijn kleur is, ben ik laatst achtergekomen.
1: Kunnen we jou niet helemaal beplakken met reclame?
3: Oh, ja. Als zo'n Deens tweede divisie team.
1: Lokale ondernemers in Woerden. Simmy van Schestel, meld je aan via PR van de derde helft. Ja. En ik neem het serieus.
2: Nee, maar het is wel vet dat het kan. En we gaan het zien hoe erg het wordt.
0: Met dank aan Rogier. Dus alle PR-aanvragen naar Rogier. Dat was lang geleden, maar ik moet zeggen tegen jou kort geleden.
3: Ja.
0: Ja, maak de mensen nog even warm. Het is een tune natuurlijk.
3: Het is wel een hele andere context. Hè? Dus het kan best zijn, kijk, het WK zijn wij natuurlijk hebben bepaalde. Waren we niet voor iedereen even zichtbaar misschien? Dat zijn we nu wel weer. Natuurlijk op het open net zijn we nu.
0: Ja. Hè?
3: Op elke maandag weer. Kijk, daar gaan wij natuurlijk. Ik kan wel zeggen, er staan de komende tijd kanonnen op de planning. Hè? We werken data-driven bij de derde helft. En qua gasten in de eerste weken kan ik wel zeggen dat data gedreven dat wij naar het publiek luisteren.
2: Oh, Snijboon, zeker.
3: Ja.
1: Ze staan ook in de rij wel, ik zeg het toch, na vorig seizoen.
3: Zeker.
1: Ze staan in de rij en moeten kiezen. Ja. Het is moeilijk om nee te zeggen tegen sommige grote
3: namen. We gaan proberen dus om via andere kanalen ook de mensen te bereiken. Wij blijven natuurlijk de warme community die we op Substack hebben opgebouwd blijven
0: voeden.
3: We ook bedienen op hun wenken.
0: Ja. Mm-hmm.
3: Waar je wenken dan ook zijn, wij zullen jou daarop bedienen.
0: Door vrijdagochtend vooruit te blikken op de speelronde.
3: En mensen zijn vanuit vroeger wel eens gewend nog dat wij op donderdag nog wel eens wat extra's
2: deden. En dat gaan we ook dit seizoen doen, maar daarover later meer.
3: Daarover later meer, maar laat ik het zo zeggen dat ik vanuit mijn Arsenal hart daar wel kansen zie.
1: Oh, ik ben hier ben echt technisch heel blij mee wat je nu doet.
2: Moeten we nog eventjes, want we hebben vorig jaar de Fantasy League.
3: Oh, de Fantasy League start ook weer. Dat is ESPN Fantasy League. He, dat is fantastisch leuk. Ik vind dat heerlijk. De mensen vonden dat heerlijk. Duizenden mensen deden mee. Ik heb die league vandaag weer geheractiveerd. Wat blijkt nou als je vorig jaar in de league zat? Zet je er automatisch weer in.
0: Ja, check het wel even. Dus
3: check
0: moet je
3: het
0: account
3: even
0: aanmaken.
3: En dan staan we weer bij je subleagues.
0: Ja.
3: In de show notes staat standaard vanaf nu de code.
0: Ja.
3: Als je dit iets later hoort, speelronde 1 of 2 is al geweest, maak je niet druk. Vanaf speelronde 3 gaan we pas punten tellen.
0: Juist.
3: Als je het al wel daarvoor hoort, zet nog niet

0: je jokers in die eerste speelronde? Want ik zag een berichtje van iemand die vroeg, gaan we dat weer doen? En die had vorig jaar, was hij best hoog geëindigd, maar had hij al zijn chips al ingezet in de eerste speelronde.
1: Ah.
0: Heb je in onze subleague dus niet zoveel aan. Dus denk daaraan. Het is waanzinnig.
2: En doen we ook weer prijzen?
0: Je kunt weer prijzen winnen. Tuurlijk. Dat is hartstikke leuk. En het houdt de mensen bezig.
3: Het is ook een van de grootste subleagues die er zijn, volgens mij. Dus ja, ga je hier in de top 10 eindigen, dan ben je gewoon een hele grote jongen.
0: Ja.
3: Of
0: en,
3: meisje.
0: Ja. En als je dat niet doet, is je prestatie ook gelijk een stuk minder waard. Als je het niet in onze subleague doet.
3: Nee, zo precies.
1: Ja. Zo is het.
2: Meet je met de echte, zou ik bijna zeggen.
3: Je wilt Champions League spelen.
0: Ja. Tuurlijk.
2: Wij bungelen ergens allemaal onderaan, maar meet je met de echte. Hartstikke goed, jongens. Met zo'n voorbeschouwingsaflevering doen we altijd aan de hand van de eindstand van vorig seizoen. Want tijdens de competitie voor nieuwe luisteraars begint natuurlijk altijd met de koploper. In dit geval is PSV al 3 jaar op rij de eerste die we behandelen. En vandaag niet anders. Terwijl de
1: Peter Bos belt.
2: Peter Bos belt.
0: Nee, dit is de eerste PR-verzoek. Ja,
2: Jordi, even zo meteen.
0: Ja, die hoorden, zeg het maar.
2: Ja, hij gaat zwart dragen. Ja, dat komt
3: is mijn rol.
0: Ja. Nee, het is echt een kleur.
2: Ik koppel jou ook hier, jongens. We gaan beginnen bij PSV. PSV speelt thuis tegen Fortuna Sittard. De prijzen veelvraat. Peter Bos had geen trek in de Johan Cruijffschaal. Aan zijn ijzeren handen opende de triple regerend landskampioen het seizoen tegen Fortuna Sittard. Waar Danny trouwens gewoon nog goed in zijn rustige dwangbuis zit. Snijboon, bibber jij net als Peter Bos?
0: Nou, ik dacht dus eerst, oh, nu gaat het bij PSV helemaal anders worden. Maar ik denk dus door deze uitslag in de Johan Cruijffschaal. Het zou me niet verbazen als Peter Bos dit gepland heeft. Want er is toch geen beter moment voor een wake-up call. Als je zoveel keer op rij kampioen bent geworden. En je gaat er misschien wel een beetje in geloven. En je bibbert nog steeds niet van Ajax. Hoe ga je ze dan echt motiveren, die jongens? Dat is omdat je tegen je beste soldaat, tegen Joey Veerman zegt, als jij nou eens na een paar minuten gewoon ervoor zorgt, dat jij er afgestuurd wordt, dan wordt deze wedstrijd ongelooflijke wake-up call. Dan kan ik die hele week daarna kan ik die gebruiken om dit PSV weer op het scherpst van de snede te laten spelen, zoals ze dat de afgelopen jaren gedaan hebben. Dit is het brein van Peter Bos, wat ervoor zorgt dat PSV messenscherp aan de Eredivisie begint. En ik wil het niet anders horen.
3: Ik denk alleen dat er één iemand de slachtoffer van is geworden. Dat is Joey Veerman zelf. Want volgens mij wil hij heel graag weg.
0: Maar dan ben je een echte soldaat, hè?
3: Ja, dat is dan wel weer waar. Maar ik denk dat hij heel graag een hele goede wedstrijd op de mat had gelegd. Want hij is echt aan het smeken om opgeraapt te worden door een club.
0: Ja,
3: dat gebeurt maar niet.
0: Ja, ik hoop wel dat het op den duur ook op het punt komt dat hij juist weer soort van, jullie weten, ik ben heel erg fan van spelers die precies op het niveau spelen waar ze moeten spelen. Ik hoop zo dat hij op den duur, als het ook niet lukt, dat hij ook volledig het omarmt en dat hij gewoon een geweldige eredivisie speler wordt nog 8 jaar.
1: Nou, Rogier, wij hadden het er nog even over. Mm. Het is eigenlijk best raar dat Ronald Koeman in een publieke persconferentie vertelt dat eigenlijk het karakter van Joey Veerman een van de redenen is waarom hij hem niet meeneemt. Want dat hoeft hij helemaal niet te vertellen. Want dit is informatie waarmee clubs aan de haal gaan, denk ik. Ik bedoel, op het moment, Joey Veerman heeft een clausule van 20 miljoen. Dat is heel laag voor heel veel clubs. Dan die zou normaal gesproken opgepikt worden.
3: Ja, het is dus maar niet heel laag. Het is natuurlijk, het blijft wel 20 miljoen. En 20 miljoen betalen voor een speler die niet bij de 45 spelers zit die in de selectie zitten van Koeman in het begin, is het natuurlijk in één keer wel veel geld. Ja.
0: Maar kun je in die vergelijking ook de persoonlijkheid van Koeman meenemen?
1: Ja.
0: Want er zijn ook heel veel mensen die Koeman niet mogen.
1: Ja.
0: Want Koeman is heel eigen gereid. Hè? Die jagen mensen soms echt wel tegen zich op de kast. Dus het kan ook betekenen dat voor bepaalde clubs het feit dat Koeman vindt,
3: jezus,
0: dat de persoonlijkheid van Veerman niet goed is, voor bepaalde clubs dus een plusje op gaat leveren. Maar zeker in de laatste fase van de transferperiode.
3: Het ging over zijn karakter, maar uiteindelijk is dat karaktermoord gepleegd door Ronald Koeman, vind ik eigenlijk. En ik gun hem nu nog wel steeds dat er een mooie transfer aankomt.
1: Ja. Want hij heeft in een interview gezegd dat zijn carrière niet geslaagd is als die mooie stap niet komt.
3: Ja.
1: Dus laten we het gewoon wel gunnen met z'n allen en hopen. Toch?
3: Zeker.
0: Gijs.
2: Heel goed.
0: Wij gaan vaak aan kleine clubs voorbij. Dit jaar
2: minder vaak dan gemiddeld, zou ik zeggen. Minder vaak dan gemiddelde media.
0: Nee, dat is waar. Maar nog steeds, ook merk ik alweer in dit gesprek. Mm. Ik hoor jullie nog niet echt, hoe zit het nou met Buijs?
2: Je taagt
0: nog steeds bij Fortuna. Dat is dus allebei zo.
1: Ja, geweldig.
0: Danny Buijs zit nog steeds bij Fortuna. Yataren zit nog steeds bij Fortuna. En dat niet alleen, er is een voorhoede bijgekomen, Gijs. Fortuna, hoge ogen.
1: Ja?
0: Serieus. Zeefuik. Gehuurd. Kwam er bij Heracles natuurlijk.
1: Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat hij gewoon getransfereerd
2: was. Volgens mij is hij ook gehuurd.
1: Oké, nou, dan neem ik dat terug.
0: Hij is vanuit Almelo begonnen met rennen.
1: Ja.
0: Hij is nu gestopt.
1: Ja.
0: Omdat het toch een beetje gaat glooien daar, is hij nu gestopt daar in Limburg.
2: Ja.
0: Krijgt hij Descott bij. Die heeft natuurlijk al een verleden in Nederland. Daar heb ik altijd van gedacht, daar zit wel wat meer in, toch, Anthony Descott?
1: Zeker.
0: Ole Romani is erbij gekomen. Mm-hmm. Hij is jou wel bekend als Emmen-fan,
2: absoluut,
0: natuurlijk.
2: Absoluut.
0: Heeft bij Oxford gezeten.
2: Ja.
0: Maar ik denk dus Iataren op 10, Zeefuik, Descolc hangend op rechts en Romani hangend aan de andere kant.
2: Heb je ook nog Charlotte Zand?
0: En dan heb je dus, ja, ik zie, wij zeggen altijd, Buijs is een soort, hoe heet hij ook alweer? Simeone.
2: Mm-hmm.
0: Simeone is een van de weinige coaches die zittend bij een club zichzelf heeft herontdekt. Die is, ja, met Atletico op de nu ander voetbal gaan spelen. Ik denk dat Danny Buijs aanvallender gaat spelen met Fortuna. We gaan een andere Fortuna zien. Een andere Danny Buijs. Ze gaan hoge ogen gooien met mooi voetbal.
3: Nee, ik heb hier echt zin in. Want ja, mijn Limburg zo hard gaat nog sneller kloppen. Ja. Ik ben wel bang dat misschien Iataren juist weg moet namens Buijs. Omdat je denkt, ja, het is één seizoen heel goed gelukt. Mm. Die man wil nu ook heel graag eigenlijk weg. Een tweede seizoen waarin hij eigenlijk denkt van, ik had hoger opgemoeten, weet ik niet of dat zo goed
0: wordt. Maar als Fortuna meegroeit, komt het helemaal goed. Halilovic is weg, er is één grote meneer nu bij Fortuna. Dit komt helemaal goed voor je, maak je geen zorgen.
3: Dan.
1: Dat is de volgende stap. Ja. Ja. Dan kan je hem nog één seizoen houden.
3: Ja, dat is wat je kan doen.
0: Ja.
3: Daarna maak
1: en
3: je
1: hij
3: PR
1: ook reserveaanvoerder. Hij is aanvoerder en reserveaanvoerder.
0: Ja. En teammanager.
1: Ja. Ja.
2: PSV opent dus tegen Fortuna Sittard. Nummer 2 van vorig seizoen is, vraag niet hoe, Feyenoord geworden. Die spelen thuis uit, moet ik zeggen, bij Sparta. De nieuwe leiding van de grootste van de Rotterdamse broers liet er geen gras over groeien en ging niet verder met Van Persie. Good old, but also slightly new Giovanni van Bronckhorst keer terug in de Kuip. Naast hem de rechter, linker en beide hersenhelften van Arne Slot. Ook de Spartanen hebben een nieuwe kasteelheer. Zo ongeveer de hele basis mag ten transfer vrij vertrokken zijn. De Meijermobiel is gewoon door de APK gekomen, Rogier.
0: Rogier Meijer als kasteelheer. Wel echt zo'n heel vervallen kasteeltje ergens in het oosten van het land.
1: Ja, ja.
0: Hey, welkom jongens.
1: Ja.
3: Oh, goed georganiseerde verdediging. Zo, ja, de zeker.
2: Rogier, wel altijd lekker zo'n derby in het begin.
3: Nee, dit is, niemand is blij met deze derby.
2: Oh.
3: Ja, als eerste wedstrijd. Allereerst Feyenoord niet. Want je hebt geen zin om je seizoen te beginnen met een vechtersderby.
2: Mm.
3: Dan komen toch andere krachten los. Je wil die eerste wedstrijd wel rustig beginnen. Sparta is niet blij, want Sparta is nog helemaal niet klaar voor deze wedstrijd. Sterker nog, Rogier Meijer zei letterlijk, toen de vraag was, zijn jullie klaar voor deze derby? Zei hij, tja, we kunnen niet anders. Dat is ook wel motiverend in de tekst. Voor de kijkers niet, want je wil hier een beetje naartoe leven, toch? Je wil eigenlijk een interview die week daarvoor hebben. Volgende week die derby, hoe voel je erbij? Supporters niet, want de helft is natuurlijk nog op vakantie.
2: Mm.
3: Dus het is wat dat betreft voor niemand echt heel erg leuk.
2: Ik hoor hem maar.
3: Toch heb ik er echt heel veel zin in. Is het toch wel lekker dat er een derby op het programma staat.
1: Laat me dan één ding toevoegen. Waarom? Kijk, de eerste speelronde, alles is mogelijk. Ja? Als je dat aan een derby koppelt, is het ook wel echt vet. Want dit kan ook 0-2 voor Sparta worden. Snap je? Dus dat maakt het ook wel leuk.
0: En ik ben,
3: voor ons is het eigenlijk,
0: ik ben bij weinig clubs zo benieuwd naar hoe het allemaal in elkaar gaat vallen als bij Feyenoord.
1: Ja.
0: Qua spel.
2: Mm.
0: Ik heb het gevoel dat Van Persie 2 keer zo goed is geworden deze zomer. Wat ik allemaal over hem hoor.
1: Robin?
0: Als ontwikkeling. Ook, ja. Maar zeker ook Shaquille.
1: Ja.
0: Ik ben bij Feyenoord. Ik ben zo benieuwd wat ze ervan hebben gemaakt deze zomer.
1: Ja, ik heb dat. Ik lees dan fora. En dan de Feyenoord-fans die lopen zo ongelooflijk heet voor dat middenveld. En vooral het koppeltje Zegiel Valente.
2: Mm.
1: Dat schijnt dynamisch te zijn als zelden tevoren. Zegiel Liel heeft 10 miljoen geboden. Dat is voor een speler die goed speelt bij FC Utrecht krankzinnig veel geld, eigenlijk.
2: Ja.
1: Dus Feyenoord gaat gewoon nu ook hem hopelijk laten spelen. En Sipke Hulshof, dat is natuurlijk het enigma.
2: Ja.
1: Want in principe is, denk ik, Giovanni van Bronckhorst de stroomman. De manager, hè? Die zorgt voor de sfeer. Maar Sipke, die moet het denk ik gaan doen.
2: Ja.
0: Hm. Het is wel echt dat Engelse systeem. Hè? Echt een veldtrainer en echt een manager naar buiten toe.
1: Ja.
2: Ja. Kampioenskandidaat voor jou, Feyenoord?
3: Nou, ze zijn kampioenskandidaat. Want ze...
1: Ja, op zich.
0: Ja, vorig jaar tweede geworden.
3: Ja. Ze maken zeker kans op de kampioenschap.
2: Kijk, daarvoor komen
3: dit is echt de PR. Ik ben een scout, hè. En ik heb gezien dat Feyenoord, hè, dat kan wel eens kampioen worden. Nee, het is natuurlijk een uitstekende keuze om nu een saaie trainer te hebben. Na Van Persie is natuurlijk elke trainer een beetje saai. Dus voor ons is het natuurlijk wel een beetje jammer. Want Van Persie zorgt wel altijd voor gesprekstof aan tafel. Maar Van Bronckhorst die zorgt wel meteen voor rust. Je ziet het bij Stijn, die gaat in één keer weer glimlachen. En ik denk zelfs voor Shaquille Van Persie dat het goed is dat je niet meer onder je vader voetbalt.
1: Ik denk dat ook.
3: Want iedereen die vroeger zijn vader had als coach, die was daar niet echt blij mee.
1: Had je gehoord dat Van Bronckhorst heeft met Van Persie gebeld?
2: Vet,
1: en het ging eerst, Van Bronckhorst wilde het eerst tegen Van Persie zeggen van, vind je het oké als ik dit doe? En dat vond Van Persie prima. En het ging over wat het met je doet als je ontslagen werd. En in één keer ging Van Persie, begon hij als vader over Shaquille. Van, zie het in hem zitten? En dat soort dingen. Dat is toch ook wel...
2: Ja.
1: Het is, ik weet niet wat ik van vind, maar ik vind het ook wel heel vet.
0: Ik vind het heel vet, want hij kan eindelijk dan weer gewoon zijn wie hij wil zijn. Namelijk gewoon de vader van Shaquille Van Persie.
1: Ja. En niet van 25 andere Feyenoorders zoals hij vorig jaar.
3: En laten we wel hopen dat als hij zijn gezicht laat zien dan in de Kuip op de tribune zit, dat hij even een flink applaus krijgt.
2: Oh, ja, 100%.
1: En Sparta ook hier? Hoe kijk je daarna?
3: Ik vind Sparta een heel leuk elftal hebben. En ik vind eigenlijk wel one to watch, hoor, wat mij betreft. Nou ja, ze hebben Kruijsen
2: net als
3: gehaald.
2: Fortuna. Dus.
1: Ja, ik vind dat vind ik echt een hele vette transfer.
3: Ja.
1: Sorry, Robin van Kruijsen.
2: Okay.
1: Volendam, gedegradeerd. Ja. Maar hij was toen al... Ja, hij creëerde...
2: Ballon d'Or,
1: kandidaat. Ik wil niet meningen, ik wil feiten. Hij creëerde ontzettend veel kansen. Mm-hmm. Bovengemiddeld veel. Ja. Mm-hmm. Dus... Ja, dat zijn feiten.
0: Kwantificeer dat is.
1: Ja, heel erg veel. Ik vind eigenlijk de mooiste transfers. Dus je gaat van een degradatiekandidaat naar een, zou ik zeggen, middenmotor. Als hij daar gewoon 2-3 stappen zet, is hij voor 7 miljoen weg. En dat is gewoon geweldig.
3: Ja, ook leuk om naar te kijken. Daarnaast hebben ze Bas Kuipers gehaald. Meteen aanvoerder gemaakt. En het leuke is, ze hebben hem aangekondigd op het Instagram-pagina. Met een plaatje van een astronaut met daarbij New Arrival. Want hij is het neefje van André Kuipers. Dus dat vind ik... daar word ik toch wel heel blij van. Okay. En misschien is dat dan mijn... waar ik blij van word. Maar ik vond het heel erg leuk. Dus ik kijk uit naar Sparta. Dus dat.
2: Mooi. Hartstikke goed.
3: Ik heb trouwens nog wel één dingetje. Ik heb even het seizoen 1 van Bronckhorst... toen hij trainer was bij Feyenoord een aantal seizoenen geleden.
2: Ja.
3: En het eerste seizoen van Persie even naast elkaar gelegd.
2: Aha.
3: Van Persie werd tweede, van Bronckhorst werd derde. Okay. Van Persie had 65 punten, van Bronckhorst 63 punten. Gemiddeld punten per wedstrijd allebei gelijk, 1,9. PSV werd dat jaar allebei keerde kampioen met 84 punten. Dus het scheelt niet zoveel van elkaar.
2: Mm.
3: Dat vond ik wel interessant. Van Bronckhorst mocht toen blijven, ook al had hij 7 wedstrijden op rij verloren.
2: Oh ja.
3: Er kwam iemand wel helpen, namelijk...
1: Dik advocaat.
3: Ja. En het seizoen daarna werd Van Bronckhorst kampioen.
1: Vet.
3: Dus er worden nu andere keuzes gemaakt, dat wil ik alleen even zeggen.
2: Heel goed.
0: Mooi.
2: NEC weer derde vorig jaar, jongens. Voor het geval je het vergeten was. Ze spelen, ik moet zeggen, dinsdag 4 augustus hebben ze gespeeld. Of spelen ze de voorronde van de Champions League. Ze spelen in de Eredivisie daarna thuis tegen Telstar. In Nijmegen begint dus de competitie met de sensatie-derby van het vorige seizoen. Staalvlechter Dick tegen Tata Steel Telstar. Bij NEC moest Boekhorner een panda voor opofferen. Maar kreeg hij in ruil wel Dusan Tadic. Telstar raadde de kroonprins en de Tims prinses in voor Henk Brugge. En zal de gigantische stunt van vorig jaar willen evenaren. Tim, even bij NEC. Wat moeten we in godsnaam hiervan verwachten?
1: Ja, gigantische stunt van vorig jaar, dat klopt.
2: Het ging over Telstar met name.
1: Oh ja, maar NEC ook, Gijs.
2: Ja, ja. Sensatie daar.
1: Want Dick Schreuder heeft
0: in principe,
1: de award
0: terwijl jij praat, hoort Tim gewoon...
1: Als je per ongeluk 1 jaar boven je stand leeft, zoals NEC... dan willen er in één keer allemaal spelers naar je toe. Per Schuurs is nu gehaald.
2: Ja.
1: Emre Mor, Snijboon, voormalig wonderkind van Borussia Dortmund... Kai Sierhuis had ook andere opties. Die is daarheen gegaan. Vind ik erg leuk. Maar er wordt van NEC meer verwacht dan vorig seizoen. En niet zomaar meer. Eigenlijk bijna, laten we zeggen, Champions League niveau. Ja.
3: Door wie eigenlijk?
1: Ja, door ons.
3: Ja, oké.
1: Okay.
3: Ja?
1: NEC, Dick Schreuder. Het is echt een level hoger dan vorig jaar. Wat moet je dan doen? Dan moet je een hele mentaliteitsverandering teweeg brengen in één zomer. Want afgelopen jaar waren het gezellige spelers die het allemaal hartstikke leuk
0: lekker
1: vonden.
0: Lekker uit eten.
1: En we hebben zo'n gekke trainer. We vallen zo lekker aan. Dus de enige manier om meteen iedereen mee te krijgen in die nieuwe shift is Dusan Tadic halen. Dat is de enige manier. Ja. Want hij is helemaal krankzinnig. Hij zegt nu, pak Champions League, pak prijzen. Iedereen moet trainen. En ja, hij is 37 en met afstand de fitste.
2: Ja.
1: Dus ik snap wat dat betreft heel goed dat ze Tadic hebben gehaald. En de combinatie met Wilco van Schaik, die alleen maar plezier heeft. Ja. Dus er was op de open dag, had die microfoon. En toen zei hij tegen de fans van... Oh jongens, moet ik nog iemand presenteren? Doe dan. En toen was Tadic nog helemaal niet aangekocht. Dus je hoorde de fans zo... En hij zo, grapje.
0: Op die dag was het ongeveer het verst weg. Omdat hij toen zou tekenen in de zandbak.
1: Dat was dus het plezier van Wilco van Schaik en de topsportmentaliteit van Tadic. Ik ga zo erg genieten van NEC.
0: Ik vind wel... Ik zou het als ze allebei fit zijn, Sandler Schuurs, fantastisch vinden. Ja. Maar waarschijnlijk zien die elkaar voornamelijk bij de fysio.
1: Ja, of bij de achterlijn van de tegenstander. Want ze zo zalig voetballend zijn.
2: Stap op buitenspel, op de 6 meter van de tegenstander. Ja, Tim. En Big Shoes te veel in Velsen.
1: Ja, mijn grote liefde Anthony Correa verdient naar FC Utrecht. Ja. Dus dan, ik was heel benieuwd wie ze zouden halen. En ik heb even onderzoek gedaan. Want ze zijn uitgekomen bij Henk Brugge. Mm-hmm. De 48-jarige assistent van Heerenveen. En Peter Hofstede, de algemeen directeur of de technische directeur van Telstar, heeft gezegd, wij zijn een opleidingsclub. Dus wat willen wij? Wij willen spelers die op te leiden zijn. En wij willen trainers met die eigenlijk aan het begin van hun carrière staan als trainer, om die door te kunnen ontwikkelen. Dat klopt, want Henk Brugge heeft volgens mij nou 3 wedstrijden bij Heerenveen gecoacht als interim. Dus echt hoofdtrainer is hij niet.
0: Wel uitstekend gejuicht toen, toch?
1: Ja, klopt. Dat zeker. Wat is er interessant aan hem? Zijn kracht is van iedere speler precies weten wat het talent is. Hij heeft 17 jaar in het onderwijs gezeten met kinderen die gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen hebben. Dus
0: een soort voetballerij.
1: Precies. Ja. Dus hij moest de mens achter de leerlingen die alleen maar tegen de muur op aan het rennen waren, moest hij leren kennen. En waar ligt je kracht? Dus ja, ik hoop dat dat als hoofdtrainer genoeg is. Want als assistent klinkt dat natuurlijk perfect. Maar ik ben benieuwd naar Henk Brugge. En ik hoop voor Telstar dat het verval niet te groot is. Want ik ga niet hetzelfde verwachten als onder Correa. Dat gaan we gewoon niet doen.
0: Nee. En heb je dan in jouw, als je puur vanuit je hart bekijkt, heeft Henk nu een stukje van jouw hart gekregen omdat hij dat eigenlijk bij Telstar nu meeneemt? Of heeft hij het zwaarder omdat hij de plek inneemt van je grote liefde? Gun je het hem juist heel erg wel of niet?
3: Hij heeft een stukje, hij heeft een plekje gereserveerd in je hart.
1: Maar hij heeft, ik moet het nog zien. Ja. Hij moet zich nog alles bewijzen.
0: Ja, garantie tot de voordeur.
1: Ja, goed.
2: Na 3 wedstrijden maken wij altijd voor de nieuwe luisteraars even een stapje naar buiten de lijnen.
4: Edwin, Kevin hier, buitenspel.
5: Ik hoor je nu voor half, stem op eens.
4: Oké, Edwin, buitenspel.
2: Ja, je kan er gewoon overheen praten, Rogier. Want met buiten de lijnen nemen jullie, althans jullie 3 aan tafel, iets mee van buiten de lijnen. Wat is jullie opgevallen van buiten het veld? Dan begin ik even bij Snijboom. Wat heb je meegenomen?
0: Ja, ik schreef er in de Substack over, maar er zijn heel veel spelregels gewijzigd. Dus er wordt tot 5 geteld bij tijdrekken. Als je geraakt wordt en je krijgt, wordt behandeld aan een blessure en je moet het veld af, dan moet je daar een minuut blijven als een tegenstander geen gele kaart heeft gekregen of als het niet een botsing is. Mm-hmm. Als wissel krijg je 10 seconden om het veld te verlaten. Vind ik ook heel interessant.
2: Vet.
0: Maar er hoort ook bij, we krijgen ook de on-field decision van de scheidsrechter na een VAR beraad.
2: Mm. À la WK.
0: À la WK. En dat zagen we bij de Johan Cruijffschaal, zagen we dat voor het eerst. Ik was een beetje teleurgesteld.
1: Waarom?
0: Rode kaart, Joey Veerman. Gus Bierk loopt naar binnen. Kijkt naar het scherm. Lang kijken. Hij wilde hem eigenlijk niet geven. Dat zag je aan alles. Hij loopt terug. Even zo tikkelt het microfoontje. Het microfoontje gaat aan. Heel stadion luistert mee. Ja. We zijn van het WK gewend, toch? After review! In het Nederlands werd het na het bekijken van de beelden.
1: Ja, ja.
0: Kunnen we niet meer aankomen. Jongens, help me.
1: Ja, ja,
0: ik dacht, landgenoten. Dat is toch een logische manier om het volk toe te spreken.
2: Ja. Oh ja.
0: En dan gewoon daarmee beginnen.
1: Ja. Oké, ik heb nagedacht ook. Je gaat één van beide supportersgroepen teleurstellen met de beslissing. Ja. Beetje zeker. Dus
2: sorry.
1: Ja, je moet ze gewoon wel. Ja, dat kan ook. Ja, dat is ook wel leuk.
2: Sorry, het spijt me.
1: Ik dacht eerst, beste supporters. Gewoon dat je gewoon eventjes gewoon aardig en daarna kom je met een kutbericht.
2: Ja.
1: Ja. Maar zoiets lijkt me ook wel leuk.
2: Oh, ja. Ja, ik dacht misschien, wat ik heel vet vind aan MMA, is dat je daar heb je Bruce Buffer. En die begint elke keer met, it's time! En ik denk, dat
0: is wel leuk. Alleen in het Nederlands?
2: Ja, het is time!
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: iedereen,
0: yeah!
1: Een
2: stuk van vlees wordt al op het grond gegooid. Allemaal stoelen op de rug slaan. Ja. Ah, heel komen. Are you not entertained? En dan komt er zo'n leeuwenveld op.
0: Ja, ja, leuk. Ja.
1: Lijkt me wel leuk.
0: Nou, top.
1: Ja, wat me ook heel vet lijkt, is als de scheidsrechter altijd de naam van de VAR zegt, zodat het niet zijn eigen schuld is. Ja. Nou, Danny Makkely, die hebben we net gezegd.
0: Altijd
1: buiten
0: jezelf plaatsen. Ja.
1: Ja, ik keek naar het scherm, ik vond het zelf ook niet.
0: Sorry, ja, kijk jongens, ik word nog gebeld door Jeroen Manschot. Ja.
2: Ja. Ik had nog één ding. Zij moeten altijd een designated VAR hebben. Dus iemand die niet de wedstrijd kijkt. En die moet ze dan letterlijk bellen. Dat is een soort hotline bij Wicked Millionaires. En dan uitleggen wat er gebeurd is. Gewoon, yo gozer, ja, net overtreding gemaakt.
1: Oh, ik dacht dat dit echt een nieuwe regel was.
2: Nee. Goed, zeg dit alsjeblieft. Maar dat gesprek wordt gewoon uitgezonden als Cedar hier. Ja, ik had een overtreding gezien van Joey en ik kwam uiteindelijk toch harder dan ik dacht. Dus ik moest rood geven.
3: Mag ik
2: en
3: als PR-adviseur nog iets zeggen?
2: Dan zeg het eens.
3: Wat ik namelijk altijd heb, als ik YouTube open, dan krijg ik altijd reclame. Ik zou het ook wel, ik denk dat het commercieel wel heel interessant is als je gewoon zo'n VAR-video terug wil kijken, dat je eerst eventjes 15 seconden naar reclame moet kijken.
0: Heel eentje unskippable en eentje die er 5 minuten op overstaan kan drukken. Ja, thanks jongens. Dit was precies wat ik even zag.
2: Hartstikke goed. Rogier, wat heb jij meegenomen?
3: Ja, er is maar één ding vervelender dan Europees voetbal mislopen. Dat is namelijk als je het wel haalt, maar het niet kan betalen.
1: Maar dat gebeurt toch zelden?
3: Nou, leuk dat je het opgooit. Dat is namelijk zojuist...
2: Het is ook niet gebeurd.
3: Bijna gebeurd, of het gaat nog
0: gebeuren. Dat zou wel stom zijn.
3: Kloei, 18 juni is het. De voorzitter staat...
1: ja, Kloes zeggen we altijd.
3: Kloes.
1: Ja, ja. Oh, Kloes.
3: Nou,
0: het is een filmgemaakte fout.
3: Ja, oké, jongens. Ik ben
1: het is Kloei en Kloes.
3: Ik wil mijn uitspraak altijd belachelijk gemaakt al bij deze podcast.
1: En Snijboom staat bovenop die apenrot allemaal poep naar te gooien.
3: Nee, maar terecht. Die mogen we wel corrigeren. Nee, maar goed, ik heb het gewoon op papier gelezen. En ik vind dat je als je Kloei hebt, je knoeit. Ja, ik bedoel, het is Kloei.
1: Snijboon als een soort aap op de derde helft rots. Die poep naar beneden gooit. Ik zie het wel voor me.
3: Kapot. Het is, maar en terecht hoor.
1: Nee, dit is prima.
3: Ja. 18 juni, de voorzitter staat voor de camera's en die zegt zo... jongens, mensen dachten dat we failliet waren. Maar we gaan door, het is gelukt. We zijn weer financieel helemaal gezond. Maar 4 weken later kan de club dus het vliegtuig niet betalen... naar een eerste Europese wedstrijd. Daar bedenken ze iets geniaals op. Namelijk, supporters mogen meevliegen met het vliegtuig voor 1.000 euro per stoel. Dus supporters doen dat. Daardoor kunnen ze dus die wedstrijd wel spelen. Maar het probleem is, ze gaan door naar de volgende ronde. En nu moeten ze tegen, Tromsø. Zeg het dan wel goed?
1: Ja, Tromsø.
3: Tromsø. Dat is 350 kilometer boven de Poolcirkel. Best wel een dure vliegreis. Dus nu moeten ze even kijken hoe ze dat gaan regelen.
2: Wauw. Ja. Wel vet.
3: Ja.
2: Om dit te volgen.
3: Ja, dit is trouwens bij de club... Jullie dachten dat het Kloes was, maar ik heb teruggezocht. Maar dit is Kloei, dat is een andere Kloei.
0: Oh,
3: okay.
0: Ja,
3: dat is
0: Kloei. Ja, sorry. Ja, okay. Ja, sorry. Sorry. Ik kon het wel niet voorstellen.
2: Gooi poepen.
0: Ja, gooi poepen terug, Rogier.
1: Nee, echt, dat gaat niet zo. Oké, kom maar.
2: Ja, Tim.
1: Ja, ik heb iets revolutionairs gelezen en ik wil het met jullie delen.
2: Graag.
1: In Brazilië was internationaal verdediger Vitor Gabriel... die brak het been van Gabriel Peck of Peach, zijn tegenstander van Cruzeiro. Wat is er nu gebeurd? Hij is nu net zo lang geschorst totdat die gozer weer kan voetballen.
2: Aha,
0: met een max van 6 maanden.
1: Met een max van 6 maanden. Maar bij een beenbreuk is dat dan mogelijk, Snijboom? Je hebt je been gebroken?
0: Nou, ik was er wel eens langer uit, maar mijn visio was wel, denk ik, minder goed dan die van internationaal.
1: Ja. Maar ik vind de gedachte heel vet.
0: Ja, ja, met... Weet ik niet.
2: Ja,
0: ik vind bij ongelukkig vind ik het dan heel... Zeg maar, volgens mij was het Son die een keer rood kreeg... omdat zijn tegenstander zijn been brak, wat echt niet zijn bedoeling was. Dan kreeg hij gewoon rood omdat de tegenstander zijn been had gebroken. Ja. En dan vind ik zo'n straf uit proportie.
2: Ja,
0: maar bij opzet vind ik wel dat diezelfde VAR... die dan in die kamers onder muren zit, die dan gebeld wordt... die moet dan ook besluiten aan het verhaal of er opzet in het spel is...
2: Ja.
0: Met opzet in het spel ben ik het met zulke dingen heel erg eens.
1: Maar opzet kan je niet meten, Snijboon.
0: Nee, maar wel een beetje afzien eraan, toch?
1: Ja, afzien wel, ja.
2: Heel goed. Goed, jongens, gaan we terug naar de Eredivisie. Speelronde 1 en wel naar Heerenveen. Tegen FC Twente, want Twente werd vierde volgend seizoen. Wout Weghorst heeft zijn Ajax-pyjama ingerald. Voor eentje van het FC Twente van Mammoet John. Zonder laptop probeert Van der Brom op de hoogte te blijven... van alle acties die Erik ten Hag onderneemt. Maar het is niet altijd even makkelijk. Bij Heerenveen hebben ze Ballon d'Or winnaar van Overeem moeten uitzwaaien... en gaan ze op jacht naar een plek in de subtop, Snijboon. Hoe moeten we naar Twente kijken?
0: Ja, we hadden natuurlijk... We deden al een soort van heel grappig... over hoe Ten Hag zich tot die hoofdtrainer zou gaan verhouden. Ja, daar zat dus geen woord Spaans bij.
1: We hebben gewoon gelijk gehad.
0: Oh ja. Ja. Uit een analyse van de Telegraaf... en op sportgebied enige plek waarop de analyses van de Telegraaf serieus neem...
2: Ja.
0: Blijkt dat Ten Hag bij alle wedstrijdbespreking is. Hij is er voor de wedstrijd, in de rust, na de wedstrijd. Hij is bij alle trainingen.
2: Wow.
0: Dat draagt niet bij aan het beeld dat Erik ten Hag eigenlijk liever hoofdtrainer zou zijn. En ook dat John van der Brom niet heel veel te zeggen heeft.
2: Mm.
0: Nou, we hebben wel gezien aan de andere kant... dat er een heel duidelijk inwerkprotocol bij FC Twente is voor nieuwe trainers. Dat is wel heel fijn. Dat op bladzijde 1 staat namelijk... koop een Cartier-brilletje voor aansluiting bij je selectie. Ja. Jozef Oosting had er een.
1: Ja, of... dat hij geen laptop heeft, maar dat Ten Hag zei... gast, ja, je kan in deze tijden hier Google bril, weet je wel.
2: Maar dat, daarom kan hij niks meer zien, dus moet Ten Hag ook in die kleedkamer
0: zitten. We hebben nu dus ook Younes van der Brom.
2: Ja.
1: Ja, ja, leuk. Ja, ja, ja.
2: Mahmoud John, zou je bijna maken.
0: Ah, dat is beter.
1: Ja, eigenlijk beter.
0: Ik zou het liever niet zeggen, maar het is echt beter, Gijs.
1: Heel hard.
0: Heel leuk. Klim jij maar even omhoog op die rots.
1: Mehmet John.
0: Maar ze moeten nog wel een beetje aan elkaar wennen. Hè? Want eigenlijk die van binnen wil Twente volgens mij ook niet het voetbal spelen... waarbij Wout Weghorst heel geschikt is. Maar ze hebben wel Wout Weghorst in de spits. Mm. Dat zag ik tegen Ferenc Varos ook meermaals terug. Zit natuurlijk een beetje in de hoek nog van komende transfers of niet.
1: Dus Twente... We hebben het trouwens nog helemaal niet over Mats Rots gehad. Ik bedoel, 16 miljoen naar Hoffenheim. Ja, in de Substack wel. Ja. Maar Ik wil wel Erik ten Hag, die wilde de selectie zo snel mogelijk Europa proof maken. Mm-hmm. Dat is serieus best gelukt. Ze hebben echt wel, gozer, Serruki, Weghorst.
0: Ja, maar er moet echt nog, want ze houden nu ook waarschijnlijk Unuvar. Want ze hebben dus geen creatieve middenvelder. Dat is een enorm probleem.
1: Linsson, ja, maar wel Uriaset erop links, hè?
0: Ja, maar ik heb tegen Ferencváros 2 keer een groot deel van de wedstrijd gekeken. Dus heel mak was het allemaal. Dus er moet nog wel even wat vuur bij Twente. Okay. Even zo'n geniale nummer 10 die daaronder kan spelen. Dat hebben ze echt nog nodig. Want Van de Belt, Linsson, Serruki, die spelen het liefst, gaan die op één rij horizontaal staan. Die spelen hem de hele tijd naar elkaar heen en weer. Ja, dus dat kan niet. Nee. Dus daar moet iets gebeuren nog. Ja. Maar het kan ook wel zijn dat met 1-2 ingrepen dat Twente er opeens wel staat.
2: En bij de tegenstander Heerenveen is Van Overheem vertrokken.
0: Ja, ik heb denk ik gemist hoe goed Joris van Overheem was. Want dat er om een 32-jarige Joris van Overheem een transferstrijd los zou barsten, had ik niet verwacht. Ook niet dat hij voor zoveel geld, volgens mij, wat is het, 1 of 2 miljoen?
1: Nee, 1,2.
0: Ja, 1,2. Ik was even de punt vergeten. Dat in Utrecht had ik ook niet verwacht. Maar groot compliment aan Heerenveen. Dat zijn al deze chaos voor elkaar hebben gekregen om Dirk Proper van NEC terug te halen. Ja. Want dat is namelijk gewoon, je haalt dezelfde speler 7 jaar jonger, denk ik. 6 jaar jonger. Ja. Die ook nog eens, als je hem belangrijk maakt, denk ik gewoon nog weer veel beter kan worden bij Heerenveen. Het lijkt er allemaal ook heerlijk rustig. Nou, Braga komt met een 5e bot voor Liendijk.
1: Dat wilde ik zeggen. 5 keer een bot afgewezen.
0: Ja, maar dat zegt dus ook wel, dan Heerenveen heeft dus een sterke onderhandelingspositie. Ja. Hè? Want je weet in principe, als ze voor de 5e keer terugkomen, dan kan je in principe vragen wat
1: zijn
0: je
1: zijn dan eindelijk die miljoenen van Ayouk een keer binnen, weet je wel? Dat CSKA kan zeggen van we kunnen
0: weer. En dan zou ik dus doen, hè, want dat was serieus als mijn oplossing, zag ik dat Ayouk op de transferlijst staat bij Sevilla. Dus je verkoopt Liendijk, daar komen dus miljoenen voor binnen en dan haal je Ayouk dus weer terug.
1: Was jij serieus Ayouk in je hoofd? Dat is gewoon leuk, zeg.
0: Dat las ik deze week. Dus Heerenveen, er gebeurt niet superveel, maar ik denk dat dat heel goed nieuws
2: maar
0: is.
2: Maar wat er gebeurt, dat klopt. Ja. Heel goed. Dan gaan we naar de nummer 5 van volgend seizoen, dat is Ajax. Ajax speelt thuis uit, moet ik zeggen, tegen PEC Zwolle. In Amsterdam is het grote Cruyffiaanse roulette al een tijdje bezig. De ene na de andere zak met fiches wordt op totaal onverwachte cijfers ingezet. En met een karrevracht aan ervaring en een trainer met alleen een voornaam moeten de Amsterdammers weer meedoen om de titel. Iets dat de harde kern van PEC trouwens ook vriendelijk, doch dringend zal verzoeken. Maar dit zal vooral tot woede en frustratie leiden, Tim. Geniet jij van het Cruyffiaanse roulette?
1: Ik ga weer even snippets praten. Jordi Cruyff is de verlosser van Ajax. Weet je waarom? Ajax is denk ik qua organisatie...
0: Wacht, heel even nog een keer. Ik denk dat je moet zeggen, en dit is waarom.
1: En dit is waarom. Ajax is qua organisatie met afstand de lastigste club van Nederland. Ik zou zelfs willen zeggen, met niet heel veel afstand, maar misschien wel een van de lastigste clubs van Europa. Je hebt de RVC, je hebt de Raad van Toezicht, je hebt een technisch directeur, je hebt een algemeen directeur, je hebt een sportief directeur, je hebt een technische voetbalman, je hebt het technisch hart. Wat heb je dan nodig? Iemand die gewoon scheid heeft en zijn eigen keuzes maakt. Ja? Dan zegt iedereen, ja, maar dat deed Mislintat toch ook? Ja, één groot verschil is dat Mislintat niet communiceerde met de trainer. Dat was Maurice Stijn en die kreeg iedereen in zijn maag gesplitst. En die vond alleen Zuiderlo bruikbaar. Die maakte die meteen aanvoerder. Maar Michel en Jordi Cruijff en die hoofdscout, die Lara, dat is gewoon een uitstekende drie-eenheid. En al die andere Ajaxiden in dat hele systeem die denken, ik heb het beste voor bij de club. Die dan zegt Jordi, last year we won 5e. The year before 2nd. And then we're 5e. Snap je? Dus uiteindelijk heeft,
3: oh, het is echt één op één.
1: Heeft Jordi gewoon, die zegt, ik ga 1 jaar alles op alles zetten. Want Alex Kroes heeft goed bezuinigd. Dus mensen denken nu in 1 keer dat hij allemaal met geld aan het strooien is. Hij is niet onriskant bezig, maar het is binnen de perken, snap je? En Gods gaat straks weg voor 60 miljoen. En dan gaan ze Noah Lang terughalen. Dan is het allemaal wel weer op orde. Maar het is een feest, jongens. Want als jij naar een pokerwedstrijd zit te kijken met Marcel Luske aan tafel, dan wil je dat degene die het meeste geld heeft, risico neemt. En dat is wel een beetje wat hier gebeurt. Dus dat is hartstikke leuk. Ja.
3: Ik zou nog wel een snippet eraan toe willen voegen.
1: Ja, leuk.
3: Ik zou zeggen, Ajax heeft een tussenjaar. Ik zou zeggen, als je zoveel geld uitgeeft, dan ben je eigenlijk bijna verplicht om kampioen te worden. Ja. Hoe knap is het dan dat je een kampioen wordt? Want je hebt gewoon het meeste geld uitgegeven. Ik zou zeggen, als je dan het tweede jaar kampioen wordt, dan vind ik dat je de boel op
0: orde hebt. Maar in het tussenjaar moeten ze wel kampioen worden.
3: Nee, dat is wel waar.
1: Okay. Maar we beoordelen het eigenlijk niet.
3: We zien het als een goede generale.
0: Ja. Ja, dus dit kampioenschap heb je ingecalculeerd en dan volgend jaar ga je ze beoordelen.
3: Ja, precies.
1: Okay. Maar het is echt wel tering knap dat je Max Leonardo, Ter Stegen en Julian Brandt naar Ajax weet te halen, die geen Champions League spelen, geen Europa League spelen en nog niet zeker Conference League spelen. Dat is fucking raar, want Julian Brandt is 30. Ja. Die kan nu, die heeft 49 interlands voor Duitsland. Die kan in principe naar heel Europa en kiest dan voor Ajax. Terwijl Ajax op zijn gat ligt. Dus er is ook net uitgekomen dat Jordi Cruijff Johan in heeft geschakeld in zijn pitch. Dus hij heeft een hele grote pitch voorbereid en heeft gezegd, my father is een stadion. En toen dacht Julian, ik ga hiervoor. Ja. Nee, ik vind het beren interessant.
3: Ik heb nog een breaking news. Ik heb het gehoord dat er een gerucht... Er is een gerucht dat ze Ter Stegen willen, man.
1: Oh ja?
3: Ja.
1: Wow. Zeker. Heel knap. Ja. Ik sta nergens meer van te kijken.
3: Ik weet niet of het al Jalla is, maar...
1: nog niet.
3: Bijna Jalla.
2: Drie Jallas.
3: Ja.
2: Krankzinnige tafereel in Amsterdam, Tim.
1: Ja, vet.
2: Wat zei je? Beren veel zin in. Dat is echt
1: toch?
2: En beren interessant.
1: Ga ik voor de Oranje
2: Zomer ook, of niet?
1: Onthouden. Ja, beren interessant is Nick Viergever. Die voor zijn 19e seizoen is meteen aanvoerder bij PEC. Maar... Ja,
2: ik denk dat hij gewoon zo... Die aanvoerder, hij kan gewoon nergens geen aanvoerder zijn. Dus thuis je ook aanvoerder. Kan niet meer afdoen.
1: Maar jongens, de linksbuiten, die gaat ervoor zorgen dat niemand meer op zijn stoeltje kan zitten. Want dat heeft hij namelijk zelf gezegd in het filmpje bij PEC Zwolle. Dat is, zij woont, Ibrahim Sissoko. Hij is terug.
0: Heel hard.
1: Ja, dus hij ging even naar Toulouse.
0: Wat was die onvoorspelbaar?
1: Hij ging voor 3 miljoen naar Toulouse, terwijl hij een paar wedstrijden had ingevallen voor NEC, anderhalf jaar geleden. Hij heeft echt een zalige route afgelegd. Allemaal beenbreuken en blessures. Hij heeft onder Rooney getraind bij Plymouth Argyle, waarvan hij zei, ja, Rooney vond mij echt een bijzondere speler en zo. Echt geniaal. Maar hij heeft
0: die
1: gezegd,
0: had er zicht op als trainer.
3: Ja.
1: Ik wil zeggen verfrissend en openbaring. Hij heeft gezegd 10 goals en 7 assists. Dus laten we het in de gaten houden. Dat is toch vet?
3: Dat is toch te gek? Ja,
1: als iemand dat zegt,
3: doen.
1: Geen gelul.
3: Wat een entertainment gaan we hebben dit seizoen. Ja. Want ik vind het ook mooi, nog even terug op Ajax, dat je dan... Je hebt daar 2 Brazilianen gehaald. Die zijn vaak een beetje onvoorspelbaar natuurlijk. Weet je wel, hij gaat voetballen. Weet je dat je dan aan de andere kant koop je dan 2 Duitsers...
1: Ja.
3: Of een huurder eentje. En dan is het weer in balans. Als je 2 Brazilianen haalt, moet je ook 2 Duitsers halen. En dan is het team weer in balans. Ik vind dat heel slim.
2: Vet. PEC Zwolle Ajax, we gaan het zien. Dan gaan we naar Groningen tegen FC Utrecht. Na het afscheid van Mahmoud Ron waait er in Utrecht een vreselijk frisse wind. Onder leiding van de Nederlandse kroonprins Correia is het de hoogste tijd om de top 3 weer een keertje te prikken. Bij Groningen waait er alles behalve een frisse wind. De wind van Lukien is namelijk niet fris, maar wel zeer aangenaam. En nog altijd wacht hij op zijn eerste ontslag dat hopelijk nooit zal komen. Rogier, wordt het een make or break voor Correia dit seizoen?
3: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat het een make wordt. Correia gaat dit seizoen Europees voetbal halen. En dat komt omdat als je met Utrecht Europees voetbal wil halen of het goed wil doen, dan moet je dappere keuzes durven maken. En dat doet hij. Hij heeft bijvoorbeeld meteen Van Overheem aanvoerder gemaakt, ten koste van De Wit bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Ik vind dat best wel een gedurfde keuze. Hm. Los van dat je dus iemand in je eigen elftal geen aanvoerder maakt, maak je dus een nieuwe speler waar al heel veel druk op zit, maak je meteen aanvoerder. Dus die komt zo binnen. Hey jongens, ik ben nieuw, maar ik ga het hier wel een beetje vertellen hoe het zit allemaal. Ik vind dat een gewaagde keuze. Dus
0: hij is wel refurbished, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Het eerste wat hij zei bij zijn kennismaking was dat hij het zo lekker vond dat hij al voor de weg nog kende, omdat hij al jarenlang bij Utrecht heeft gespeeld. Ja. Dus wel...
3: Ja, oké, vooruit. Ja, dat is wel waar. Maar toch vind ik het wel een stoere keuze.
1: Ja.
3: Daarnaast heeft hij dus heel erg de nadruk gelegd op opbouwen van achteruit. Dit is wel even leuk om te vertellen, want bij de eerste training was het een verplichting voor Barkas om op te bouwen over de grond. Daar had hij een beetje moeite mee. Dat ging dat namelijk mis tegen de Graafschap in het oefenduel. En na die oefenwedstrijd zei hij dat het een stuk beter ging. En hij zei namelijk in de rust, ik voelde me net Messi. Dus vind ik ook leuk, weet je wel.
0: Heel hard.
3: Dit seizoen
0: hij is links, toch, Barkas?
3: Dus het is leuk om naar
1: weet
3: hem...
1: Nou, dat weet hij zelf denk ik ook niet.
3: Nee. Maar ja, dus ik vind het heel leuk om te gaan zien dat zij Europees voetbal gaan halen.
1: Superleuk, man.
2: Ja, Groningen, ik over Europees voetbal gesproken.
3: Als Groningen Europees voetbal haalt, dan hebben ze een heel groot probleem. Dick Lukien heeft namelijk gezegd, ik wil nooit meer tegen een Griekse club spelen. Dat komt omdat ze 2 oefenduels tegen Griekse clubs hebben gespeeld en volledig onderuit getrapt werden elke keer.
1: Ja,
3: hele harde charges. En tackles werden er gemaakt. En toen was Lukien, wilde bijna van het veld afstappen. Was witheet. En die zei uiteindelijk, ik wil nooit meer tegen een Griekse club spelen. Dus voor Groningen is het misschien dan even goed.
1: Grieks of Cypriotisch? Wat zijn dan? Griekse clubs. Oh, sorry.
3: Ja, ik zei Cluj, zei ik.
1: Oh, ja.
3: Geen Griekse clubs meer wil hij tegen spelen. Dus geen Europees voetbal.
2: Vind je dat je dat wel 1 mag doorgeven? Wel gewoon 1, heb je allergie of dieetwensen? Ja. Gewoon als je Europa inschrijft, gewoon geen
0: Griekse clubs. Maar ik zou dan wel eerder gewoon Engeland of Duitsland kiezen.
1: Groningen tegen Arsenal, Chelsea en United. Het maakt niet uit.
0: Geen Panathinaikos.
2: Precies.
1: Vet.
2: Utrecht-Groningen gaan we door naar AZ tegen ADO. Prijzenpakker Leroy, of Leroy Echtold, mag het seizoen vanaf het begin gaan bewijzen in Alkmaar. Daar waar zowel Casey als Klaasie nog rustig en gecontroleerd rondlopen op het middenveld en de verloren schoonzoon van de boer terugkeert als vervanger van Mijnans. In de Hofstad kijkt iedereen vooral uit of uit naar weer in het seizoen Eredivisie. Snijboon, maakt één zwaluw al zomer in Alkmaar?
0: Ja, het is een ongelooflijke hittegolf voor mij bij AZ. Dit heeft zoveel impact gehad op hoe ik dacht over AZ. Ik denk dus opeens nu dat ze echt titelkandidaat zijn. Mm. En dat is ook door hoe ze ermee omgaan. Dus Max Meerdink is nu onbetwist eerste spits. Ze hebben die Kovac. Die speelde bij Ajax. Die speelde bij Jong AZ.
1: De Hongaarse Haaland.
0: Die schiet alles aan gort. Dat zou hun tweede spits moeten worden.
1: Maar waar is Parrot dan?
0: Als Tor Parrot verkocht wordt. Ja. Als die niet verkocht wordt, heb je dus Tor Parrot er gewoon nog bij. Mm. Dat is waanzinnig. Ze hebben gewoon gezegd, Goes en Koopmeiners gaan gewoon niet weg. Ja. Gaan we gewoon niet doen. En ze gaan die twee gasten allebei een sterk verbeterd contract aanbieden, zodat ze nog een jaar of nog twee jaar blijven. Ja. Dat is gewoon echt Niels van Duinen, fantastisch beleid.
3: Als je Perre niet verkoopt, heb je wel een probleem. Want hij heeft al uitgesproken, Meerdink is onze eerste spits.
1: Oh.
3: Dus dan heb je een probleem.
0: Ja, maar wat is dan je probleem? Dat je een waanzinnig tweede spits hebt?
3: Ja, die wel.
1: Maar ik vind het eigenlijk al een probleem. Nu hebben ze al een probleem. Want je hebt gezegd, Perret is dus mijn tweede spits. Dus dan gaat echt niet West Ham zeggen, oh, ik ga 40 miljoen voor de tweede spits van AZ betalen.
0: Nee, maar als ze hebben die twee spitsen, dus als zegt West Ham 20 miljoen. Dan krijg je dus 20 miljoen voor eigenlijk je derde spits. Dat is toch waanzinnig beleid. En je gaat mij niet vertellen dat er niet een Engelse club nog in paniek raakt en zo'n homegrown speler gewoon voor net iets te veel geld gaat kopen ergens in augustus. Ze speelden gewoon, en ik weet dat het 11 tegen 10 was tegen PSV, maar ze speelden gewoon goed. Stanks genieten natuurlijk. Geweldig. Iedereen gunt het hem dat hij daar helemaal in vorm raakt. En het zag er wel gewoon. En ze zeiden, ook bij Feyenoord, zeiden ze, als hij fit is aan de bal, nog steeds gewoon een van de, dan niet de beste daar. Ja. En bij AZ kan hij dat gewoon gaan doen weer. Ja, dit AZ, ze hebben gewoon, zoals elk jaar, echt alles uitmuntend voor elkaar.
1: Hoe slecht is die zaakwaarnemer die ze hebben ingehuurd voor Kees Smit? Want ik hoor daar heel weinig over.
2: Nou, of juist heel goed. Dat ze één keer kampioen worden.
0: Maar ik weet niet of de zaak.
3: Joey Villen heeft volgens mij.
0: Maar ik weet niet of die zaakwaarnemer heeft gezegd, hij gaat naar Barça, naar Real en zo. Maar volgens mij, Kees Smit weet zelf nu ook inmiddels wel. Ik denk dat de clubs die niet langskomen, dat hij denkt, nou, dan blijf ik wel gewoon nog even lekker. Dan word ik wel wat meer volwassen. Wow, ja, dat is voor AZ toch ook helemaal niet slecht.
3: Ook geniaal beleid. Dat je gewoon op een gegeven moment zegt, oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat Kees Smit nog een seizoen bij ons blijft? We zeggen gewoon dat hij naar Real Madrid of Barcelona moet. Dan gaat hij er ook in geloven. Dus tot de tijd dat Barcelona of Real Madrid komt, hebben we hem nog gewoon bij ons.
1: Ja, slim.
0: Ja,
2: ADO?
0: ADO, kijk, tweeledig is het, hè?
1: ADO is sowieso tweeledig.
3: Ja, heel goed.
0: ADO is gepromoveerd, dan denk je, dan krijg je een beetje Telstar-vibes, toch? Een beetje FCM'en, dat idee. Ze hebben een begroting van rond de 20 miljoen. Dat is gewoon middenmoot. Telstar heeft een begroting van 8 miljoen. Dus je gaat misschien denken, als ADO op den duur soort van 11e staat na een paar wedstrijden, denk je, zo is toch wel echt knap, hè? Is het niet. Het is gewoon heel normaal. Dus dat wil ik iedereen wel meegeven. Van, je moet ook realistisch naar ADO kijken. Daar zit gewoon veel geld achter. Ja. Die hebben een uittenue. Nou, het is dat ze spelen in de eerste wedstrijd tegen het team met het allerlelijkste uittenue. Want AZ mag altijd alleen uit de laatste twee pagina's van de Nike-catalogus kiezen. Mm-hmm. Gewoon alle shirts die in de uitverkoop zijn. Zelfs bij Nike in het clearance center.
2: Ja.
0: ADO, zo'n waanzinnig mooi klassiek zwart uittenue. Ik hoop dat ze geen één keer in een thuistenue spelen. Ik zweer het. Het is fantastisch.
2: Vet.
0: Dus het wordt wel gewoon weer genieten. Want als het goed gaat met ADO is het leuk. Als het niet goed gaat met ADO is het ook altijd best leuk.
2: Ja. Komt Ellen Pardew weer.
0: Ja. Dus het is sowieso. En ik kijk toch altijd een beetje naar alle grote steden in Nederland moeten vertegenwoordiging hebben in de Eredivisie. Den Haag moet natuurlijk gewoon een club in de Eredivisie hebben. Dus ik hoop ook dat ze gewoon naar hun stand gaan leven en gewoon in de middenmoot eindigen.
2: Juist. Goed. Go Ahead Eagles tegen Willem II staat ook op de rol. De Bold Eagle, Jozef Oosting, zit op het nest in Deventer. Aan de Vetkampstraat mogen zijn vogels dit seizoen in Engelse sferen proberen een kickstart te geven. Hopelijk is Willem II-coach Stegeman op tijd hersteld van zijn bloedneus, veroorzaakt door te hard huilen na de promotie van zijn ploeg. Tim, waar gaan we op letten bij deze wedstrijd?
1: Zullen we niet op Dean James letten dit jaar?
2: Oh, Rogier?
0: Niet te goed in ieder geval.
1: Nee, niet te goed.
2: Wat vind je daarvan?
3: Niet op letten.
1: Kijk, we hebben hem.
3: Ga door.
1: We hebben hem vereeuwigd in ons decor. Hij heeft hier een shirtje hangen. Dankjewel, Dean. Half Go Ahead, half Indonesië. Met een knipoog naar Passportgate. Maar we hebben het hem per ongeluk niet makkelijk gemaakt afgelopen jaar. Mm. Ja? Dus ik gun Dean James één goed seizoen, want het is een goede speler. Hij kan daarna een leuke transfer maken, want die Abelgaard is weg. Hè? Die is naar Twente gegaan. Ja. Dus aankomend seizoen wordt het seizoen van Dean James, mits wij hem niet gaan bespreken. Dus graag ook vanaf nu niet meer.
0: Oké, voor jou,
1: niet over Dean James.
0: Dus dat is voor jou gelijk een opdracht dan, hè?
1: Waarom?
0: Aan tafel bij Oranje Zomer.
1: Nee, dan zeg ik niks.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee, okay. Zeg ik niks. En Willem II die scout verkeerd. Want ze vroegen aan ik wilde zeggen Alberto Stegeman. Heet die trainer ook alweer?
3: John scout, Stegeman.
0: Alberto Stegeman scout altijd met zijn camera in zo'n tas naast het veld. Ja. Marcelo Bielsa praktijk.
1: We weten dus serieus niet zeker dat Alberto Stegeman niet John Stegeman is met een vermomming.
3: Ja, dat
1: weet
3: wel.
1: Je niet zeker.
3: Ja, maar alleen, dat doe je vermomming, maar dan geef je wel dezelfde
1: achternaam. Ja, maar dat verwacht je nooit.
0: Ja. Hiding in plain sight, ja.
1: Maar hij heeft gezegd, ja, 1 september, dan begint onze voorbereiding. Want wat doen zij? Zij scouten alleen maar bij clubs hoger dan Willem II. En dat zijn de grote clubs waar heel veel internationals spelen. Maar die internationals zijn nu nog allemaal weg. Mm. Waardoor die clubs allemaal in één keer hun talenten bij zich houden. Omdat die nodig hebben in de voorbereiding. Terwijl dat dus de spelers zijn die Willem II graag wil hebben.
0: Aha.
1: Dus terwijl je, als je onder je kijkt en je gaat daar de beste spelers weghalen die niet international zijn, ben je van het probleem af, John. Maar dat weten ze niet.
0: Ja. Alberto.
1: Alberto.
0: Het is Alberto trouwens.
1: Het is Alberto. Ja. Maar het is heel grappig, want die Stegeman die zegt dan, ja, ik vind het ook zielig voor Heerkes, want dat is dan de technisch directeur, en die zegt dan, ja, ik heb ook met jou te doen, John, weet je wel. Dus het is gewoon allemaal kommer en kwel.
0: Ik heb echt het gevoel dat Heerkes gewoon nog centraal achterin staat.
1: Ja, dat is inderdaad ook zo, ja. Maar daarom scout hij verkeerd, het is gewoon een verdediger.
2: Ja. Go Eagles, Willem II. Kijken we ook stiekem wel naar uit, hoor. De laatste wedstrijd van speelronde 1 is Cambuur tegen Excelsior. Na de eerdere ontmoeting in de voorbereiding op dit seizoen staat dit keukenkampioen-affiche met alle respect uiteraard op de rol in de Eredivisie. Helaas moet Cambuur het stellen zonder de lieve schat van Henk de Jong. En Excelsior staat nog altijd onder leiding van de opvolger onder de kroonprins, namelijk Ruben den Nel. Zijn prestatie door 13e te worden zal ongelooflijk moeilijk te overtreffen zijn. Maar dat zal de Kralingers niet weerhouden het te proberen, Rogier.
3: Ja, ik vind dat je dit niet kan zeggen, Gijs.
0: Henk is toch assistent?
1: Ja. Henk is assistent.
2: Is Henk assistent?
1: Ja, zeker.
2: Ja, maar hij is niet meer onder de bezielende leiding van lieve schat.
0: Nee, maar wel nog een lievere schat is hij.
2: Oké. Okay.
3: Ja, okay. Nou ja, het is wel spannend hoe hij dat gaat doen. Maar
1: ja,
3: goed,
1: dat vind ik ook.
3: Ik vind niet dat je dit kan zeggen over een keukenkampioenschapwedstrijd. Want nee. Ik vind dat na het vorige seizoen Excelsior meer respect verdient. Dus bied maar even je excuses aan.
2: Ja, excuses.
3: Oké, okay, helemaal goed. Dan gaan we verder. Ik vind het interessant dat eigenlijk mijn grootste verrassing van een trainer die niet weg is Ruben Nel.
2: Ja.
3: Ik denk namelijk dat je het alleen maar slechter kan doen dit seizoen dan vorig seizoen.
2: Misschien wel keukenkampioen.
1: Ik vind dat je hem daar te weinig eer doet. Ik wil dat je excuus aan biedt.
3: Nee, ja, ik bedoel, hij heeft het vorig jaar gewoon ontzettend goed gedaan.
2: Ja, waanzinnig.
3: Dit seizoen wordt het gewoon heel lastig om dat te evenaren. Dus waarom is er geen club die hem opgepikt heeft? Dat vind ik heel vreemd. Misschien zijn karakter.
1: Ja, karakter.
0: Nee. Nu pleeg je karaktermoord.
3: Nee, maar ik ben dus fan van hem. Zeg maar, dat wil ik zeggen. Dus ik ben blij. Sorry, en ik ben blij dat je er nog bent. Want ik kan weer genieten van je. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: En ze hebben best wel wat miljoenen, hè, gekregen.
2: Ja.
0: Excelsior.
1: Sanchez Fernandez?
0: Nou, ik heb vooral 2 transfers van soort van 3 miljoen voorbij heb zien komen. Maar ik weet niet of ik 1 transfer 2 keer voorbij heb zien komen.
2: Dat zou kunnen, ja.
0: Maar ik vond een miljoenen transfer vanuit Excelsior sowieso opvallend.
1: Ja.
3: Oké, okay, nou ja. Verder.
2: En ik vind het altijd vet dat ze al geoefend hebben.
3: Ja, dat is inderdaad erg leuk trouwens. Ja. In de voorbereiding hebben ze dus al een oefenwedstrijd tegen elkaar gespeeld. Het werd 3-2 voor Excelsior genoemd.
2: Volgens mij wel. Ja.
3: Oh. En ik vind het mega interessant. Dat als je weet dat de eerstvolgende wedstrijd die wedstrijd is, is het dan slim om tegen elkaar te oefenen? En hoe ga je dat dan? Maar hoe ga je er gebruik van maken? Het is een beetje alsof je een penalty neemt. Ja. Die schiet je in de linkerhoek. Ja. Daarna moet je nog een penalty nemen. Ga je dan weer in de linkerhoek schieten? Of schiet je hem juist in de rechterhoek? Ja. Of schiet je hem in die linkerhoek? Omdat je denkt dat hij in die rechterhoek gaat, want hij in de linkerhoek...
0: Ja. Maar het is ook een beetje een penalty kan je niet oefenen. Dus een Eredivisie wedstrijd kan je ook niet oefenen. Mm. Dus er spelen andere krachten.
1: Ja, dat snap ik. Maar er is 1 team die je toch voordeel bij heeft. Dat is de verliezende partij van vorige keer. Toch? Want die hebben... Ik bedoel, het plan van de tegenstander was beter. Dus dan...
0: Maar was de verliezende partij ook de bovenliggende partij? En hoeveel, weet je, je hebt ook met die oefenwedstrijden ergens in de 50ste minuut is 12 wissels en zo. Dus
3: of je gaat die wedstrijd ga je gewoon minder goed voetballen. Zodat ze denken, jongens, die kunnen we nog een beetje gebruiken als oefenwedstrijd. En dan vervolgens klap je er bovenop een hele andere tactiek. Dus er gebeurt. Dus interessante wedstrijd.
0: Het is kijken, wel...
3: dus, ik weet dat mensen heel veel wedstrijden naar uitkijken, maar kijk ook maar eens naar deze wedstrijd.
0: Dit is de enige die een generale repetitie heeft gehad. Dus in principe wordt dit de beste wedstrijd van speelronde 1.
1: Ja, maar generaal is altijd slecht van iedereen. Dus als het allebei dan slechter is, dan wordt het dus 0-0.
3: En ik denk als je Cambuur bent, dan kan je gewoon Mike van Duinen nog gewoon voor 1 wedstrijd huren. En dat zou ik dan gewoon doen. En die dan erin zetten in 1 keer. Dat is een helemaal psychologische oorlogvoering. Dan denk ik, wat gebeurt hier nou?
2: Hij is transfervrij inderdaad. Mike, kan je gewoon 1 wedstrijdje in.
0: Amateurcontract.
1: Ja. Gaan we voorspellen?
2: Dat doen we altijd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Pak even de lijst van clubs erbij.
1: Pak de lijst van clubs erbij.
2: Die heb ik hier ook.
1: Dan gaan we van 18 naar 1.
2: Dat lijkt mij een goed idee. Dan ga ik wel heel even mijn toetsenbord erbij pakken. Want dan kan ik mee tikken.
1: Leuk.
3: Wacht even, jongens.
2: Dus wat we altijd doen is, we voorspellen de eindstand alvast. Dus luisteraars, als je niet wil weten hoe deze Eredivisie gaat eindigen, zet hem dan nu af.
0: We hebben het eigenlijk altijd goed.
1: Ja, we hebben tot nu toe... Ja, dat is wel leuk om erbij te zeggen.
2: Ja.
1: We hebben het alle 7 jaar tot nu toe goed gehad.
2: Ja.
3: Elke beter club. Dan die econoom die het WK had willen voorspellen.
0: Ja. Was ook een Duitser, hè?
2: Ja.
3: Dan moet je altijd de Braziliaan tegenover zetten, ja. Eigenlijk.
2: Zo is het. Dan beginnen we bij plek 18, Tim. Aan wie vergeef jij een directe degradatieplaats dit seizoen? Wat voorzie je?
1: Geen enkele twijfel, SC Cambuur degradeert.
2: Oké. Snijboom, wie gaat er met Cambuur terug naar de keukenkampioen?
0: Telstar.
2: Hi.
0: Oh. Ja, sorry.
2: Rogier, een playoff plaats hebben we in de aanbieding?
3: Niet de beste, maar wel de gekste. Ja, ik hou van Willem II, maar tot nu toe moet er wel wat veranderen nog. Mm-hmm.
2: Dus Willem II, en dan blijven ze erin of gaan ze eruit?
3: Dan blijven ze erin.
2: Oké. Okay. Dan ga ik helaas voor PEC Zwolle op plek 15. Wel veilig.
1: Ja.
2: Timmy wordt de 14e.
1: Dan ga ik op plek 14 voor... FC Groningen.
2: Wauw. Ja. Wordt dat dan het eerste ontslag ooit voor Dick?
1: Nou, dat gaan we zien, Gijs.
2: Jeetje. Snijboon.
0: Excelsior.
2: Netjes. Prestatie evenaard. Wordt 13e. Rogier.
3: ADO Den Haag. Doe het gewoon degelijk goed. Ja. Eerste seizoen.
0: Nou, leven naar een stand.
3: Ja.
0: Heel goed.
2: 12e. Fortuna Sittard wordt 11e.
1: Mm-hmm.
3: Oké.
1: Okay. SPHRTA.
2: Wordt 10e.
1: Mm-hmm.
2: Snijboon.
0: Dan kom ik denk ik toch bij Cowet.
2: 9e. Go
1: zo.
2: Eagles. Rogier, wie wordt er 8e?
3: Heerenveen.
2: Nou, Utrecht wordt 7e, dat hoeven we niet meer te zeggen.
0: Leuk grapje, Gijs.
1: Dan wordt,
2: dan gaan we nu de top 6 toch weer.
1: Heerenveen.
2: Nee, die hebben we al 8 staan.
1: Ja, precies, 8e waren die.
2: Ja, ja, ja.
0: Utrecht wordt 7e. Kijken of we wakker waren, toch?
3: Ja.
2: Ja.
1: Twente.
2: Oké. Snijboon.
0: Even kijken, ik heb nog 4 clubs over, 5 clubs over.
2: Want we zijn bij plek 5.
0: Maar wie is dan...
2: NEC. PSV, Feyenoord, Ajax,
0: NEC. Met een Europese kalender erbij. Dat nou, is zwaar hoor voor die
1: precies.
0: Mensen.
1: Precies.
2: Rogier, wordt de 4e?
3: Ik ga dan toch AZ zeggen.
1: Oeh.
0: Ah, vind ik jammer.
3: Niet dapper genoeg, hè?
2: Ja.
3: Gijs is lastig.
1: En er is maar één goed antwoord. Gijs, er is maar één goed antwoord.
2: Ja, dat is PSV.
1: Ja, natuurlijk, Gijs. Natuurlijk.
0: Oranje zomer, Tim.
2: Ja, wie voor de kampioen,
0: je hebt het in handen, hè?
1: Ja.
3: Wacht even. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Nummer 2, Feyenoord.
0: Dan wil ik... Jordi Cruijff graag feliciteren.
2: Ja. Nee. Tussenjaar. Dus we analyseren pas volgend seizoen.
0: Dan
2: dus.
0: Wil ik Jordi Cruijff bevestigend aankijken dat hij inderdaad kampioen is geworden.
2: Ja, ja. Precies. Ja. Heel goed. Hij hoeft de schaal eigenlijk helemaal op te halen.
1: Ik heb er zo tering veel zin in.
0: Ja. Nou, beren veel.
1: Ja, echt beren interessant voor dit seizoen.
0: Ja.
3: En ik heb ook heel veel zin in woensdag.
1: Ja, ik ook minder, maar dat komt goed.
3: Ja. Leuk, Sim.
1: Jullie gaan mee, toch? Let's go.
3: Ja.
2: Lieve kijkers, lieve luisteraars.
0: Hebben ze daar een bar of zo waar je aan kan zitten?
1: Ja, waarschijnlijk zit ik daar toch.
0: Aan die bar.
1: Ja, dat denk
0: niet
1: ik.
0: Tafel.
1: Nou, dat denk ik. Ik hoop het niet.
0: Nou, dan mag ik leiden van wel.
3: Ik heb ooit toen ik bij Voetbal Insight gezeten in het publiek. En daar was dan altijd toch ook. Er was altijd een bar achter natuurlijk. Mm-hmm. En toen dacht ik samen met een vriend van mij. Dan wordt lachen, weet je wel. Dan kunnen we elke namelijk biertjes drinken tijdens die uitzending. Blijkt die bar het helemaal niet te doen. Dat is gewoon echt
2: heel. Het is echt music to my ears.
0: Straks ga je me nog vertellen dat het internet niet waar is.
3: Ja, nou goed. Ik wou jullie gewoon even deze illusie.
1: Ik zou zeggen, abonneer op YouTube. Want we hebben bijna 10.000 volgers. En dan zie je ons misschien daar op de Oranje Zomer. Je weet het niet.
2: Ja. Tune in, net zoals je nu gedaan hebt. Dank daarvoor, lieve kijkers, luisteraars. We zullen er elke maandagavond laat als je... Of dinsdagochtend vroeg, of woensdag.
0: Stuur deze aflevering even gewoon door naar iedereen... om gewoon even lekker in die Eredivisie sfeer te komen.
1: Tuurlijk.
0: Want we moeten wel een beetje een community gaan bouwen.
1: Nou, zeker.
2: Ja. Ja, voor veel mensen natuurlijk een harde kut, hè, van het WK... naar nu weer de vaderlandse competitie. Jongens, het wordt leuker dan ooit.
0: Warm bad.
2: Dag.
6: Op dit moment verwacht je weer zo'n saaie podcast-trailer.
7: Maar in plaats daarvan vertellen we je graag over ons revolutionaire concept.
6: 3 mannen met een comedy-podcast.
7: Klopt. Alleen is dit een comedy-podcast die wel grappig is.
6: Voor iedereen van student tot dertiger.
7: Om je maandag net wat lichter te maken.
6: En als je niet lacht, ben je af. Luister nu 3 over 20 in je favoriete podcast-app.
7: Gezellig, jongens.
6: Nou, echt zin in.
7: Hoi.
6: Oh,
7: man.
8: luistert naar Godenzone FM. Het is 3:00.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8:00 is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
8: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar files op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt Hoflied, 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 5 minuten oponthoud.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone en

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht komen er hier en daar nog regen- of onweersbuien voor. In de nacht blijft het vrij warm met 19 à 20 graden. Morgen start de dag met bewolking, later komt de zon erbij. In de middag krijgen we met een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui te maken. Het is iets minder warm dan de voorgaande dagen met 23 tot 27 graden. De wind zit in de westhoek en is matig tot vrij krachtig. Donderdag is het overwegend droog en zonnig, maar vanuit het noordwesten krijgen de noordelijke provincies wel met een regengebied te maken. De temperatuur doet nog iets verder een stap terug met 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A15 Europort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging 10 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede 10 minuten extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeik een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: Mr. Boom. What you say, girl? Smooth.
1: Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in ons dag.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk, in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort drie kwartier vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Er zijn drie rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud.
3: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

0: is het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht komen hier en daar nog regen- of onweersbuien voor. In de nacht blijft het vrij warm met 19 à 20 graden. Morgen start de dag met bewolking, later komt de zon erbij. In de middag krijgen we met een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui te maken. Het is iets minder warm dan de voorgaande dagen met 23 tot 27 graden. De wind zit in de westhoek en is matig tot vrij krachtig. Donderdag is het overwegend droog en zonnig, maar vanuit het noordwesten krijgen de noordelijke provincies wel met een regengebied te maken. De temperatuur doet nog iets verder een stap terug met 20 tot 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat maar één file op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Amersfoort, 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden, daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Gouden Zone FM.
1: Als ik de snaren van gitaren hoor.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde, is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Georgios Karaskakis. Super sfeervol. Voorhoud je vast. NEC, de Nijmegen-Eendracht combinatie. In de derde voorronde van de Champions League. De beloning voor het wonderbaarlijke seizoen dat ze achter de rug hebben. Derde in de Eredivisie. En nu in de voortuin van het beloofde land op jacht naar Champions League deelname tegen grote spelers. Olympiakos, vaste klant bijna in het hoofdtoernooi van de Champions League. Maar zonder een aantal grote namen vanavond. De meest bekende is de Marokkaanse spits El Kabi. Maar ook een paar grote jongens. Taremi, Yaremchuk, Hetze, de keeper Tsolakis. Allemaal niet aanwezig bij de ploeg van José Luis Mendilibar, de Spanjaard die een Europese hoofdprijs won met deze ploeg 2 jaar geleden. En voor deze jongens zo'n bijzonder avontuur. Hier in Piraeus, net buiten Athene, waar het nog altijd tegen de 30 graden is. Wedstrijd onder leiding van José María Sánchez, ervaren Spaanse scheidsrechter. Als Charon Cherry nog altijd met de band om de arm, die hij even goed doet. Het Griekse vaantje in ontvangst neemt. Hij kent het klappen van deze zweep, zoals er wel meer aan de kant van NEC zijn. Die grote wedstrijden hebben gespeeld. Voor de club is dit een unicum. Voor veel selectieleden van NEC is het spelen van grote, belangrijke wedstrijden, soms zelfs heel recentelijk, niet iets heel erg nieuws. En dat is misschien iets waar de ploeg van Dick Schreuder van kan gaan profiteren. In een goed gevuld Karaskakis stadion. Maar NEC er zo uitziet, veel gezegd over de afwezige of nog niet aangekochte verdedigers. Sandler gelukkig fit genoeg om te starten. Naast hem Tobias Storm, een nieuweling van Viel. Hij is er gewoon nog bij, Kretas op doel. Bischoff is nieuw op links, een Deen, net als Storm. Wysa en geen Kodai Sano dus, die vandaag afhaakte. Zo dichtbij zijn transfer naar PSV, dat hij het niet meer kon opbrengen om te spelen. En dus de nieuweling Jamiro Montero, Kaapverdiaan. Net als Von Viel op het WK geweest, naast Nejas Mic. Dusan Tadic start nog niet. Hij zit op de bank. De grote verrassing bij NEC. Voorin dus Cherry, Le Breton en nog altijd Brian Linssen. ...30.000, waarvan tegen de 1500 uit Nijmegen voor deze derde voorronde Champions League wedstrijd. Voor NEC. Het ongeloof dat maandenlang in Nijmegen heerste is nu veranderd in realisme. NEC voetbalt voor het eerst in 18 jaar Europees.

Chiquinho. Here's Garcia. Onyemachi, Nigeriaanse linksback. En hier is voor het eerst Gonzalo Cretas.

Sherry. Nummer 9. Tadic heeft 10 overgenomen van de aanvoerder. Die zich groothartig toonde door het nummer over te geven. De Serviër. De vraag is hoeveel van de kenmerkende intensiteit NEC in de Griekse hitte op de mat kan leggen tegen zijn ploeg. Ervaren Bask. Hij verrast dus Jan Dik. Dirk. Door het nieuws dat Sano er toch niet bij was. Nieuwe streep door de rekening van Schreuder. Montero. Van Viel, dat is goed. Nejasmic, daar ligt de ruimte. Sherry. En net geen contact daar met Sherry. Nieuwe partner dus. Voor Nejasmic centraal op het middenveld. Afspraak was dat Sano nog zou blijven hangen. Wat er ook zou gebeuren. Maar blijkbaar gebeurde er toch iets waardoor de Japanner het niet meer zag zitten om te spelen vanavond. Heel even pakt Sandler daar El Kabi vast. Marokkaan aan balans. Rodney. Kretas stond al buiten zijn eigen 16 en neemt hier wat risico met El Kabi in de buurt. NEC gooit. Ja, Sandler vergist zich. Ik dacht dat hij hem tegen kreeg. Hier is Le Breton. En Popovic.

Ja, nog wat risico daar. Kretas met die aanstormende Elkabi die hem langs zijn noppen voelt gaan. In de buurt. Loopt goed af. Montero, overtreding. Een van de twee jongens op het veld met een fantastische zomer achter de rug, nu al. Hij maakt Kaapverdië. Van Viel met Curaçao. Hier is Van Viel. Carmo. Saliakas. Chiquinho sterker dan Montero in dat duel. Hier is Bischoff. Een vertredingje. Op een van de twee nieuwe jonge Denen bij NEC. Elkabi glipt er weer achterlangs. Kretas opnieuw scherp. Vlag ging omhoog voor buitenspel. Kantje boord. Er is uiteraard gewoon een VAR. Ook in de derde voorronde Champions League. Kretas opnieuw op avontuur. Van Viel kan daar niet zoveel mee. En nu gooit Olympiakos wel. Popovic. Dat is niet de beoogde eerste doelman van de Grieken. Dat is Stefan Ortega. Van Nottingham Forest gehaald, voormalig Manchester City reservekeeper. Ook omdat Solakis, zeer talentvol, waarschijnlijk juist richting Premier League gaat vertrekken naar Hull City. Carmo. Sandler. Vertrouw het even niet met Kretas. Een uur zou hij kunnen spelen, Philip Sandler. Deze valt er tussenin. Hier is scherp Le Breton.

O Nemáči. Karmo. Nee, Jasmic heeft aan het hoofd geraakt, maar het valt mee. Kaatsje net tekort van Wysa.

Onyemachi. Nejasmic. Struikelpartij daar van Le Breton. Mouzakitis. Een van de drie Grieken bij Olympiakos. Dat tweede werd achter AEK Athene. Die gaan rechtstreeks de Champions League in. Linssen, Bischoff, herkansing. Ja, er was wat ruimte bij Le Breton, maar die ging over de buitenspelgrens heen. Dan levert Bischoff daarna in. Sandler krijgt nu een duwtje van Okabi. Sterk, slim. Roca. Spanjaard van Girona overgenomen. Geen overtreding. NEC mag door. Le Breton. Wajsa. Stevig aangepakt. Bal blijft binnen. Wajsa is er tussendoor daar. Hier is Sherry. Hier liggen mogelijkheden nu voor NEC. Maar Sherry bal kwijt. Mogelijkheden weg.

Carmo. El Kabi is weggelopen bij Sandler. Die haalt hem nu bij. El Kabi. Le Breton erachteraan.

En die wist precies wat hij deed. Op het moment dat Von Viel er vandoor leek te gaan. En hier. Ach, niet zo heel veel aan de hand. Met genoeg een poging gewaagd door Shaquille. Montero. Afgetroefd door Dani Garcia. Daar komt Olympiakos. Rodinei. Saliakas. Van Vilis bij hem. Eerste corner van de wedstrijd voor Olympiakos. Nee, het was Bischoff.

inswinger. Die kort voor het doel draait. En daar gelukkig ook weer snel weg is. Mouzakitis met poging 2. En die wordt geschampt. Gevaar geweken. Scherpe corner. Uiteindelijk is het Kretas. Hier is Van Viel. Linssen. Le Breton. Rodinei. Montero meteen erbovenop. Bischoff. Nejasmic. Dat is een goede bal. Heel veel ruimte daar. Bij Sherry. Twee man ervoor. Wijsa links. En dan probeert Sherry tussendoor Linssen te bereiken. Nu kan Wijsa linkerbeen zoeken. Wijsa, Sherry. En daar Le Breton. En daar de eerste kans voor NEC. Maar er was ook al gevlacht voor buitenspel. Hier. Voor Linssen. Bal door dat gesproeide veld met wat vertraging. Wijsa zoekt dan naar wat ruimte om te schieten. Sherry ziet Le Breton, maar de vlag ging dus omhoog. En inmiddels zijn we hier bij El Kabi met Sandler. Die heeft het druk. Handen vol aan die Marokkaan. Knap binnengehouden deze.

Van Viel. Kretas, weer is er veel ruimte voor Sherry. Le Breton en Scherp nu Linssen. Linssen in één keer zoeken naar Wijsa, maar die bal is dan weer veel te hard. Blijft wel in leven. Wijsa. Geen overtreding.

Zo, nog net dat voetje. En de vrije trap mee. Maar hij is lastig zat. Het is absoluut een overtreding van El Kabi. Maar tot nu toe hebben ze achterin bij NEC de handen vol aan vooral hem. Bankzitter tegen Oranje op het WK.

verrasser van de Conference League finale. 2 jaar terug tegen Fiorentina. In Athene notabene, in het stadion van AEK. Sherry, geen controle.

Loisa. Montero. Kretas. Linssen loopt. Popovic let op. Maar schrik dan. En dan probeert Sherry het. Maar die wilde absoluut ongetwijfeld lepelen. Kreeg die bal niet van de grond. Niet zo lekker verwerkt die bal. Sandler, goede bal en weer zeeën van ruimte voor Sherry. Tussen verdediging en middenveld van de Grieken. Komt Tjaron Sherry continu vrij. Kretas. Storm. Van Lingby overgenomen. Tobias Storm.

Jasmić. Carmo. Sandler. Ging via hem. En dus moet hij het even zo doen. José María Sánchez. Le Breton. Sherry. Aangetikt. Vrije trap NEC. Sherry wil snel door. Mag van Sánchez. Goede bal op Bischoff. Hier is Clement Bischoff. Bischoff, nog eentje voorbij. Daar is ruimte voor Bischoff. Aangeraakt, corner NEC.

Minuut 20. Sherry trapt. Niemand in de buurt. Nu ligt er dan ruimte voor Olympiakos. En veel ook. Hier is Rodinei. El Kabi is onderweg. Opgevangen nu door Storm daar. En heel goed Dejasmic. Dat gat dichtgelopen. Aanval loopt door. Rodinei. Saliakas. Dejasmic. Kalm gebleven. Linsen weer lastig voor Carmo. Even een beukje. Dejasmic. Goede bal. Ja, iets te diep.

Het is direct voetbal. Zoals we gewend zijn. Moussakitis, Retsos, ervaren aanvoerder. Rodinei, Van Vieles bij hem. En Sterker.

is een corner. Weer getrapt door die linkspoot. Zojuist was hij scherp en vervelend voor Kretas. Mouzakitis, deze valt ook weer bij de eerste paal. Montero rustig

Storm. Wysa. Le Breton komt er net niet bij in de buurt. Inderdaad buitenspel voor Brian Linssen.

Sandler, prima. Danny Garcia. Het gaat veel om de tweede bal, zoals Söder al voorspelde vooraf. Geen kansen nog in de eerste kleine 25 minuten van de wedstrijd. Dat is positief te noemen. Vrijwel niks weggegeven, NEC. Zelf een paar keer dreigend geweest.

Sandler. Ja, meteen stond Rodinei voor zijn neus. Hier is El Kabi, Nejasmic weer belangrijk, Montero sterk. Le Breton, de volgende die aan de bak moet. En die moet daar dan een overtreding maken. Een paar keer al Nejasmic, heel belangrijk daar. Bij het dichtlopen van gaten. Staat continu goed. Om gevaar te voorkomen voordat het echt gevaarlijk wordt. Afstand is fors. Driemans muurtje. En een Braziliaan achter de bal. Godinei. Die schept hem richting tweede paal. Lozano. Dus het gebaar van scheidsrechter richting Kretas. Linsen. Storm. Rocca.

Bischoff. Geen overtreding. Grieken mogen door. Montero, goed voetje ertussen. Ook dit vindt hij prima. Wijsa, randje buitenspel. Wat komt die keeper daar doen? En dan inderdaad alsnog de vlag omhoog. Voor Wijsa. Maar waar hij mee bezig was. Poeh, als het al buitenspel was. Lijkt het niet op, eerlijk gezegd. Wordt daardoor Retsos opgeheven. En dan komt die Popovic daar aangevlogen. Viel. Rodinei. Bischoff. Linssen. Zo sterk weer. Sherry. Le Breton. Eerder. Dan Carmo, die dus voorzichtig moet zijn met geel op zak al. Bischoff. Sherry. Bischoff. Sherry er tussendoor. Sherry, korte hoek. Carmo. Sherry met rechts. En daar bij de tweede paal. Toch wel een kans op een kans. Voor Wijsa. Eén keer. Twee keer Sherry. En Wijsa bijna. Inmiddels zijn we alweer aan de overkant. Rodinei. Bischoff belangrijk. Klein duwtje. Het is fijn dat die Spaanse scheidsrechter niet voor iedere valpartij fluit. Maakt hij geen Griekse vrienden mee, maar de wedstrijd loopt daardoor goed genoeg door. Prachtig de tackle van Linssen. Perfect op de bal. Wijsa, daar komt NEC weer. Ja, dat is wel een overtreding. Van Christos Mouzakitis.

Najasmić, Sherry. Nog eens, Sherry, die hier heel even aan achter het stambeen langs lijkt te twijfelen. En dan toch bijna Wijsa mee te bereiken daar bij de tweede paal. Het is dan wel iets te veel van Storm. Deen. Met Japanse roots ook. Van Viel.

Het is gooien. Voor Deveron Fonviel. Sherry. Le Breton. Sherry is een optie voor zijn linker. Lepelt hem eroverheen bij de tweede paal. Warsa met een slim duwtje in de paal. En Linssen. En wat een kans voor NEC. Maar ook weer buitenspel. Maar daar was NEC hier buitenspel. Inderdaad, voor Sherry. Het is haarscherp gezien. Maar toont toch ook wel aan wat er mogelijk is. Het kleine duwtje van Wijsa. Die dan de binnenkant van de paal raakt. En hoewel het dus nooit doorgegaan was, geeft het wel aan dat er toch echt wat te halen is voor NEC vanavond in Piraeus. Tegen een ploeg die vorig jaar de league phase overleefde. Gelijk speelde tegen PSV hier, won in de Johan Cruijff Arena van Ajax. Tegen Leverkusen eruit, ging uiteindelijk in de tussenronde. Le Breton. Storm. Levert in. Manouzakitis. Nu moet hij verdedigend aan de bak. Storm, dat is goed genoeg voor nu. Roca. Manouzakitis. Nejasmic weer. Storm.

Chiquinho. Montero te laat. Ja, dat is een overtreding. Vrij trap voor Olympiakos. Precies een maand geleden nadat Chamiro, Montero en Caverdië de toen nog regerend wereldkampioen de stuipen op het lijf joegen in Miami. Argentinië 3, Caverdië 2. Na drie gelijke spelen in de groepsfase. Het was een droom WK voor Caverdië. Als je dat hebt meegemaakt, dan schrik je niet meer van Olympiakos uit. Rodinei, nog een poging. Deze valt beter, maar ook gewoon uiteindelijk in de veilige armen van Kretas. Dat is een goede trap. Bischoff kan hier lastig doen. Dat is goed verdedigd. Chiquinho. Roca. Storm wacht hem op. Roca een keertje buitenom. Kleine dribbelaar. Nejasmic. Nee. Maar tot nu toe heeft die Spanjaard alles prima in de gaten. Linssen. Bischoff. Opvolger van Bassar Öno aan de linkerkant. Montero. Le Breton. Nejasmic. Montero. Geen contact daar. Met Linssen en of Wijsa. Hier nog eens dat duel tussen Roca en Nejasmic die niks verkeerd doet. Hij zoekt hem echt heel nadrukkelijk op. En zijn landgenoot ziet dat prima, Sanchez. Deze binnendoor past, El Kabi. Hier is El Kabi, Rodinei. El Kabi wil hem terug, Rodinei zelf en Kretas. Belangrijk, herkansing nog en een corner. Goeie redding, Gonzalo Kretas. Het komt los aan beide kanten nu. Geen buitenspel, Van Viel heft dat op. Rodinei probeert het binnen bereik. Van Kretas. Met rechts getrapt. Weer door die Braziliaan. Jasmic mist. En Le Breton ook half. Nu wordt het heel penibel. Totdat Sherry hem wegrost. Saliakas. Vervelende bal ook weer. Nejasmic opnieuw belangrijk. Tweede lijn, te moeilijk. Bal stuit te hoog op uiteindelijk. Voor Mouzakitis. Hier viel die bal er vervelend tussen. Wordt er nog geappelleerd voor een hensbal van Le Breton. Niks daarvan. Chiquinho. Dat is goed gedaan door Rodinei. Dani Garcia, randje buitenspel El Kabi. Nejasmic, El Kabi. Voor zijn linker El Kabi. En Kretas weer met de vuisten. Wordt nu behoorlijk onder vuur genomen. Roca, El Kabi. En goed verdedigd. Belangrijke onderschepping van Van Viel. Nieuwe corner Olympiakos. NEC nu toch wel serieus onder druk. Dit is normaal gesproken chef omhalen. Eyoub El Kabi. Afrika Cup, Marokko. En vaak daarvoor. Nu probeerde hij het een keer met de kop voor de verandering. Rodinei nu ook van deze kant. Bischoff. Weet dat hij die bal even bij zich moet houden. Slim gedaan. Van de jonge Deen.
Vrije trap. Even op adem komen na deze poging van El Kabi.

Bischoff, toch een overtreding. En dan Retzos die op hoge toon om een kaart komt vragen voor Linssen. Die dan ergens een elleboog zou hebben uitgedeeld. Nou, Linssen gaat altijd stevig die duels in. Van Linssen zegt veel.

Mateo. Bakkeri en Pileus. Het is jammer dat de Griekse regie weinig oog heeft tot nu toe voor het uitvak. Maar toch tegen de 1500 NEC-supporters steeds meer hoop zullen krijgen. Sowieso de avond, dag, dagen van hun leven hebben. Helemaal de wat jongeren die eerdere Europese avonturen van NEC niet meemaakten. Voor het laatst in 2008, 2009. Hier is Wijsa. Niet bereikt uiteindelijk door Storm. Chiquinho met Sandler. Zakitis. Montero. En daar het volgende schot. En deze is het makkelijkst van de drie van de afgelopen minuten voor Kretas. Dit was die belangrijke onderschepping van Fonville van even geleden. Bischoff, linse buitenspel, bemoeit zich er niet mee.

Hensbal. Roddinei. Vrije trap NEC. Uwaisa. Jasmic. Montero. Le Breton, die bal is aan de diepe kant. En toch komt de Fransman er nog aan. Dat is prima gedaan. Zo blijft die Nijmeegse aanval in leven. Van Viel. Jasmic. Goeie bal is een van de betere vanavond op het veld tot nu toe. Jasmic. Bischoff. En daar Uwaisa. Lastig. Te lastig. Maar wel weer een momentje. El Kabi. Storm en Sandler samen. Goeie bal dit van Bischoff. Valt hij net een beetje op kniehoogte voor Uwaisa, die hem niet goed raakt.

0: Sandler. Lastig voor Clement Bischoff. Gehuurd van Red Bull Salzburg. Storm. Montero. Laatste minuut officiële speeltijd loopt. Einde eerste helft in zicht. Nejasmic. Bischoff. Sherry en ruimte bij Montero. Die kan gaan kiezen nu. Montero! Bal lag wat onder hem, waardoor hij hem moeilijk echt kracht mee kon geven. De richting was oké. Maar omdat er eigenlijk geen venijn in die poging zit, kan Popovic hem vrij simpel overtikken. Wel een corner, kort voor rust. Getrapt. Osami Waisakot. Sherry. Sherry's voorzet, die is scherp. En daar Le Breton met een volgende kans nog. En daarachter, aan de blik van Linssen duidelijk te zien dat hij vond dat hij er nog beter voor stond. En zo eindigt deze eerste helft in Piraeus met toch wel twee serieuze kansen voor NEC. En dat vertelt veel over de eerste helft van de Nijmegenaren. Linssen had hem graag ontvangen. Stond ook nog een Griek tussen. Kansen aan beide kanten. En 0-0 bij rust. Kortom, NEC doet serieus mee in Piraeus. Halverwege op bezoek bij de Griekse recordkampioen. Derde voorronde Champions League. 0-0. En voor de tussenuit straks dan terug langs de lijn in Griekenland. Met Noah en Alex Pastoor. Tot straks.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
2: De jackpot van 10 augustus staat op 14,8 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij.
3: Wow, en die kan zomaar vallen.
2: Ja, je zal het maar winnen, die 14,8 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu een staatslot.
4: Slaap van je dromen. Nu tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alpen.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de wasparfums van Robijn. Ontdek nu ook de nieuwe Robijn wasparfum, puur en zacht.
6: Romige Milka-chocolade komt samen met een crunchy Biscoff-koekje. Een onweerstaanbare combinatie. Ja, dat smaakt precies zoals je denkt. Milka en Biscoff. Onverwacht, onweerstaanbaar.
7: C3
8: Aircross,
7: monsieur.
8: C'est quoi la différence?
9: Le C3 Aircross, lui, c'est un SUV offrant jusqu'à 7 places et un tarage de suspension spécifique.
8: Et on peut pas faire plus simple. T'as la C3 des villes et ça, c'est la C3 des champs. On est tous d'accord.
10: Citroën C3 Aircross, vanaf 24.550 euro of 439 euro met private lease.
11: Carglass zoekt servicemonteurs. Geen dag is hetzelfde. Nieuwe klanten, auto's en klussen. Maar het beste zijn mijn collega's. Ik kan op ze rekenen en zij op mij. Solliciteer nu op werken@carglass.nl.
12: Carglass repareert. Carglass vervangt.
13: De Kabaya rugzak is een echte gamechanger. Elk detail is slim doordacht. Hij past perfect bij jou en gaat levenslang mee. Ontdek de rugzakken in onze winkels en op kabaya.com.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen maken je blij. Zo dus. Laten je met open mond kijken. Zo dus.
15: Oh my god.
14: En daarom blijven ze voor altijd bij je.
16: Took you long enough.
14: Hulu. Zo dus. Nu op Disney+.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Oh, hi. Voor
7: de superfans. De experts.
15: Ja, maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtanden as.
7: De meekijkers.
18: Guys, the vibe is here insane.
7: Voor wie zijn we ook alweer? En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
15: Ja, is meer voor mijn partner.
7: Dus echt voor iedereen. Zo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: I'm Ice-T. The original iced tea. And this right here is the other original iced tea, Lipton iced tea, with OGs. This is my man Jerome. Jerome works at Lipton. You know what me and Jerome hate the most? Fakers, imitators, like this guy right here. Hey, little fake ass bitch. If you get served with anything other than the OG, we will give you an original Lipton iced tea for free. Go to LiptonIcedTeaInsurance.com.
7: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
20: Zelf barista spelen? Koud kuntje! Nu Nescafé Espresso Concentrate voor ijskoffie voor maar €4,69 per stuk. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
21: Ja, niet Kodai Sano, want die is op weg naar PSV. Maar Jamiro Monteiro kon NSC vlak voor rust nog even op voorsprong zetten tegen Olympiakos in Piraeus. Maar knappe redding van Popovic. Maar Alex, wat waren ze dichtbij?
22: Ja, daarvoor ook al Hoysa natuurlijk. Ze hebben eigenlijk in de loop van de eerste helft de wedstrijd volledig onder controle gekregen. Dus dat is eigenlijk fantastisch om te zien.
21: Ja, ja. Maar hoe zag je dat veranderen?
22: Nou, in eerste instantie moesten ze natuurlijk wel eventjes hurry-uppen om in het tempo van de wedstrijd te komen. En ik vond dat in de loop van de eerste helft dat ze dat veel beter deden. Veel beter tweede ballen oppakten. Maar dat zag je eerlijk gezegd aan het einde van de eerste helft wel een klein beetje wegzakken. En dat was wel een beetje jammer. Want dat wordt natuurlijk ook de grote vraag voor de tweede helft. Gaan ze dit volhouden?
21: Ja, wat denk je? Geef ze antwoord.
22: Nou, er zijn bepaalde spelers die zullen hier moeite mee hebben. A, omdat het normaal een voorbereidingsperiode is waar ze weliswaar aan het einde zijn. Maar dat is toch altijd, dan ben je nog niet op je top. En sommigen die zijn dit niveau al helemaal nog niet gewend. Laat staan als je net bij de club bent, dan is dat toch een hele nieuwe gewaarwording. En laten we de warmte niet vergeten.
21: Nee, wie wel op topniveau is, lijkt Kretas.
22: Ja, want ze hebben geen kans weggegeven, dus dat is heel goed. Maar wel 3 schietkansen vanuit de tweede lijn. Ja, ik vond de schoten wel mooi, maar ik vond die redding ook heel aardig.
21: Goed.
22: Ja. Komt toch op mij over als, wat ze dan zeggen, klein keepertje. Maar hij deed het echt geweldig. En er was nog één moment helemaal aan het begin, daar moest ik nog even aan denken. Omdat we het hadden over die grote ruimtes in 1 tegen 1 spelen. Dat bij een achterbal Sandler op de middellijn bleef staan en iedereen naar voren schreeuwde. En natuurlijk elke voetballiefhebber weet dat je bij een achterbal niet buiten spel kon staan. En toen moest hij echt van de eerste naar de zesde versnelling. Dus hij scheurde bijna zijn hamstrings af. Maar dat was helemaal niet nodig, want gebleken is in de loop van de eerste helft dat ze dat prima onder controle hebben gehouden.
21: Ja, en wat jou ook opvalt vanuit het perspectief van Olympiakos, hoe ze Thierry een beetje vrij laten?
22: Ja, nou, ik vind dat ze niet zo goed voetballen. Ze rammen elke bal naar voren, plat gezegd. Maar ze willen wel heel graag druk zetten bij NEC. En ze hebben een paar keer Thierry bereikt op het middenveld. En Sandler is daar goed in, maar Kretas is daar ook heel goed in. En ze hebben heel veel moeite met het doordekken van achteruit. Dus die 4 op lijn achteraan, die blijven achteraan. Tegen 3 van NEC. Ja, dat betekent dat ze er op middenveld eentje tekort komen. En dat is Thierry steeds. Die hebben ze een paar keer gevonden. Daar is nog niet zoveel overdreven uitgekomen in concrete kansen of schoten of zelfs doelpunten. Maar Thierry is aan de bal een van de betere spelers. Dus dat is iets wat, als ze het al niet wisten, nog wel even benadrukt kan worden in de kleedkamer.
21: Ja, maar wat zou Dick Schreuder nu benoemen bij zijn ploeg, vooral in de kleedkamer? Welke momenten?
22: Barry Stevens zou zeggen gewoon doorgaan.
21: Maar zou Dick Schreuder dat ook zeggen?
22: Nou, wat ik je net zei, dat in de laatste 5-6 minuten voor de rust, dat als er een lange bal komt van Olympiakos, van de keeper meestal, het terugsluiten van de voorste 3-4 spelers, dat zag je al wat inzakken. En daar moeten ze echt aandacht voor hebben. Want als ze dat niet kunnen volhouden, dan moet je op die posities gaan wisselen.
21: Ja, en de vraag is ook, hoe lang kan Sender door? Hij had het over minimaal 60 minuten. Ja. Dan lever je ook wel wat in, hè?
22: Ja, zeker. Al moet ik die andere twee ook een compliment geven. Want ik heb die wedstrijd tegen Sevilla gezien. En ik vond...
21: Ik blijf even opletten. Wat was het nat, hè, dat veld?
22: Zeiknat, ja. Ze maken het nog even natter. Nee, ik vond dat Storm en Fonville in vergelijking met de wedstrijd tegen Sevilla... echt vind ik dat ze een hele goede indruk maken. En ook van hun hoop ik dat ze dit vol kunnen houden. Want ja, dat is, als het spel pijl kunnen volhouden, dan zou dat mooi zijn. Maar daarvoor heb je je fysiek nodig.
21: Ja, dit schijnt dus Bermuda-gras te zijn. Ken je dat? Heeft Dick Schreuder gisteren gezegd...
22: Bermuda-driehoek ken ik wel.
21: Dat groeit iets harder in deze temperaturen, maar het is nat en het ziet er van boven niet zo lekker uit.
22: Het leek wel of die bal af en toe in een plas bleef liggen.
21: Nee, ja.
22: Ja. Dat ben ik dan wel weer gewend uit mijn Volendam-tijd. Maar...
21: Goed, we gaan er nu even tussenuit. Zometeen tijd voor de tweede helft. Wellicht dat Dusan Tadic dan wel binnen de lijnen gaat komen. Want als iemand weet hoe het is om Europees voetbal te spelen, dan is hij het wel. Tot zo.
0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
2: De jackpot van 10 augustus staat op 14,8 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij.
3: Wow,
2: en die kan zomaar vallen.
3: Ja, je zal het maar winnen, die 14,8 miljoen.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu een staatslot.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de wasparfums van Robijn. Ontdek nu ook de nieuwe Robijn wasparfum puur en zacht.
24: Zo, in Spanje is het 45 graden.
25: Dat moet je niet willen.
26: Thuisvakantie? Neem het ervan.
24: Nee.
26: Met de zomerdeals van Lidl. Deze week taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook Amstel Radler 0.0, een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen maken je blij. Zo dus. Laat je met open mond kijken. Zo dus.
27: Oh my god.
14: En daarom blijven ze voor altijd bij je.
28: Took you long enough.
14: Hulu. Zo dus. Nu op Disney+.
29: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
30: Voor iedereen.
29: Oh, hi. Voor de superfans.
30: De experts.
31: Ja, maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtanden as.
29: De meekijkers.
32: Guys, the vibe is here insane.
30: Voor wie zijn we dan weer?
29: En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
15: Ja, is meer voor mijn partner.
29: Dus echt voor iedereen. Zo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Aircross,
34: monsieur.
33: Et c'est quoi la différence?
34: Le C3 Aircross, lui, c'est un SUV offrant jusqu'à 7 places et un tarage de suspension spécifique.
33: Et on peut pas faire plus simple. T'as la C3 des villes et ça, c'est la C3 des champs. On est tous d'accord.
10: Ouais. Citroën C3 Aircross, vanaf 24.550 euro of 439 euro met private lease.
29: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor 34,95 per maand.
35: Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Dreft Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Dreft Max Power is onze krachtigste formule tegen vet en gaat daardoor 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft.
19: I'm Ice-T, the original Ice-T. And this right here is the other original Ice-T, Lipton Ice-T, with OGs. This is my man Jerome. Jerome works at Lipton. You know what me and Jerome hate the most? Fakers, imitators, like this guy right here. Hey, little fake-ass bitch. If you get served with anything other than the OG, we will give you an original Lipton Iced Tea for free. Go to LiptonIcedTeaInsurance.com.
36: Het maakt niet uit dat je je vaat niet voorspoelt en het korte programma opzet.
1: Als je maar de nieuwe Dreft 30 Minute Miracle gebruikt.
35: Met de gecombineerde kracht van onze 5 reinigingsgels pakt de nieuwe Dreft 30 Minute Miracle zelfs de hardnekkige vlekken aan voor een wonderschone vaat. Nieuwe Dreft 30 Minute Miracle, onze nummer 1 tegen hardnekkige vlekken.
0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
21: Inmiddels is de Pireus net onder de 30 graden gedaald, temperatuurtje. En dan toch nog het voetbal van Dick Schreuder willen voetballen. Dat is best pittig, hè, als speler zijn.
22: Ja, dat is best pittig. Ja, vandaar dat het is en dat je aan je plan vasthoudt, dat is mooi. B, dat het controle over de wedstrijd oplevert. Ja, en het verhaal dat we net verteld, hopelijk houden ze het zo lang mogelijk vol. Dus ja. Ik denk ook dat hij even wacht met wisselen.
21: Ja, het mooie bij de NEC-supporter vanmiddag was de een die zei, dat wordt hem niet, het is al mooi dit. En de ander zei, jawel hoor, we klappen overheen. Wat voel jij na zo'n helft?
22: Misschien kunnen we het vergelijken met het WK Nederland-Marokko. En is NEC in Nederland en zij in Marokko. Maar NEC laat er geen gras over groeien. Dus die maken het Olympiakos zo moeilijk mogelijk als zij de bal hebben. En mondjesmaat voetballen ze er tussendoor om toch 2-3 kansen af te dwingen. En dat is meer dan Olympiakos heeft geweerd. Dus die mate van agressiviteit die spreekt mij enorm aan.
21: Ja, je zegt even uitstellen dat wisselen, want je weet niet hoe lang die jongens door kunnen. Maar een Tadic met zijn ervaring op dit Europese level, die kan je toch altijd brengen?
22: Ja, die kan je altijd gebruiken. Maar de jongens die het eerste af gaan vallen, dat zullen Fonville en Storm zijn. Die hebben een zootje sprintmeters in de benen. Dat wil je niet weten.
21: En daar moet je tijdens niet neerzetten, bedoel je?
22: Daar zou ik zo lang mogen mee wachten.
21: De spelers komen weer het veld op, dus gaan we terug naar. En naar jou, Wietse, voor de tweede helft. Veel plezier.
4: Twee grote vragen dus aan de kant van NEC als het om wissels gaat. Hoe lang kan Sandler door? Wanneer komt Tadic? 1. Vraag mocht u die hebben beantwoord aan de kant van de Olympiakos. Gaan die wisselen? Ja. Roca naar de kant en Gelson Martins. Een Portugees met Interlands achter zijn naam. Hij komt erin. Hij had het prima onder controle. Die Spaanse scheidsrechter net als NEC eigenlijk in de eerste helft in Piraeus. Alleen afstandsschoten zorgden voor gevaar. En zelf creëerde NEC ook het nodige. Op bezoek bij de 48-voudig kampioen van Griekenland. En vrijwel vaste klant in de Champions League. Tot nu toe kan NEC dit niveau aan. Tweede helft onderweg. Met dezelfde elf dus bij de ploeg van Dick Schreuder.

Van Viel, slim gedraaid. Nog steeds Van Viel. Bischoff, Sherry. Wijsa, vlag blijft omlaag. Nejasmic. Storm. Wijsa. Indraaiende voorzet valt bij de tweede paal in de handen van Popovic. Voor Bischoff er in de buurt kan komen. Maar NEC gaat meteen weer aan de slag. Sherry, ja, krijgt hem net niet lekker mee. Le Breton was onderweg. Mouzakitis. Montero. Wijsa. Rodinei. Chelsea Martins. Voormalig Sporting. Atletico Madrid, Monaco. Aardig cv deze Portugees. Die scoorde tegen PSV in de League Face vorig jaar. Nu aan een lange wandeling bezig is. Saliakas. Martins, poortje. En erdoor, ja, die is hartstikke fris. En Jasmin staat weer eens goed.

Carmo. Martins. Storm. Jasmic en Storm en een 50-50 bal gewonnen door Dani Garcia. Ja, die gelooft er dan wel in bij Retsos. Maar die komt er op zijn beurt weer heel goed uit, Retsos. En probeert nu ruimte te vinden. Komt heel ver zelfs. Op kracht. Een beetje kwaliteit. En een flinke portie geluk. Maar dat geluk stopt op het moment dat hij de 16 binnenwandelt. Dit was prima. Van Martins. Net als een positie kiezen van Nejasmic. Ah, hier zijn we. Bij Bischoff. Bischoff, dat is een sleep. En Bischoff ziet die bal eroverheen vallen. Maar net niet goed. Griekse regisseur permitteert zich herhalingen. Op momenten dat het eigenlijk niet echt uitkomt. Montero, Sherry, Le Breton, Vel, El Kabi, Martins buitenspel. En dat zal hij gezien hebben. Voor de zekerheid even door. Gelson Martins, redding, Kretas en dan de vlag omhoog. Ja, nou ja, helemaal zeker wist hij het dus niet. Het was vrij duidelijk. Hier dat moment van Bischoff, slim kapje. Dan komt hij voor zijn linker uit en dan via de heup van Popovic valt die bal net niet goed voor een NSC'er. Sandler, Linssen gevonden. Le Breton, nou waarom niet? Ja, waarom niet? Le Breton! Die bal zweefde heerlijk richting bovenhoek, maar Popovic... toch niet zo heel erg onder de indruk. Als zo'n keeper hier wel van schrikt en gaat zweven of andere gekke dingen gaat doen, dan moet je nog maar kijken waar het eindigt. Goeie tackle. Uitstekend. Hier is Wijsa, er is ruimte bij Linssen. Linssen. Bischoff is onderweg, dat voelt Linssen. Sherry op de 16 wil hem heel graag hebben. Bischoff, ja, die neemt dan zijn tijd, waardoor de ruimte voor Sherry weer wat kleiner wordt. Montero kiest de combinatie. Montero, dat is goed. Montero, oh, wat een redding van Popovic. Hier is Bischoff en die valt er net overheen. Grote kans weer voor NSC, uitstekend uitgespeeld. En Jamiro Montero is voor de tweede keer vanavond dichtbij. Fijn geschoten met zijn linker. Maar de redding van Popovic is knap hoor. Want het was hard en zuiver. Poh. De vervanger van Kodai Sano. Zo plotseling. Dicht bij 0-1. Nejasmic, komen ze weer. Sherry. Bischoff. Sherry. Carmo verdedigt uit. Storm goed opgelost. Zo kan NEC de druk erop houden met Wijsa. Die bal blijft binnen. Sammy Wijsa. Ja, die is sterker daar.
die Nigeriaanse back, maar Wysa is slimmer. Op dit moment nog steeds. Wysa die krijgt daar inderdaad nog een sweeper mee. Bal blijft in het spel. En dit is heel opmerkelijk nu. En Van Viel mag er bijna af. En dan kiest hij de andere kant op. Maar wil hij ook nog even horen wat de mensen die het terug mogen kijken precies gaan zien. Applaus van Schreuder. Begrijpelijk. Daar een overtreding van Wysa dan. Dat is uiteindelijk waar dit stopt. Hier is Van Viel dus met dat draadje. NEC rammelt nu echt keihard aan de Griekse poort.

scheidsrechter iets gehoord. Van Gelson Martins. Waar hij niet van gediend is, lijkt het. Geen overtreding meekrijgt. Ja, en een opstootje daar probeert te voorkomen. Nou ja, wordt gewisseld. Aan Griekse kant weer. Pirola komt, centrale verdediger. Maffeo, een bek. Het zijn er drie. Saliakas er vanaf. Rechtsback, rechtsback. Jota Silva. Voor Chiquinho. Dat is de derde die erin komt. Op 10 dus een nieuweling. En Carmo met geel. Hij er vanaf voor. De Italiaan Pirola. En dan zijn we hier. Bij Bischoff weer. Le Breton net niet. Sandler. Le Breton. Sherry. Montero. Soepel. Vloeiend NEC nu weer in de buurt van de 16. En hier is voor het eerst die nieuwe centrale verdediger Pirola. Ja, ze krijgen het behoorlijk stil en rustig. Dit stadion dat toch zo behoorlijk kan kolken. Het is echt bijna eenrichtingsverkeer in de tweede helft. Tot nu toe toch bijna een kwartier onderweg. Storm. Hier is El Kabi. Sandler nog net. Die gaat nu richting het uur. Dat Schreuder hoopte dat hij het vol zou houden. Montero, dat is fijn zeg. Storm. Sherry. Tussendoor inderdaad. Le Breton. Aan de linkerkant is Bischoff gestart. Het is gezien. Het veld is dus kletternat. Waardoor die bal niet lekker doorglipt. Maar Bischoff is zelf snel genoeg. En krijgt hem dan net niet goed terug. En door Le Breton. Maar NEC mag gooien. Dit was fijn van Montero. Die het echt uitstekend doet. Had misschien een kwartiertje nodig om er even in te komen. Tijdens de eerste officiële wedstrijd voor NEC. Von Viel. Bischoff. Von Viel. Daar is de volgende bal. En die valt bijna goed voor Sherry nog. Linssen was er ook bij. Oppassen nu in de verdediging. Tegenstoot met El Kabi. En op de rand van buitenspel heeft Kretas dat in de gaten. Dat Jota Silva onderweg was. Linssen, we gaan alweer de andere kant op. Linssen nog steeds. Uitstekend van Brian Linssen. Von Viel. Linssen, Le Breton rond de penalty stip. Gezien door Linssen. Daarachter is ook Sherry Le Breton. En een overtreding gefloten vanwege die wat wilde omhaal van de Fransman. Geen buitenspel was dit en dus zeer belangrijk en goed het scherpe keeper. Of meevoetballen beter gezegd van Kretas. Oh, hij mist hem net. Le Breton. En raakt zijn tegenstander. Sandler.

Wajsa gelooft erin. En met recht, want daar gaat hij. Drie Grieken om hem heen. Fijne sleep. Wajsa, dat is een goed balletje op Le Breton. Hier is Bischoff. En Le Breton probeert er dan nog achterlangs te komen. Bij Rensels. Het is ook nog ademhappen af en toe voor die Grieken nu. Die, zoals zoveel ploegen die op papier beter zijn, vraag maar aan de Nederlandse top, mee moeten in die power van NEC. Hier is Linzen, geen buitenspel, want inworp. Nijasvic,

Weer de scheidsrechter geraakt die bal. Sherry en Le Breton, de schietend, blijft geopend. Al moet NEC heel scherp blijven op dit soort momenten. Kertas. Maffeo, de nieuweling. Ook met een Girona verleden. Jota Silva. Kertas weer, oké, aanname niet goed. Maar directe gevaar geweken.

rustig voor Mouzakitis. Kretas. Montero. Fonville. Steekt over. Le Breton. Fonville. Ja, die zet zichzelf dan in de knel.

Retzels is erbij gaan zitten. Zojuist bij dat duel op de achterlijn leek hij al niet helemaal lekker te gaan. Aanvoerder van Olympiakos. En dus lijkt het erop dat Mendy Libar, en daar komt hij al, een nieuwe centrale verdediger, nog eentje moet gaan brengen. Zinedine Smaljovic. Dat kan maar één ding betekenen. Ouders fan van middenvelders. Zoon werd verdediger. Retzels is klaar. Ontevreden José Luis Mendy Libar. Hier is Smaljovic dus. Zinedine Smaljovic.

Blik op de klok van Dick Seuren. Minuut 65 gaat beginnen. Zo. Stevige overtreding daar. Waar Le Breton het slachtoffer van is. Hier bij Maffeo. Nou, hij trekt zijn been op tijd in hoor. Pablo Maffeo. Het is hard tegen hard. Zonder dat die intentie er lijkt te zijn aan een van beide kanten.

slim lichaam erin gezet. Randje 16 door Jota Silva, die daarna die streep ziet van het 16 meter gebied en denkt, hey, als je daar binnen valt. Het is er buiten trouwens. En Sanchez Martinez zag het weer goed. Daar nog even een waarschuwing aan het adres van Jota Silva.

De Breton. Ja, die was er vandoor. En dat ziet Sanchez met geel voor Dani Garcia als gevolg. Le Breton draaide weg bij die Spanjaard. En die houdt hem maar gewoon vast aan de zij. De tweede geel. Maar de ontvanger van de eerste is al gewisseld. Carmo. Montero. Die is hoog en lang onderweg. In de richting van Linssen. Buitenspel.

Montero. Jota Silva met Tobias Storm. Silva is ingedaan door Sandler. Montero. Onyemachi, dat is een aardige voorzet. Fonville, El Kabi. Ja, iedereen weet wat hij wil. Zoeken naar ruimte voor een omhaal. Mouzakitis. Sandler. En opgeruimd. Voor het eerst dat NEC eigenlijk serieus onder druk staat nu in de tweede helft. Mouzakitis mag door. Onyemachi, nieuwe voorzet. Kretas blijft staan. En dat is voldoende. Dani Garcia, alle hands aan dek nu. Opnieuw Garcia. Onyemachi, volgende voorzet van die linkspoot aanstaande. Die is opnieuw gevaarlijk. Over El Kabi heen. Maffeo. Mouzakitis. En voorbij. Maar daar waren ze opeens. Vooral hier. Kretas. Dankt het feit dat hij die bal uiteindelijk tegen had. En het feit dat hij lang overeind blijft. Hier was dus uiteindelijk buitenspel van Linssen. Eerste wissel. Brian Pereira komt voor Tobias Storm. En niet voor Sandler, die zich blijkbaar goed genoeg voelt nog steeds. Dat is goed nieuws. Storm, debutant. Prima overeind gebleven. En daar is Emre Mor. Dat leek de grootste verrassing bij de nieuwkomers van NEC te zijn. Totdat Tadic opeens binnenliep in de Goffert. Emre Mor, voormalig supertalent en oud-speler van Olympiakos. Eind 20 inmiddels. Nu in het shirt van NEC. Nog geen Tadic dus, minuut 70. Sowieso vrij laat in deze intensiteit, die eerste wissels. Hier is Kretas, niet onder de indruk van. Maar Olympiakos wordt sterker nu. Elkaar, weinig overtuigd. Daar ligt dan Jota Silva.

Snelle drinkpauze. Als Jota Silva dus eventjes aangeslagen op de grond lag.

die moet dan even wachten. Minuutje. Oh, Linssen. Linssen. Hoogbeen bij Popovic van de kleine Linssen. Bischoff. Montero wil hem wel, maar Bischoff te veel met de kop omlaag. En de bal uiteindelijk niet kwijt. Of toch wel. Toch wel. Van Viel. Belangrijke onderschepping, Sandler. En opnieuw nu Jelson Martins aan het werk gezet met Pereira. Daarachter is Elkabi. Sandler heeft moeite om bij te houden. Maar Kitters zit er opnieuw goed tussen. Moest snel. Wederom. En het bedankje van Sandler is op zijn plaats. Want het gaspedaal ging even niet dieper. Nummer 10 staat klaar in NEC-shirt. Tadic komt eraan. Hier is Le Breton. Voor Wijsa gekomen. Pereira. Kretas. Sherry. Le Breton. Pereira. Leek even te denken dat Le Breton voor een stationnetje verder, namelijk Emre Mor, zou kiezen. Hier nog eens dat moment. De paas van Martins is op maat. Maar de onderschepping van Kretas perfect ook. Daar komt hij. Einde wedstrijd. Brian Linssen. En het officiële debuut na een paar minuten in de oefenwedstrijd tegen Sevilla. In het shirt van NEC voor 37 jaar terug in Nederlandse dienst. Dusan Tadic. Het is echt waar. Bij NEC. Voor het laatste dikke kwartier, 20 minuten. Sandler er ook vanaf. Het leek Hansen. Die voor hem kwam. En zo is het. Een middenvelder dus, omdat NEC zo dun in de verdedigers zit. Na het vertrek van Kaplan, Daza. Schuurs kwam er wel van terug, Per Schuurs. Maar die is nog lang niet wedstrijdfit. Nuitink ook niet. Een paar blessures. Nejasmic lijkt nu achterin te staan. En deze Hans op het middenveld. Zo is het. Noodbreekwet. Mooi.

Montero, handen vol aan Jota Silva. Nejasmic. En hier is El Kabi, die blijft rustig. Mouzakitis. Martins. Een paar jaar geleden in de coronaperiode speelde Emre Mor. Wel geteld. 45 minuten, een helftje. Voor Olympiakos. Hier is Martins. Die valt erachter en overheen. Over iedereen heen.

Ferreira. Nijasmić. Le Breton. Mooi. Hens gezien door de assistent. Geen protest van Le Breton. Nou, die combinatie met Emre Mor. Groot talent van Noord-Zeeland naar Dortmund gehaald. Die kwam het er niet uit. Zelf de Vigo, Galatasaray. Karagümrük, Fenerbahçe. Eyüp Spor en nu dus in dienst van NEC. 29, Tadic is 37. Maar dat is niet zoveel bijzonders bij NEC. Hier loopt hij voorbij iemand van 38. Hij kwam erin voor iemand van 35. Le Breton. Rodinei. Volgende aanvalsgolf nu aanstaande. Nijasmić kan zijn eigen halve ingrijpen nog heel maken. Moor. Hansen. Van Viel. Training van Montero. Het zijn geen vrienden. Jota Silva en die scheidsrechter. Ja, inmiddels iets beter. Hij krijgt hem mee. Naar de botsing met Jamiro Montero. NEC moet terug zien te komen in de fase van op voorsprong komen. In plaats van de fase van voorkomen op achterstand te komen. Er lopen er nog een paar warm. Willemsson. Dus Hansen met diezelfde Jota. Die komt van de toneelschool. Het is vliegen, rollen, krijzen. En gewoon weer staan. Mooi. Le Breton. Tadic. Sherry. En in het midden de loopactie van Hansen. Maar geen route gevonden door Tjaron Sherry. Pereira. Sherry. Fijn klaargelegd. Hier is Moore. Voetje van Martins ertussen. Tadic, Van Viel, Bischoff. Daar is NEC weer in de 16 van Olympiakos. Tadic, Hansen, Tadic. Tot daar. Le Breton heeft nog lucht om deze bal binnen te houden. Maar daar is ook zelfs van Martins. Pereira wint. Montero. Tadic. En opnieuw Dusan Tadic. Emre Mor. Tadic. Voor zijn rechter. Bischoff is onderweg. Tadic. Mor. Ach, probeert het zo. Hier is Le Breton. Ruimtes zijn klein. Le Breton naar de grond. En een overtreding de andere kant op.

daar voor de veeg van Le Breton. Maar NEC is terug bij denken aan aanvallen. Met de frisheid van Tadic en Moore. Bal springt van de voet. Jordi Nij. Maffeo. El Kabi. Hier is Onyemachi. Meters naast. Het is een wedstrijd van veel proberen. Maar nog steeds geen goals in Piraeus. Elf om 13 pogingen, 5 om 4 op doel. Het zit allemaal dicht bij elkaar. En dat is een compliment voor NEC uit Nijmegen. Voor het eerst in 18 jaar weer in Europa. Tadic. Nijasmic bleef slim weg uit het echte duel met El Kabi. Le Breton, Hens. Nu wel klachten van Le Breton. Ruimte. Veel ruimte voor Jota Silva. Nu pas Montero bij, maar die wint. Martins gaat krullen. Maar die krult de verkeerde kant op.

Ja, daar heb je ze. Eindelijk goed in beeld. Het volle uitvak. Het valt niks tegen. Wat ze zien vanavond. Montero. En natuurlijk is het zo dat wat er ook gebeurt vanavond, volgende week, de weken daarop, NEC is sowieso verzekerd van Europees voetbal tot de kerst, tot na de kerst. Overwinteren bestaat niet meer. Sowieso minimaal Europa League. Maar deze ploeg ook met wat ze vanavond laten zien. Mag echt dromen van Champions League voetbal. Echt Champions League voetbal. Deze ronde overleven. En ja, dat is nog heel ver. En je krijgt het hele pakket. De ster op de mouw, de hymne, de reclameborden. De Champions League.

Even rekken strekken bij Montero op het middenveld. Het WK zal zich laten voelen. Overtredingje. Tadic bezig met Bischoff. Popovic. Zet El Kabi aan het werk. Kretas weer goed.

Le Breton. Sherry, oh, slim. Sterk verdedigd uiteindelijk nog door Pirola. Met een valpartijtje aan het einde. Het is gooien. Na Amsterdam naar Fenerbahçe. Via de Emiraten dus. Speler van NEC. Dat is een vierde club in Nederland. Groningen, Twente, Ajax. Nu hier. Klemt een terugspeelbal. De scheidsrechters doen niet mee.

Oef, die zit even mis nu. Nejasmic bal kwijt. En die grijpt dan richting de buikstreek. Richting 90 minuten. De Griekse havenstad Piraeus. Nog steeds 0-0. Komend weekend Telstar naar de Goffert voor de Eredivisie-opener. Bischoff, Hansen. Pistolen een beetje terug in de holsters zijn aan beide kanten nu. Voor de laatste minuten van deze wedstrijd. Willemson. Voor Jamiro Montero. Die met dat rekken en strekken al een beetje aangaf. Toch aan het einde van zijn Latijn te zijn vanavond. En voor hem, Willemson, die in eerste instantie niet ingeschreven was. Omdat NEC ruimte wilde houden in de selectie. Voor eventuele aankopen die er dus niet kwamen. Sterker nog, er vertrok er nog één vandaag. Nu dus toch op de lijst en binnen de lijnen. Willemson, Le Breton de bal kwijt. Goed gedaan, Nejasmic. Willemson ook. Geen overtreding. Le Breton. Le Breton. Geen overtreding. Martins. Pereira. Grieken gooien. 3 minuten erbij. Tempo in de wedstrijd. Eigenlijk 90 minuten lang. Heel even lag het maar stil af en toe. Het is niks wat ze niet kennen bij NEC. El Kabi. Rodinei, goed gedaan door Fonville. Er komt een geel voor. Nejasmic. Of Willemson, een van de twee. Mouzakitis. Willemson was het. Pereira. En dat was dan hiervoor, voor deze beuk, bij Jota Silva. 1e NEC-kaart van vanavond. Opmerkelijke inworp weer van die Onyemachi, maar het mag. Le Breton, Tadic aan het hoofd geraakt. Jota Silva, Pereira neemt geen enkel risico. Er komt nog een corner voor Olympiakos. Deze overleven.

90 plus 3. Rodinei trapt. Veel te hard, veel te ver. Martins. Mouzakitis. Nog een van die voorzetten nu eruit gehaald door de lange Willemsson. Dat is een voordeel. Onyemachi, Kretas. Hebbers en nog één keer naar voren zoeken. Ja, waarom niet? Nou, daarom niet. Het is wel een beetje leeg bij Clement Bischoff. Het is leeg bij NEC dat 0-0 speelt in Piraeus. En dat is, gezien de status van beide ploegen, een uitstekend resultaat voor de Nijmegenaren. Na zoveel tijd terug in Europa en dan hier een prima resultaat meenemen uit Piraeus richting volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender, Ziggo Sport. De return van deze derde voorronde Champions League wedstrijd. Waarbij NEC, en dat leidt tot dit soort reacties, vol en helder zicht heeft op de play-offs. En dat is een groot compliment waard. Kansen gecreëerd, hadden kunnen scoren, misschien wel moeten scoren. Maar dat is alles in het achterhoofd meenemend. Niks om je over op te winden. Want NEC heeft zich uitstekend getoond. En de reactie van Sherry zegt wat dat betreft ook veel. De avond van het officiële debuut van Dusan Tadic en Emre Mor in het shirt van de Nijmegenaren leidt tot iets waarmee ze serieus aan de slag kunnen. Ook buiten het scorebord om. Wat we zagen gebeuren. Hoe NEC zich kon meten met Olympiakos. Een ploeg die dus zeer gewend is aan spelen op Champions League niveau. Vraag maar aan PSV, vraag maar aan Ajax. Waar NEC dat totaal niet gewend is, liet de ploeg van Dick Schreuder zich, ondanks het feit dat er veel mensen afwezig waren, dat Sano nog vertrok vandaag, een paar uur voor de wedstrijd, dat NEC hier 0-0 speelt tegen Olympiakos. En volgende week er echt een schitterende avond van kan gaan maken in de Goffert. Dat is wat overblijft. Maar er is nog veel meer, hoor. Dat gaat u horen van Noah Valen en Alex Pastoor langs de lijn. Namens mij, goedenavond.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. 2 dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: nu nog niet begrijpt? De beste hits hoor je hier.
1: Goldenzone FM.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: You don't know where. Luister naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: Je denkt toch niet dat ik gek ben, hè?

0: luistert naar Godezone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone